0: extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt, maar dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer, het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hoezo dan? En dan leg ik haar uit. We hadden een

Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden.

0: kwam bij de kassa en zei we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar It's Complicated.

0: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hane noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnest.nl of de NPO Luister app.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnest.nl of de NPO Luister app.
3: Your city. Your city.

0: Good morning, Kevin uit Oost-Uzbekistan klaar. Wat is jouw restaurant-irritatie? We hebben het wel eens een keer meegemaakt. Dan kom je binnen en dan denk je, jemig man, serieus, dat? Weet ik veel, de persoon die aan het bedienen is, is gewoon chagrijnig. Dus je denkt, waarom doe je dit werk als je het zelf niet leuk vindt? Zo bedoel? Nou, er zijn misschien verschillende redenen waarom je kan irriteren en ergeren aan een bepaald restaurant. Laten we doorkomen via de NPO Luisteren.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het internationaal atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. Een man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay, het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord, het bleef daar 0-0. Dan het weer, vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon, het is dan droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ira Star. Rush.
1: Funny. Your city, your sound.
2: Een hele, hele goede morgen.
3: Goedemorgen, Fernando.
4: Goedemorgen, man, Fernando.
5: Morning, Fernando.
6: Goedemorgen, Fernando.
7: Goedemorgen. Good vibes only, bro.
0: Good vibes in the morning show, rise and shine. Je ochtendkameraad staat weer paraat. Tot 10 uur kleuren we je ochtend ook gewoon gezellig weer in. Met gezelligheid, hoofd, schouders, knieën, teen, morgen een minuut. Kortom, een propvolle show. Ken je dat gevoel dat je naar een restaurant gaat en je begint je te ergeren? Weet je wat ik me aan erger? Een menukaart die ik niet kan ontcijferen. Je kijkt ernaar en er staat allemaal dingetjes. Denk, hé, een pilon bak en een molon blak en een crayon blanc blanc. Allemaal Franstalige woorden waarvan ik niet eens weet wat erin zit. Zet gewoon een plaatje erbij. Dan weet ik in ieder geval wat erin zit. Ga me niet misleiden met rare teksten die ik niet eens begrijp. En ik denk van, een blanc, een koek en een pop en een pop-pom. Ja, wat wilt u, meneer? Ja, dat weet ik niet. Ik kan het niet lezen, ik begrijp het niet. Althans, dat heb ik altijd gehad in bepaalde restaurants. Daarom voor mij is het heel simpel. Ga gewoon naar een fastfoodrestaurant. Ga gewoon naar de Chinees om de hoek. Je weet wat je krijgt. Mag ik een nasi goreng? Aye, let's go. Keep it hot, keep it banging. Boom. In plaats van een soort fancy-pansy restaurant. Maar dat is mijn restaurant irritatie. Dat is geen plaatjes hebben en rare woorden op de menukaart. Oh my god, my god, my god. Helemaal gek. Donna, good morning, my sister.
8: Good morning.
0: Wat is jouw irritatie?
8: Nou, mijn irritatie kwam gisteren weer eventjes naar boven. Want ik zat lekker te lunchen met een ingewikkelde kaart. Dus ik hou daar juist van. Ik vind het wel lekker als ik niet weet wat er precies op staat. Maar op een gegeven moment zat er iets in mijn zicht. En ik was al bang dat dat steeds dichterbij ging komen.
0: Oké. Okay.
8: Nou moet je even beseffen dat ik een... Ik had een soort van Aziatische noedelsalade. Dus dat zeewier in, noedels zaten erin. Het was allemaal een beetje slijmerige substantie, zeg maar, zat erbij.
0: Ja.
8: Ik kijk naar links... En ik zie een hond van zeker een meter.
0: Jezus.
8: Nou, een meter misschien niet, maar erg groot. Met de kweldraden langs zijn mond hangend aan de tafel daarnaast. Ja, ik vind dat gewoon echt heel vervelend.
0: Ja, ja.
8: Als je daarna nog je noedels op moet slurpen, dan wordt het ineens wel een heel andere situatie. Met een hond die je al kwijlend aan zit te kijken.
0: Shit.
8: Het is niet mijn ding.
0: Ja.
8: Ik vind, kijk, ik snap heus wel als jij lekker je hond uitlaten bent en... Je wilt daarna nog even een koffietje doen of even lekker wat eten. Dat je moeilijk die hond ergens in het bos achter kan laten en later weer op kan halen.
0: Zou kunnen,
8: Maar binnen?
0: Ja.
8: Weet niet hoor. Binnen vind ik wel een beetje smerig hoor. Ik vond dat echt... Ik heb volgens mij maar de helft opgegeten. Want op een gegeven moment, ik raakte gewoon te afgeleid.
0: Ja.
8: Zijn aanwezigheid kon ik niet meer blokkeren in mijn hoofd.
0: Oh.
8: Ken je dat? Dat je het... Je wil het vergeten, maar in je ooghoek hoor je het...
0: Ja, ik ken dat
8: zo wel. Vies!
0: Ik ben een bepaalde ex ook.
8: Oh mijn god.
0: Nee, maar...
8: Die hijgen ook nog in je oor.
0: Ja, denk ik, sla met rust. Maar zijn er ook andere mensen die ook zo geërgerd en geïrriteerd kijken naar die persoon? Of ben jij dan de enige? Want sommige mensen lijken er geen moeite mee te hebben. Maar ik kan me dat niet voorstellen. Want...
8: Ja, of ze laten het gewoon niet zien.
0: Ah.
8: Want voor mijn gevoel was niemand voor de rest ermee bezig. Maar ja, ik heb natuurlijk ook niet hardop gezegd dat ik het heel erg vervelend vond.
0: Ja.
8: Dus misschien dachten mensen bij mij ook wel van... nou, wat kan dat meisje het goed hebben? En ondertussen ging ik helemaal kapot van binnen.
0: Ja.
8: Dus nee, je honden in een restaurant, voor mij alsjeblieft niet.
0: Nee.
8: Het is dat ik met een heel groot gezelschap was. Maar normaal gesproken, als ik met z'n tweeën ben of met z'n drieën... dan
0: zeg
8: ik bijvoorbeeld, nou, dan zeg ik bijvoorbeeld van... hey, er zijn nog meer tafeltjes. Ik vind het niet heel fris. Vindt u het erg om ergens anders te gaan zitten? En meestal vinden ze het niet erg.
0: Oké. Okay. Ga weg met je hond.
8: Nou, zo hoef je het ook weer niet te zeggen.
0: Als je er luisteren bent en je denkt bij jezelf... ja, herkenbaar. Misschien heb je een andere irritatie wat betreft... ja, restaurantsituaties. Laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: Jay-Z en Uncle Murda. Jouw grootste irritatie in een restaurant. Ja, het kan van alles zijn. Sommige mensen storen zich aan de mensen sowieso daar. En Donna zegt, no man, ik had laatst zo'n hond die daar naar me aan het kijken was. En die zat te kwijlen. Maar ik stoor me aan die freaking menukaarten die ik niet kan ontcijferen. Ik bij mezelf denk van, wat de freaking hel staat hier eigenlijk? Is unbelievable. Ja, maar wat is nou een restaurant irritatie voor jou? Amel, good morning.
1: Good morning, good morning.
0: Hey, good morning. Wat is een restaurant irritatie voor jou?
1: Hey, goedemorgen.
0: Hey.
1: Een grote irritatie is als de hygiëne... Als de hygiëne in het algemeen gewoon niet klopt.
2: Hey.
1: Dus van bestek, vies bestek...
0: Oh ja.
1: Tot aan als je even naar de wc moet en je ziet dat die niet goed wordt bijgehouden.
0: Oh.
1: Dat je niet eens gewoon netjes je handje kan wassen, weet je wel. Dat zijn gewoon die basics, die moet gewoon kloppen, man.
0: Klopt.
2: Ja, want je gaat toch een beetje bij jezelf nadenken als deze vork nu al vies is. Laat staan hoe de keuken eruit ziet.
0: Oh, dat is klaar, man.
2: Maar eigenlijk, nu ik er zo over nadenk, Amel, ik heb nog nooit echt per se bestek gecheckt voordat ik ermee ga eten in een restaurant.
0: Altijd? Altijd doen. Wanneer die opgevouwen zit in het doekje, ik rol hem uit en ik kijk zo naar lucht.
2: Nou, daar heb ik echt in mijn leven nog nooit bij stilgestaan.
0: Soms zie je aangekoekte resten.
2: Nou, kom op zeg.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Juist.
0: Ja?
1: Nou ja, als je ooit in een restaurant hebt gewerkt of als afwasser of iets, dan weet je gewoon dat het laatste klusje, een van de laatste klusjes zijn. Vanavond bestek er afwas en dan eigenlijk moet je hem goed poleren, snap je? Zorgen dat het goed schoon, vlekvrij is voor de volgende dag. Maar ja, soms wordt het ook gewoon even in de bak geflikkerd. En succes voor de volgende dienst.
0: Ja.
2: Zo, ik ga nu heel anders naar bestek kijken.
0: En als er bacteriën erop zitten van de dag daarvoor, dan eet je de bacteriën van de dag daarvoor.
2: Nee, Fran, het was me al duidelijk. Maar bedankt dat je het nog extra vies maakt voor me. Ja, super om te horen. Ja.
0: Was je bestek? Amel, dankjewel, man.
2: Thanks voor de tip, man. Lobby.
1: Juist.

0: dezelfde achternaam als die guy die scoorde tegen Nederland. Ook Nakamura. Ja, geen familie hoor. Dus dat. WK is in volle gang. Vandaag hebben we het over een restaurant-irritatie. PM zegt dat restaurants onnodig duur zijn. Ja, dat zijn de gerechten. Ik heb gewerkt bij een bedrijf die voedingswaren bij horecagelegenheden deed bezorgen. Er werd vaak luxe water verkocht, terwijl ze gewoon waterflessen van de Aldi gebruikten.
1: Oh.
0: Plat en bruin water. Dat
1: oh.
0: Werd overgegoten in de flessen.
1: Nee, dat is ja, echt heel erg.
0: Dat is dottie, man.
1: Oh, dat is wel echt heel erg.
0: Dat wordt je wel geflasht.
1: Maar dat is hetzelfde volgens mij. Ik hoop niet dat ik nu hele boze bioscopen in mijn inbox krijg. Maar volgens mij is het in de bioscoop ook zo dat je koopt die popcorn voor het gevoel daar. Maar die wordt ook gewoon vanuit een zak in die bak gezet.
0: Denk het ook.
1: Maar weet je wat het wel is? Kijk, als je dan PM, ik snap je helemaal. Maar als je in dat restaurant bent en je krijgt die fles waar luxe op staat. Dat water gaat toch ineens anders smaken. Dus soms betaal je ook gewoon voor de belevenis.
0: Ik betaal altijd voor de belevenis. Wij worden altijd geflasht.
1: Ja, maar jij voelde dat het luxe was, dus dan is het toch goed.
0: Ja, daarom een flesje is er soms, ja, hoort erbij. Het hoort bij de reis in het leven.
1: Het hoort erbij.
0: Hoort erbij.
1: Soms is het beter om niks te weten. Ja. Ignorance is bliss.
0: Bas.
2: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen, wat is jouw restaurant irritatie?
2: Als er iemand snakt, als er een tafel naast me zit te snakken of zo. En je bent boven de 10 jaar. Nee, man.
1: Er zit een leeftijdsgrens aan.
2: Ja, kinderen, dat kan nog. Kinderen, die kan je nog bijleren van, joh, smak is niet goed of zo. Maar als er een volwassen persoon naast me zit te smakken, dan... Ja, dan kan ik echt wel dat kipje recht in je mond steken, man.
1: Ja. Ik hoop niet dat kip inclusief bot, want dan wordt het een politie-situatie.
2: Echt wel.
0: Maar heb je er wel eens wat van gezegd?
2: Oh ja, overduidelijk. Maar dat is ook gewoon mijn eten op klaar.
0: Nou,
2: als
0: ja.
2: Iemand zit te smakken, dan hoef ik geen eten meer te hebben, man. Echt helemaal niks.
0: Oh, ja.
1: Maar hoe reageren mensen erop als je het zegt? Want misschien moet er een leeftijdsgrens komen van 10 jaar. Maar op een gegeven moment, als je dan weer de 60 aanraakt, dan mag het weer.
2: Ja, ja, eens. Maar mensen reageren er sowieso niet leuk op. Maar dat ben ik ook niet leuk als ik vraag van, yo, kan je misschien je smoel even dicht houden als je aan het eten bent?
1: Ja, als je het zo vraagt, ja, dan snap ik dat.
0: Kan je smoel dicht houden?
1: Ja, Bas, hallo.
0: Bas,
2: ja, ik ben niet netjes hoor, maar hun ook totaal niet. Je gaat dan in een restaurant smakken, man. Kom op.
0: Ja.
1: Nou, hij stuurde ook in de NPO Luister-app. Als je gaat smakken in een restaurant, kan je gewoon een dropkick verwachten. Dus Bas, ik ben blij dat we niet je achternaam hebben genoemd, want dan kreeg jij een restaurantverbod, denk ik. Dus...
2: Misschien heb ik dat al wel bij zoveel. Nee.
0: Oh. Bas geeft dropkick.
1: Maar ik snap de irritatie wel, maar misschien... is gewoon een subtiele tip, hè. Misschien als je zegt, hey, zou je alsjeblieft niet zo hard willen smakken, want ik snap dat je het eten lekker vindt, maar ik vind het een beetje vervelend. Ik denk dat je meer succesrate hebt dan wanneer je zegt, kan je smoel houden. Maar het is gewoon een tip, hè? Het is gewoon een tip.
2: Ah, die neem ik mee inderdaad, ja. Misschien heb ik er wat aan.
0: Ja.
1: Laat even weten hoe het is ontvangen, als je het een keer gaat.
2: Komt goed, ik laat het weten voor de volgende.
1: En laat die dropkick achterwege, die hoort niet bij dit stappenplan.
2: Ah, echt?
0: Ja.
1: Laat het nou.
2: Jammer.
0: Succes, Bas. Oi. Restaurant irritaties, daar hebben we vandaag over gehad. Zometeen het nieuws van NOS op 3 met Ryan.

0: Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe, of wie dan ook, heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hè, hoezo dan? En dan leg ik eruit, we hadden het niet zo breed. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Noorden en Wef.
1: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Phonics Talks en de NPO Luister-app.
2: Day featuring Thames with Rain Dance right here in the morning. Keep it high and keep it banging. Het weer is wisselvallig. Later wat zonniger, 19 tot 25 graden. Actualiteit, het nieuws van NOS 3. Ryan, what's poppin'? Praat nieuws met me.
3: In Rotterdam is gisteravond rond 10 uur een jongetje van 2 uit het raam gevallen op de tweede verdieping van een huis. Hij raakte daarbij zwaar gewond. Volgens getuigen kwam de jongen in de binnentuin van de onderburen terecht na een val van een traumahelikopter naar de plaats van het ongeluk. De jongen is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht.
2: Wat verschrikkelijk. Nog niks over de toedracht en hoe dat heeft kunnen gebeuren.
3: Nou ja, op dit moment heeft hij leeft nog. Gelukkig. Hij is wel zwaar gewond. Zo. We weten niet hoe het verder met hem gaat, maar inderdaad een verschrikkelijk ongeluk. Handbagage in vliegtuigen wordt gratis. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Die nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld.
4: With this agreement, we are making it easier for passengers to enforce their rights and claim compensation. We secured stronger rights for families and people with disabilities. We ensured greater transparency.
3: Ja, betere en meer transparante regels voor passagiers dus. De regels moeten volgend jaar ingaan. Luchtvaartbedrijven waarschuwen wel dat het gaat leiden tot duurdere tickets.
2: En ik mag hopen, wat een positieve tijd, joh. Dat ik denk, yes, we krijgen gewoon, we hoeven, handbagage wordt gratis. Ah, oh, leuk. En dan staat er onder een luchtvaartmaatschappij. Die zeggen, we gaan je toch wiepen aan de andere kant zonder vaseline. Want je gaat extra betalen. Dus het heeft niks geholpen. Die hele wetgeving heeft dus niks geholpen.
5: Dat weet je nog niet. Je bent gelijk wel weer heel pessimistisch.
2: Nee, want kijk, de grap is dit. Alles wat zij meer moeten betalen wat hun geld kost, gaan ze weer verrekenen in de prijs en het product wat we van hen afnemen.
5: Je bent te snel. Misschien is die verhouding van de prijs, gaat er misschien een tientje bovenop. Handbagage is dan snel, nee. 50, 60. Maar even positief, man.
2: Nee, deze mensen weten. Oh, je wilt ons pakken? Wij pakken jou.
5: Je weet het nog niet. Laat je pakken. Eerst meemaken, dan pas het
6: terugkrijgen.
5: Je moet je eerst laten pakken, dan de vrienden.
2: Er is één partij die mij mag pakken. Dat zijn de Boys in Blue. En die komen elke keer met enveloppen. Voor de rest, ik doe niet mee aan, zeg maar, Benoma.
5: Veranda doet niet meer mee.
3: Oh. Laat je pakken, dat is een goeie. Vannacht speelde Iran hun eerste wedstrijd op het WK in Amerika. In Seattle trad de ploeg aan tegen Nieuw-Zeeland. De Kiwis kwamen 2 keer op voorsprong, maar Iran wist steeds weer terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
7: Hier is Reza Jan. Goeie voorgaat Reza Jan. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
3: En dat bleef het ook, 2-2. De ploeg van Iran moest direct na de wedstrijd Amerika weer uit, naar hun trainingskamp in Mexico. Ze krijgen steeds maar een visum voor Amerika voor 1 dag. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk, het werd 1-1. Er werd in en buiten het stadion ook geprotesteerd tegen het Iraanse regime.

0: Ja man, Gino Knight, blind op zoek, Trapagas. Ja, ik werd best wel emotioneel een paar uurtjes geleden. Ik zat op een gegeven moment te scrollen op mijn Instagram. En ik zag een filmpje. En Donna, dat filmpje pakte mij, raakte mij in mijn ziel. Zo'n filmpje met een vader die zijn zoontje toespreekt in de auto. En hij kijkt hem aan en hij begint tegen hem te praten. En wat hij tegen hem zegt, oh, dat raakt je in je ziel.
1: Best son ever, you know that? My favorite. My best friend. Can you hear it?
0: Hij kijkt hem aan, hij zegt, you're my best friend ever. My number one, my favorite. En dan zie je de jongen naar hem kijken en dan wordt die jongen emotioneel. En dan denk ik, wauw, hij voelt gewoon die oprechte liefde van zijn vader.
2: Zo lief, want je ziet ook, ik zat het filmpje net even te kijken. Je ziet ook dat dat jongetje in die kinderstoel, ik denk echt hoe oud zou die zijn? Ja, echt heel klein.
0: 2, 3 of zo.
2: 2, 3 of zo. Ja. Dat hij gewoon moet huilen, omdat zijn papa dat zegt.
0: Ja, dat is kippenvel.
2: Ja, dat is zo lief en het bewijst ook maar weer hoe belangrijk woorden zijn. Hè? Dat gewoon dat je ouder, dat hij tegen je zegt van, ik vind je hartstikke lief, je bent mijn beste maatje. Ja. Hoeveel impact dat dus toch kan hebben op een kind. Dus ik vond het wel echt heel erg mooi om te zien. Ja. En ik denk ook misschien voor alle ouders die hard aan het werk zijn. En die denken van, oh, ga ik wel vaak genoeg wat leuks doen met mijn kind. We see you out there. Misschien is het soms alleen dat ene zinnetje wat voor je kind al heel veel verschil kan maken. Dus dat, ik vond het heel mooi om te zien ook.
0: En die extra knuffels, hè. Dus vergeet ook niet je kids af en toe gewoon een extra knuffel te geven. En te zeggen van, hey, papa of mama houdt van je. Dat zijn woorden. En ik weet zeg maar dat soms denken van, ja, maar ik doe toch heel veel voor mijn kinderen. Dan, mijn kind weet toch wel. Nee. Woorden zijn zo krachtig. En de emotie achter de woorden zorgen voor zoveel. En ik denk misschien dat het me extra raakt ook. Omdat ik ook over mijn eigen situatie dacht. En dacht van, hé, als kind heb ik altijd gehoopt dat mijn vader dat tegen me zou zeggen. Daarom heb ik in de beginjaren, toen mijn zoontje heel klein was, heb ik heel veel... tegen hem zeggen, papa houdt van je, papa houdt van je. Dat die jongen soms op een gegeven moment dacht, jezus, hou op man.
2: Nu weet ik het wel hoor.
0: En dan zei ik tegen hem, papa houdt zoveel van jou. En dan kon hij het uitbeelden hoeveel dat was. Dus Elijah, je weet, papa houdt van je. For life. Maakt niet uit hoe of wat. It's forever.

0: Lekker hoor.
1: Ik voel mezelf te erg, heb een hoge petje.
0: Esco, flow, maal.
1: Met zomersetjes. Lopen witte rappen in mijn droge bekken. Zoete witte wijn in de bergen. Ik vind het zo niet erg.

0: Lekker hoor. New tunes, zoetigheid voor je oren. Check en volg daarom die lijst. Nandolik Sound System op Spotify. Nandolik Sound System op Spotify, baby. De hardest tunes, baby. Check en volg die lijst. Nieuwe songs van Hedy Smalls, First Man, Popka, Mensa, D-Double, Rick Ross, Esco.
1: Hola.
2: Wait.

0: Dubbel en boef. Andersom.
1: Elke dag naar weer een kleine miljoenen per dag. Zo zit ik in elkaar. Doe ik niet met mijn zaken, niet met mijn fucken. Wat wil jij dit?
2: Een normaal leven, normaal leven.
1: Een normaal leven moet je een of andere baan gaan opzoeken. Maar niet mij.
3: Probably on the beat.
4: Hi, my name is, weet dat je weet pik. Rennen voor agenten, net als Neo in de Matrix. De beef is serieus als ik van Geetje naar de case switch. Je favoriete monteur, I'm really trying to make it. Ik zweer, ik ben ook echt geen stopbroeder.

0: D-Double Boef. Rijn van NOS 3, what's poppin', man?
1: Gisteren speelde Kaapverdië hun eerste WK-wedstrijd tegen Spanje. Iedereen in Rotterdam heeft waarschijnlijk wel meegekregen hoe dat ging. En iedereen die heeft gekeken weet wie ik even in het zonnetje wil zetten. Wie dat is, hoor je zo.

0: 75 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funnix.nl/vacatures.
3: Wow! Zit in een vis, hè? Check

0: een nieuwe aflevering op alle Funix-kanalen.
1: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Funix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Funix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app. Bereik jouw doelgroep op Funix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funix Ads. Your city, your sound.
4: Trek je niet echt lekker? Ga naar

0: altijd goed.
1: Profiteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-updateje? Bestel dan nu je SOA-test voor €5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.

0: raden in 30 seconden. De kwalificatievraag die je nodig hebt is simpel, zou je kunnen denken. Maar luister goed. Wie wordt ook wel La Flame genoemd? Wie wordt ook wel La Flame genoemd? Ik kan een tip geven. Hij chillde ook met de Kardashians. Ja, hij heeft ook zijn eigen sneakerlijn. Ja, maar meer ga ik niet vertellen. Ryan van NOS op 3. What's poppin'? Je zit wel met vraagtekens te kijken. Ook jij wil meedoen?
1: Ook ik wil meedoen.
0: Ja.
1: Maar dat gaat niet lukken, denk ik, ben ik bang.
0: Nee.
1: zal ik gewoon het nieuws doen anders?
0: Ja.
1: De tekst van de Iran-deal wordt waarschijnlijk voor vrijdag al bekend. Wat zei de Amerikaanse vicepresident Vance? Gisteren maakten de VS en de Iran afspraken die moeten leiden tot een einde aan de oorlog, ook in Libanon. Trump zei dat de inhoud van die afspraken vrijdag naar buiten komt, maar Vance zegt nu dat het eerder wordt. Vertegenwoordigers van beide landen zullen het document in Genève persoonlijk tekenen. Irene Wüst wordt chef de mission bij de komende Olympische Spelen. De sportkoepel NOC-NSF heeft haar deze rol gegeven voor de zomerspelen van 2028 in Los Angeles. Als ze het goed doet, mag ze ook chef de mission zijn bij de winterspelen in 2030 in Frankrijk. Wüst is de eerste vrouw die deze positie krijgt. De oud-schaatser heeft de meeste Olympische medailles van alle Nederlandse sporters gepakt en is de enige atleet ter wereld die op 5 verschillende winterspelen een gouden medaille heeft veroverd. Ze volgt Pieter van de Hogeband op als chef de mission. En gisteren heeft debutant Kaapverdië gestunt tegen topfavoriet op het WK Spanje. Het werd 0-0. De held van Kaapverdië was de doelman van 40, Vozinha, omdat hij de nul hield. Na afloop van de wedstrijd barstte hij in tranen uit. Dit was zijn droom, zei hij. Ja, na de wedstrijd explodeerde ook zijn social media. Voor het duel met Spanje had hij een kleine 50.000 volgers op Instagram. En een paar uur na de wedstrijd al bijna 3,5 miljoen. En ik zag trouwens ook dat mijn collega Sarah had gezien dat hij in ons interne communicatiesysteem bij de NOS al een eigen gifje heeft. Dus die man heeft het echt gemaakt. Dan het weer, een mix van zon en wolken. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.

0: Good vibes.
1: Lekker wakker worden.
0: Hey.
1: Keep it hard, keep it banging, baby.
0: Nando, ik wil even je mening weten over een woord wat best wel veel mensen zichzelf noemen de laatste tijd. En als je luistert, ben ik ook heel erg benieuwd wat jij ervan vindt. Want in mijn ogen is dit echt een scheldwoord. Maar heel veel mensen noemen zichzelf de laatste tijd heel trots een bounty. Wat vind jij daar nou van?
1: Maar,
0: want ik merk dat ik daar een beetje problemen mee heb. En ik weet niet als je luistert dat je denkt, nee, dat moet je toch gewoon kunnen zeggen. Maar ik vind het een beetje lastig, merk ik.
1: Het is heel lastig. Maar wie zou zichzelf vrijwillige bounty noemen?
0: Nou, dat vraag ik me dus ook af. Maar ik zit lekker te scrollen op TikTok. En ik zie gewoon heel trots mensen zeggen van, ja, ik vind mezelf best wel een bounty. Want even voor als je luistert en je denkt van, waarom noemen mensen zichzelf chocoladerepen? Een bounty, daar wordt eigenlijk mee bedoeld dat je zwart van buiten bent en wit van binnen. Dat is zeg maar het idee erachter. Maar voor mij komt het heel erg over alsof je dus eigenlijk wit zijn, dat je daar een soort van, dat je dat noemt als zijnde dat dat iets goed is, zeg maar. Of dat je op die manier je black heritage, zeg maar, wil vergeten. Of dat je een beetje wil laten zien van, ja, ik ben misschien wel, ik zie er misschien wel anders uit, maar van binnen ben ik ook een wit persoon. En ik vind dat een beetje ongemakkelijk. Ik vind het een beetje awkward. Ik vind het niet per se iets positiefs. Maar hoe kijk jij daarnaar?
1: Ik zou deze mensen blokken.
0: Ik ga helemaal stuk. Ja, oké, vertel. Ja, waarom komt die emotie bij je naar boven? Nou, want ik vond hem lastig.
1: Ik geloof gewoon, je moet gewoon zijn wie je bent. Er zijn ook sommige idioten die bijvoorbeeld vinden, als jij correct Nederlands spreekt, dan noemen ze je een bounty. Zeg ik, nee,
0: precies.
1: Ik heb gewoon opgelet op school en ik kan gewoon Nederlands praten.
0: Dus, nou kijk, nu zeg je hier wat.
1: Snap je?
0: Dat is ook het ding wat ik er dus moeilijk aan vind. Want waarom worden bepaalde positieve eigenschappen dan gelinkt omdat je zogenaamd wit van binnen moet zijn?
1: Ja,
0: je kan toch ook slim zijn of intelligent zijn of hoog opgeleid zijn?
1: Maar dat is,
0: omdat je zwart bent, wat is dit?
1: Nee, maar dat is crazy. Dus je wordt, zeg maar, omdat je correct spreekt. Want ik heb dat wel eens gehad onder een Instagram video. Dan heb je soms van die mensen met anonieme accounts. Dan denk ik, als je zo trots bent op jezelf, dan kom je anoniem. Hè?
0: Oh, ze noemen jou ook wel eens bounty?
1: Ja, ik zeg het wel eens. Dat is met zo'n bounty. Oh, grappig. Maar ik ben iemand die volgens mij altijd voor de culture opkomt. Ik heb een track record van de dingen die ik doe voor mijn mensen, niet alleen mijn mensen, maar alle mensen van verschillende nationaliteiten heb ik op wat voor platform dan ook gepusht en gespot. Dus als je mij een bounty doet, of een sell-out, of een whatever, dan heb je je research niet gedaan. Ik zat vorige week met de Armoedefonds, dat ik gewoon voor verschillende mensen, met verschillende nationaliteiten, geld in te zamelen, zodat kids gewoon met schoolspullen naar school kunnen gaan. Dus ik merkte dat ik het vroeger vervelend vond, omdat ik dacht, ik kan niet tegen leugens en onrecht. Dus toen dacht ik, weet je wat, it's their problem. En als mensen zichzelf bounty willen noemen, denk ik bij mezelf, ja.
0: Ja, want ik zag Ryan ook op een bepaalde manier kijken.
1: Ryan wilde ook,
0: dat is
1: de handen in de lucht.
2: Omdat ik erg herken wat jij zegt. Kijk, ik werk bij het nieuws.
0: Ja.
2: Weet je, ik ben Surinaamse jongen, ik werk bij het nieuws. Ik al jaren ondertussen. Weet je hoeveel van mijn vrienden, maar ook inderdaad mensen uit de culture die me niet kennen, mij bounty hebben genoemd. Dat je op een gegeven moment ook gaat denken van, oh, oké, okay, zo, weet je wel. Je gaat een soort van de puzzel in je hoofd leggen. Want als iemand je heel vaak lelijk noemt, ga je niet denken dat je mooi bent, toch? Op een gegeven moment.
0: Precies. Je gaat het toch een beetje geloven.
2: Of ga je het een beetje geloven.
1: Wat vind je ervan dan? Zeg maar, dus jij gelooft, omdat ze het allemaal hebben geroepen, dat je bounty bent.
2: Op een gegeven moment ben ik dat wel gaan geloven. Ik ben daarvan teruggekomen ondertussen.
0: Gelukkig.
2: Weet je wel, ik heb ook dingen in mijn leven gedaan die me ook weer dichter naar mijn roots en mijn cultuur hebben getrokken.
1: Ja.
2: Maar er is wel echt een periode geweest dat ik dacht van, oh, oké, maar ja, ik ben gewoon een beetje, weet je, nou ja, letterlijk een bounty. Een soort van buiten, wit van binnen.
0: Ja,
2: en omdat ik dus me bezighoud met zaken waar al mijn vrienden met dezelfde huidskleur of uit de culture zich niet mee bezighouden of zelfs tegen afkeren. Snap je een beetje wat ik bedoel?
0: Ik snap helemaal
2: dus
0: wat je bedoelt.
2: Gaan internaliseren. En ja, ik heb ook wel eens die uitspraak kunnen zeggen van, ja, oké, ik ben ook een beetje een bounty.
0: Ja, ik vind het dus geen positief. Ik heb zoiets van, laten we dat woord een beetje skippen uit ons vocabulaire. Omdat het toch doet lijken dat, oké, als je dan ga je heel erg in hokjes plaatsen wat dan de Surinaamse hobby's zouden moeten zijn. Of Surinaamse banen. Ja. En vooral als in de maatschappij dan vaak de negatieve of de minder intelligente dingen in het hokje van Surinaams worden gezet. En zodra iemand dan slimmer is of wat dan ook, dan wordt het geplaatst als zijnde, je bent een bounty.
1: Ja.
0: Dus ik krijg er een beetje de ik van. Ik merk jullie ook.
1: Ja.
0: Maar als je er nog meer over wil horen in mijn nieuwe aflevering Mixed Feelings, de podcast, leg ik helemaal uit waar het woord vandaan komt. En nog meer voorbeelden zoals dit. Dus TikTok creators, I don't know. Maar kunnen we dit woord even skippen?
1: Skip.

0: Island, Zara Larsson. She did it again.
1: Voor Fernando.
0: Kun je mij 5 woorden laten raden in 30 seconden? Ja, dat is de uitdaging. Gisteren ging het echt heftig en snel eraan toe. We speelden met Jessie.
2: Zaterdag en zondag, dat noem je?
0: Weekend.
2: Ja, als je aan het optreden bent, dan praat je in een...
0: Microfoon.
2: Badrari is een...
0: Kickboxer. Kickboxer.
2: Ja.
0: Kickboxer. Ja.
2: Ben gaat...
0: Mensa.
2: Big Boon. Water zit in een...
0: Fles.
2: We zijn klaar, man.
0: Koud. 5 had hij er goed. 5. Zometeen moet je het opnemen tegen deze man. Maar denk je dat je het beter kan dan Jessin? Ik zou zeggen, geef het dan nu op. De kwalificatievraag is, wie wordt ook wel La Flame genoemd? Als je het weet, laat het doorkomen via de NPO Luister-app.

0: Roddy Ricch en Mustard. High fashion.
1: 5 voor Fernando.
0: Ja toch, kun je me 5 woorden laten raden in 30 seconden? Dan is dit het spel wat je een keer gespeeld moet hebben. 5 voor Fernando. Vandaag met Jessin en Noor. Good morning.
2: Goedemorgen.
0: Hey, ja man. Ja, wie wordt ook wel La Flame genoemd? Travis Scott, jazeker. We gaan beginnen met Jessin. Jessin, are you ready?
2: Ja, man, ben ik ready, man. Ik ben ready. Net wakker, maar ready.
0: Go!
2: Ai, geen leeuw, maar...
0: Een tijger.
2: Ai, een schotel in de ruimte verbonden met onze simkaart.
0: Satelliet.
2: Oké, Tony Hawk staat op hem.
0: Marvel. Skateboard.
2: Ja, oké, kwast. Wat...
0: Verf.
2: Ja, je rijdt er doorheen. Koen.
0: De tunnel.
3: Hey! Lekker! Hey,
0: de tijd over,
3: hè?
0: Lekker, man. Tijd over!
3: En je moet even beseffen, ik bel deze beste man. Hij zegt, shit man, ik ben het vergeten. Hij was net wakker, maar hij was gewoon aan.
2: Ik was de douche echt gegaan. Ik moet zo meteen kinderen naar school brengen. Besef je die?
3: Oh, serieus?
0: Bro, oh, wow. Hij laat gewoon zien aan iedereen die luistert. Echt, luister dan. Ik doe het gewoon met de vinger in mijn neus.
3: Er is altijd tijd.
2: Er is
3: altijd tijd.
0: Noor, hij dacht je uit.
3: Gaat die mok ga je voor je kids winnen, dat snap je. Maar misschien dat Noor gaat kapen van je. Je weet het niet, je weet het niet.
2: Je hebt in een gruwelijk gespeeld, man. Ik ben eerlijk.
0: Ben je ready, Noor? Oké. Okay. Go!
2: Als het warm is, ga je niet in de zon zitten, maar in de...
0: Schaduw.
2: De koning woont hierin.
0: Paleis.
2: Nee.
0: Kasteel.
2: Ja. Als je in je bed ligt op je rug en je kijkt naar boven, dan zie je...
0: Plafond.
2: Al die kleine dingetjes die je in elkaar zet, soort spelletje. En dan
0: Lego.
2: Een soort foto.
0: Foto, puzzel.
2: Ja. Omringd met water, tessel en zo.
0: Tunnel, zacht. Voor mensen die me onderschatten met deze gimmer, wat?
2: Heeft hij niet gehad?
3: Ik ga zo stuk. Hij is zo trots, hè? Hij staat gewoon.
0: Nee, omdat soms heb je van die mensen, die sturen dan van die DM's en zeggen, hey bro man, ik versla je gewoon met dit, maar hoe kan je dat niet weten? Bro, dat je me de verkeerde kant op stuurt. Als je me de juiste kant op stuurt, en dat het spel is, je weet toch maar afspraak.
3: Hij is even trots en dat gevoel mag er zijn.
2: Wat was die laatste woord?
3: Het laatste woord was eiland.
0: Eiland.
3: Ja.
0: Oh.
2: Op een eiland.
3: Maar ik ben trots op alle mannen die hier hebben meegespeeld. Alle drie, want jullie hebben het echt gesloopt. Maar er kan er maar één de winnaar zijn en dat was Jessin.
0: 5 voor Fernando. 5 voor Fernando. 5 voor Fernando.
3: Wauw.
0: 5 voor Fernando. Lekker bezig. Morgen, same time, same place, Jessin. En Noor, blijf sowieso meedoen, man. Ik denk dat jij echt gewoon een geduchte kandidaat bent. Dus tell the next one, man. En als je aan het luisteren bent, ik denk bij jezelf, ik wil meedoen. Geef je nu alvast op met 5 of een ander via de NPO Luister app. En dan spelen we morgen weer.

0: Oké, je kwam bij de kassa en zei we gaan splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Zometeen Jordan Fraser featuring Jay On met Panna. We gaan de moeder van een speler bellen die Curaçao op de kaart heeft gezet met een legendarisch doelpunt op het WK. Ja, ja, auwe. We kijken even naar buiten, wat zien we? Nou, ja, vier muren, maar daarbuiten wisselvallig, zonnig, 19 tot 25 graden. Rijden van NOS op 3, het nieuws. Good morning.
4: Goedemorgen. In Californië zijn 8 mensen omgekomen bij een crash met een B-52-bommenwerper. Dat gebeurde op een luchtmachtbasis. De bommenwerper was net opgestegen voor een testvlucht toen het misging. Je hoort een Amerikaanse kolonel.
5: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
4: Ja, niet te overleven crash dus. Over de oorzaak is nog niets bekend. Opnieuw een waarschuwing voor de wereldwijde impact die El Niño kan hebben. Dit keer van het Rode Kruis. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd in meerdere regio's in de wereld tegelijk tot grote problemen kan leiden, zoals water- en voedseltekorten. Daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht. Het gaat onder meer om delen van Afrika en Bangladesh. En gisteravond tijdens het WK voetbal is er een gelijkspel gevierd alsof het een absolute overwinning was. Want gisteren aan het begin van de avond speelde debutant Kaapverdië gelijk tegen Spanje. En dat hield mensen in Rotterdam bezig, want daar wonen veel Kaapverdiërs. En die waren na afloop natuurlijk super blij.
6: 0-0 tegen Spanje, dit gebeurt niet zomaar, hè.
7: Mijn moeder zei het al, we gaan winnen, we gaan gelijk, we gaan niet verliezen. En ik dacht, oeh, Spanje, maar we hebben het al gedaan.
8: Gewoon iedereen hier zo, we zijn allemaal hier zo voor Cabo, we staan allemaal klaar, ook voor die boys uit Rotterdam.
9: Ja, ik weet niet, man. Ik heb er niet genoeg woorden voor, echt serieus.
4: Ja, de keeper had misschien wel de mooiste dag van allemaal. Hij speelde fantastisch en hield dus de nul. Dat leverde hem zo'n 3,5 miljoen nieuwe social media volgers op.
3: En terecht, hè? Eindelijk iemand die dan volgers krijgt op basis van kwaliteit en zeg maar, prestaties. Vaak tegenwoordig hoef je alleen viraal te gaan en dan krijg je followers. Maar dit is iemand die daadwerkelijk ook iets tofs heeft gedaan, heeft gerepresent. En ja, ik vind dat hij gewoon alle lof verdient die hij krijgt.
4: Precies, want even voor de record, hij is 40 jaar. Ik keek heel even op transfermarkt.nl. Die man heeft een waarde van 40.000 euro. Dus in principe zou iemand met een goede spaarrekening hem gewoon kunnen kopen. Ja. Maar hij heeft nu echt de dag van zijn leven gehad. En het hele land eigenlijk trots gemaakt. Ja. Dus fantastisch.
3: Zo zie je maar. Hè? En ik had ook research gedaan. En zeg maar, hij is niet de eerste WK-speler die op social media zo groot is gegroeid. Er is ook een andere guy, de Nieuw-Zeelandse voetballer Tim Payne.
4: Ja,
3: die door een Argentijnse influencer opgemerkt als de minst bekende WK-speler. En een oproep hem te volgen resulteerde dat zijn Instagram-following ging van 4200 naar 5,7 miljoen.
4: Ja, is toch gestoord.
3: Dat is knotsgek.

0: Coming for you. Ik heb nooit gedacht dat ik in een film te horen zou zijn met Taylor Swift. Maar het is me gelukt. Alles is mogelijk in het leven. Ik speel namelijk een bijzondere rol in Toy Story 5. En ik vind het best wel een eer, want mijn stiefzoontje die was zo trots, Donna. Zo trots. Hij zegt, jij speelt in een Disney-animatie. En natuurlijk, al jaren ben ik zeg maar voice-over artist. En heb ik gewoon verschillende dingen gedaan voor verschillende films. Zoals Teen Titans, weet je, daar speel ik Cyborg. Hele populaire rol. Doe ik al heel lang. Maar dit was weer een soort ander ding. Dit was weer van, hey, een Toy Story, dat is natuurlijk legendary. Ken je Toy Story? Heb je wel eens gezien?
1: Jazeker! Ja. Ik kom niet onder een steen vandaan.
0: Oké, ik weet het. Misschien volg je die hele animatie.
1: Kijk, ik moet wel zeggen, ik ben vrijdag jarig. Dus dan word ik 29. Dus ik heb de laatste twee delen denk ik niet gezien.
0: Okay.
1: Maar van vroeger ken ik het zeker nog. Ja. Buzz Lightyear.
0: Ja,
1: of de iconische zin van die cowboy. Er zit een slang in mijn laars. Ik weet het allemaal hoor.
0: Slang in zijn laars.
1: Ja, er zat een slang in zijn laars. Oh. Heb je dat weer niet gezien?
0: Nee, die slang heb ik gemist.
1: Ja, wel, er zat een slang in zijn laars van die cowboy.
0: Oké,
1: helemaal jeugdcentrum. Maar ga door. Ja, ja, ja.
0: Dus ik kreeg zo een belletje van, we willen jou in die nieuwe Toy Story 5. Ik dacht, het is een grap. Ik dacht van, alle rollen zijn al geselecteerd en whatever. Maar er is een nieuw apparaat, een GPS-systeem. En een nelpaard. Ik weet niet of ze hebben gehoord van mijn zwaardere lijf.
1: Nou ja,
0: dus misschien dachten van, we gaan hem casten voor een nelpaard. Maar ik speel dus Atlas. Dus Atlas is een GPS-systeem. En die gaat een beetje helpen met het zoeken en het vinden van iemand. Ik zit erin met mijn stem. En ook verschillende mensen hoor. Nederland, Carlo Boshart.
1: Oh, mijn maatje. Ik was gisteren nog met hem.
0: Carlo Boshart. Doe hem de groeten. Misschien herinner je me nog.
1: Is goed. Ik ga het weer zeggen.
0: Dus hij zit er ook in. Hij heeft een hele toffe rol. Dus hij is met zo'n apparaat en zo'n waar je mee ligt poepen.

0: Ja, zo'n apparaat die kinderen dan krijgen. En dan wanneer je moet poepen, dan druk je een bepaald knop en dan kan je poepen.
1: Maar het zijn allemaal apparaten dus. Dus het is wel een beetje een soort rebrand van Toy Story. Het zijn allemaal apparaatjes erbij.
0: Ja, zeg maar, wat het eigenlijk is zeg maar de old tools, de oude poppen, die concurreren met de technologische nieuwe snufjes.
1: Dat wil ik wel zien.
0: Ja, het is een hele mooie, storyline.
1: Oké, misschien ga ik nu iets heel vervelends vragen. Maar kan je niet even in je rol tegen mij zeggen, je moet straks links afslaan, want de show begint bijna?
0: Je moet links afslaan, want de show begint bijna!

0: appelmint puur.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready, baby. You ready, ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hits van morgen.
3: Nieuwe muziek. Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: De zoetigheid voor je oren, de nieuwste releases. First man, what up? Young Ellie. Young Ellens.

0: dat gaat niet gebeuren, joh. Rijn, wat heb je voor ons?
1: Er zijn een heleboel handgebaren die je wel kan maken. Duimpje omhoog, geef 8, peace. Maar er zijn ook handgebaren die je beter niet kan maken. Helemaal niet als er miljoenen mensen kijken. Welk handgebaar? Hoor je zo.

0: creatief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je.

0: 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Funnyx Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Funnyx Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
2: Your city, your sound.
6: Funnyx!
7: It's complicated met Jay
8: en Mahi. We bespreken

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.

0: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
3: Zometeen een overheerlijke mix van lekkere tunes, pompet uit je speakers. Ja man, ja man, ja man. Ryan, wat heb je voor ons?
4: Wat is dit voor aankondiging?
3: Ja man, okay. Ryan van NOS op 3. Ja man.
4: Ja man, we zijn er man.
3: Zwarte koffie. Boom boom dingen. Zijn leuk is op het moment.
4: Ja, dat moeten we koesteren.
3: Ja. Wie? Oh.
4: Tijdens de WK-wedstrijd tussen Iran en Nieuw-Zeeland hebben veel Iraanse fans geprotesteerd. Niet alleen tegen de oorlog in het Midden-Oosten, maar vooral tegen het huidige regime in het land. Honderden mensen demonstreerden buiten het stadion en ook in het stadion maakten ze een statement, zegt verslaggever Noortje Deutekom.
5: Waar ze dan vooral mee binnenkwamen waren t-shirts en vlaggen met daarop ja, de Persische vlag van voor de revolutie. Die vlag is verboden in het stadion. Die werden ook uitgebreid ingenomen bij de checks. Dus ik heb ook mensen gezien die echt de beslissing namen, oké, dan zijn wij wel niet bij die wedstrijd, want we willen onszelf kunnen laten horen in een land wat voor ons vrij zou moeten kunnen zijn.
4: De wedstrijd werd ondanks de protesten zonder onderbrekingen uitgespeeld en eindigde in 2-2. Een jongetje van 2 dat in Rotterdam uit het raam viel is in het ziekenhuis overleden. Het gebeurde gisteravond rond 10 uur in de wijk Charloes. Hij viel van de tweede verdieping. Hoe het kon gebeuren is onbekend. In Pakistan hoeven vrouwen geen belasting meer te betalen voor het maandverband dat ze kopen. Een vrouw van 25 heeft zich daarvoor ingezet. Ze eiste dat menstruatieproducten onder de essentiële goederen zouden vallen. Dat lukte en nu zit er geen 18% btw meer op maandverband en tampons. Op een circuit in België is een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. Hij overleed ter plekke. Er komen geen maatregelen tegen scheidsrechter Sean Evans. Deze scheids maakte zondag een handgebaar op tv toen hij en andere VAR-scheidsrechters werden voorgesteld voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Het leek een beetje op een oké gebaar. Weet je wel, zo alles is oké. Of alles picobello hier. Of Fernando hier, zie je dit? Zie je dit? Ah, kijk, je keek. Nu mag ik je slaan. Je keek. Haha, je keek. Maar de FIFA zegt dat hij dat niet expres heeft gedaan. Want het extreem wordt door sommige mensen ook gezien als extreem rechts. Nou, dat blijkt dus niet helemaal te zijn. Dat zegt de FIFA. En Evans zegt ook dat hij geen regels heeft overtreden. De scheid zegt ook dat hij niet expres het gebaar maakte.
3: Dat horen we vaker.
4: Dan het weer. Een mix van zon en wolken. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.
6: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
7: Oh my god!
6: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.
8: Fernando.
3: Wat doe je als je via social media achterkomt dat je vriendje niet heeft?

0: vibes.
1: Lekker wakker worden.
0: Hey.
1: Kiebe haren, kiebe bangen, baby. Ja, toch? Wat doe je als je er via social media achterkomt dat een vriend van jou je niet heeft uitgenodigd? Dus als je hier een gedachte over hebt, laat het sowieso weten via de NPO Luisterapp. Maar Donna, even serieus. Stel, je opent je Instagram of TikTok. En ineens zie je dat een vriend van je een feestje heeft georganiseerd. Maar iedereen er was. Iedereen. Behalve jij. Wat vind jij daarvan?
0: Ja, ik ga het gewoon onthouden. En mijn feestjes gaan jou ook nooit meer zien.
1: Ja.
0: Ik denk heel duidelijk. Kijk, weet je wat het is? Ik vind wel, als zijn er bijvoorbeeld kleine settingen of zo. En waar word ik dan niet in uitgenodigd? Dat maakt me echt niet uit. We hebben allemaal wel eens momenten met vriendengroepen of zo. Dat je af en toe heb je 3 van de ene groep. En dan weer 2 van de ene groep. Dat vind ik niet zo erg.
1: Ja.
0: Maar als je op een gegeven moment ziet dat iedereen behalve jij...
1: Dat is weird.
0: Maar ik zou er niks van zeggen. Want dat vind ik een beetje te petty.
1: Ja, ja.
0: Kijk, als jij ervoor kiest om mij niet daar te hebben. Dan ga ik denk ik niet je aanspreken. Dat vind ik een beetje... Ik weet niet. Dat vind ik een beetje cringe. Maar ik ga het gewoon onthouden. Mijn feestjes gaan jou ook niet meer zien, duidelijk.
1: Ja,
0: WhatsApp gaat jou ook niet meer zien, duidelijk.
1: Nee, gewoon delete, blok. Ik ben wel iemand. Als ik heel goed met je ben. En ik vind het raar dat er geen uitnodiging heeft plaatsgevonden. Dan zal ik je wel erop aanspreken. Gewoon privé, 1-op-1. Ik ben niet iemand die dingen groter maakt dan zo te zijn. Gewoon omdat ik gewoon wat vraagtekens heb. Van misschien heb ik iets gemist. Soms kunnen mensen je ineens zat zijn of raar over je denken zonder dat je het weet. Hè?
0: Ja, want jij had dit toch laatst? Je hebt het toch laatst meegemaakt?
1: Ik heb het een paar keer meegemaakt met bepaalde mensen. Maar wat je het is, en op een gegeven moment zeggen ze dat. Ja, dan wordt het weer omgedraaid. Ja, maar jij bent ook niet bereikbaar. Maar ik hou er niet van. Hè? Dus in een discussie zegt iemand, ja, maar jij ook. Nee, wat is de reden dat? En tussen zo, then we can have a conversation. Mensen willen altijd wijzen. Ik ben wel iemand van, ik wil gewoon altijd 1-op-1 met je erover kletsen. Maar stel dat het iemand is die ik niet zo goed ken, die me niet uitnodigt op een vis, dan denk ik, hey, tof man, lobby. Maar verwacht ook niet dat er een Phonics Music Awards zijn of een of andere awardshow waar ik presenteer en je belt me. Deze nigger is niet bereikbaar.
0: Nou ja zeg, dan nou. Maar in ieder geval, je bent dus wel iemand die het wel gaat zeggen. Ja, wat zeg jij nou?
1: You can't get a gigolo, man. Think of what?
0: Nando.
1: I'm in Paris.
0: Oh,
1: mijn
0: god.
1: Ja, serieus. Nee, maar serieus. Je kan niet raar doen. Ik vind op een gegeven moment moet je gewoon rustig aandoen. Weet je? Dus ja, als je luistert en je herkent jezelf hierin. Wat doe je als je via social media achterkomt dat een vriend van je, vriendin van je, iedereen heeft uitgenodigd behalve jij? Ja, ik zeg je eerlijk, wat ik net al zei.
0: Nou, je zei het heel anders.
1: Ja, ik ben in Parijs. One song only.

0: Wat zou je doen als je via social media achterkomt dat iedereen is uitgenodigd behalve jij? Zeg je er wat van? Of denk je bij jezelf, weet je wat, fuck it. Ja, verschillende berichten stromen naar binnen. Wat zegt de Remy? Even luisteren wat Remy te zeggen heeft.
1: Yo, Fernando, wat ik zou doen is huilen net als QC, man. Love.
0: Oké, het doet natuurlijk over die aflevering in mijn podcast Real Talk met QC, waarin hij vertelt dat hij dus niet werd uitgenodigd op een feestje. Wat best wel een heel sterk gesprek was. Dus check it out. Ik denk dat Remy daarop doelt. Wie hebben we nog meer? Mike zegt nooit meer contact. Ja, dat is wel heel duidelijk. Mike.
2: Ja, goeiedag.
0: Nooit meer contact. Dus als jij achterkomt dat je niet bent uitgenodigd op een of andere feestje, dan zeg jij: nooit meer spreken we elkaar. Kondig je dat aan, ja, of ga je iemand op de blok?
2: Nou, op de blok en direct afgelopen. Afgelopen zaak. Je bent mijn beste maat, je nodigt me niet uit voor het feestje. Ik hoef je niet meer te zien. Afgelopen.
0: Nou, dat is wel duidelijk.
3: Dat is heel duidelijk. Maar waarom zit het je zo diep dan? Want misschien dat iemand zegt van ja, dus er waren ook andere mensen bij. Die vind jij misschien niet zo aardig bijvoorbeeld. Zou dat nog een reden kunnen zijn? Of is het gelijk, bam, klaar?
2: Nee, maar je bent beste vriend en je nodigt niet uit. Dan nodig je toch de mensen uit die mij niet mogen.
3: Oh.
2: Zo ben ik. Wij zijn beste vrienden.
3: Oh,
2: dus.
3: Ja. Interessant.
0: Ja. Ken je plek.
2: Dus ja. Ik bedoel, dan weet je waar je staat voor diegene. Dan moet je gewoon afscheid nemen, is mijn verhaal. Maar ja, iedereen heeft zo zijn mening erover. Maar ik zou het er niet mee eens zijn.
0: Duidelijk. Ryan van NOS op 3.
4: Ja.
0: Als jij nou niet wordt uitgenodigd op een visser van een mattie van je, en je ziet iedereen daar wel aanwezig zijn en jij niet, wat vind je dan van?
4: Kijk, je moet deze vraag niet aan mij stellen. Kijk, als ik niet word uitgenodigd, is omdat ik de eerste 10 keer waarschijnlijk niet ben gekomen.
0: Ja.
4: Weet je, ik ben vaak niet op feestjes. Dus ik, op een gegeven moment word je niet meer uitgenodigd.
0: Oké.
4: Okay. Dus ik neem het ze niet kwalijk.
0: Oké. Okay.
4: Maar ik zou het wel leuk vinden als mensen toch ook aan je denken, toch?
0: Ja, maar daarom, als jouw beste maat jou niet uitnodigt, dat doet wel meer pijn dan iemand die gewoon zegt, kom je even langs op mijn visa.
4: Ja, ik zou het wel, in mijn geval is mijn beste vriend ook niet zo'n feestbeest. Dus als hij dan opeens die ene keer in zijn leven een feest zou geven en daar nodigt hij me niet voor uit, zou ik wel vragen van, wat is de... Wat, ik zou wel even checken bij hem van, yo.
0: Pakken, ja. Heb ik iets gemist? Daar heb je een memo?
4: Precies, ja.
0: Ja.
4: Dat zou ik heel opvallend vinden. Maar dat heeft denk ik dus meer met mijn lifestyle en die van mijn vrienden te maken. Dat wij überhaupt nooit feestjes vieren. Dus als iemand het dan ooit doet,
0: ja,
4: en je nodigt me niet uit, ja, dan valt het wel op.
0: Ja, want
3: ik zou het niet zo heel erg vinden of
4: nee?
3: Zo. Nee, als je mij daar niet wilde hebben die dag, heb je daar vast geen redenen voor of zo. Ik weet
0: maar
3: niet.
0: Echt je mattie, Donna. Dus laat me een situatie schetsen.
3: Oké, okay, ja.
0: Je mattie. Je iemand waar je hemel en aarde voor hebt bewogen. Gewoon, jullie gaan door vuur. Jullie zijn gewoon de yin en de yang, onafscheidelijk van elkaar. Je doet alles. Je laatste euro heb je die persoon gegeven. En vervolgens heeft die persoon nieuwe hashtag vrienden. En je wordt niet uitgenodigd. En je wordt gewoon aan de kant gezet.
3: Nee, dan ben ik zoals Mike. Nooit meer contact.
0: Precies. Zo ken ik jullie.

0: Candy Girls. Maar ken je die situatie dat je dus via social media moet achterkomen dat je beste vriend je niet heeft uitgenodigd? We hebben Miley aan de lijn. Miley, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Wat doe jij in zo'n situatie?
1: Wat doe ik in zo'n situatie? Ja, eigenlijk helemaal niks. Want ik heb geen vrienden. En dat klinkt heel heftig, denk ik, voor andere mensen.
0: Je hebt geen vrienden? Vertel, leg uit.
1: Nou, ik heb heel veel meegemaakt. En ik ben ook vaak op mijn gezichten meegegaan, om maar zo te zeggen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kom je dan op een punt in je leven dat je het wel goed vindt zo. Ik heb kinderen en die hebben gewoon een leuke mama die alles met ze doet. En dat is goed.
0: Geen vrienden, dus je hebt geen...
1: Nee.
0: Als er iets is, een vriendin bellen van... Hey girl, laten we even gaan shoppen. Miley, nee. Laten we roddelen.
1: Nee.
0: Allemaal weg, foetsie.
1: Alles weg.
0: Dus jouw telefoon, als ik in jouw telefoon nu kijk... staan er gewoon alleen maar de nummers van je kinderen. Je partner, ja. Als je die hebt.
1: Ja.
0: En je ouders.
1: Ja.
2: Ik snap haar wel. Ik begrijp haar wel. Nee, ik begrijp jou echt wel. Want ik moet zeggen, ik heb bijvoorbeeld ook geen vriendengroepen meer. Daar ben ik sowieso van afgestapt. Omdat dan op een gegeven moment, naar mijn mening... Ik vind het echt geweldig als mensen fantastische vriendengroepen hebben. Daar kan ik ook best jaloers op zijn ergens. Maar de groepen die ik had... Het gaat dan altijd over dingen die in die groep gebeuren. Ik heb geen tijd voor dat. Ja. Ik wil bezig zijn met carrière, met family. Ik heb geen zin om na te denken... die heeft beef met die, die wiep met die, die. Ik heb er gewoon geen zin in.
1: Nee,
2: dus ik snap haar wel. Het is gewoon rustig. Het is gewoon relaxed.
1: Ik heb het allemaal gezien. Ik heb het allemaal gehoord. En nee, ik vind het goed zo.
0: Oké.
1: Ik doe hele leuke kinderen met mijn kinderen. Die zeggen ook altijd... ik heb een hele leuke moeder. Ik kom ook altijd graag over de vloer. Ja, nou ja, dat is mijn ding.
0: En hoe gaat het bijvoorbeeld via social media als mensen je toevoegen als vriend en zeggen van, hé, zullen we een keertje wat leuks doen, hanging out? Zeg je dan gelijk, nee, niet, nee, nada.
1: Nee, dat hoeft echt niet meer. Nee, dat hoeft echt niet meer.
0: Wauw.
2: Nee, weet je, ik begrijp haar echt wel. Ik heb haar ook gewoon op één hand te tellen, heb ik een paar echt goede vriendinnen, goede girlfriends. En dat is het gewoon, het is goed.
0: Maar op welke hand zit ik dan?
2: Op welke hand zit je? Je zit op dezelfde hand, hoor.
0: Yay!
2: You're also my girl.
0: Ik ben bij de girls. Ik ben bij de girls.
2: Ik ken die girls. Hij zit
0: daar. Thank you. We gaan naar Thank you.

0: Hemi.
1: Ja man, tijkie man. Ja man, binnenkort is hij in Nederland. Don en ik gaan als het goed is, dus wat gezellig. Nou toch, denk dat we gaan toch? Ja, dus dat.
2: Je kijkt me aan, maar ik heb geen kaartjes. Heb je kaartjes?
1: We hebben geen kaartjes nodig. Wij lopen gewoon naar binnen. Wij zeggen,
2: Wij
1: zeggen, tijkie de tijkie, laat ons binnen.
2: Ja, dat moet ik zeggen zeker. Ik weet alweer wat jij in je hoofd hebt. Tijkie de tijkie, je veux aller votre concert, blablabla.
1: Zometeen, dan worden we benieuwd. Met een kwalificatievraag. Welke maand wordt ook wel hooi maand genoemd? Hooi maand.
2: Oh, you want to know?

0: voor eten, drinken en andere must-haves.
1: Ja toch!
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven, samen met je bestie of mattie. Ga naar phonix.nl/festival en fix je FOMO met de Phonix Festipass. Zometeen krijg je de Bare Minimum. Nieuwe single van Fresh en KM. Even naar buiten kijken, wat zegt moeder natuur? Wisselvallig, later zonnig, 19 tot 25 graden. Dankjewel moeder natuur, helemaal leuk. We gaan even kijken hoe het zit met het weer. Het nieuws van NOS op 3 met Ryan. Good morning.
2: Good morning, over moeder natuur gesproken. Meer dan 800.000 Nederlanders wonen in een buurt met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Een grote groep maatschappelijke organisaties trekt daarover aan de bel bij het kabinet. Het gaat onder meer om Natuur en Milieu, de Woonbond en de ANWB. Zij zeggen dat vooral in steden de temperatuur tijdens een hittegolf enorm oploopt door alle stenen en beton. Een grasveld of een rij bosjes kan daar een enorm verschil in maken. Het kabinet zou volgens de organisaties met regels moeten komen waarin staat hoeveel parkjes en bomen er minimaal moeten zijn in een buurt. Gisteren werd bekend dat vorige week acteur en cabaretier Wim T. Schippers is overleden. Misschien zegt het je niet meteen iets en je volgt hem waarschijnlijk ook niet op Insta, maar grote kans dat hij ook jouw jeugd heeft ingekleurd. 50 jaar lang maakte hij samen met Paul Hane een sketch die iedereen kent. Hier een van mijn favorieten.
3: Ernie.
4: Hey, hallo Bert.
3: Ja, Ernie, weet je dat je een banaan in je oor hebt?
4: Wat zeg je, Bert?
3: Ik zei dat je een banaan in je oor hebt.
4: Wat zei jij nou, Bert?
3: Haal die banaan nou eens uit je oor.
4: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
2: Nee, niet grappig.
0: En door.
2: Wim T. Schippers was jarenlang de stem van Ernie, van het legendarische duo Bert en Ernie. Hij was ook kunstenaar en radiomaker. Schippers was 83 jaar.
0: Rest in peace.
2: En er zijn genoeg problemen in de wereld, maar bij Hart van Nederland zien we de echte belangrijke zaken. Er wordt namelijk veel geklaagd over het shirt van het Nederlands elftal. Het werd gepromoot als het felste oranje shirt ooit, maar veel kijkers vonden het te fel. Het heeft met een boel dingen te maken, maar volgens Martin van ID Tech & Games kan je het zelf ook makkelijk oplossen.
5: Standaard staan vaak tv's op dynamische beeldmodus. Daar zou je hem al vanaf kunnen halen bij de volgende wedstrijd van Oranje. Dan zet je hem even op de film- of cinema-modus, trekt er al heel wat kleur uit. En als je nog eventuele contrast- en kleurversterkers hebt, zet die ook even uit op je televisie. En dan gaan we gewoon naar die finale. Ja, toch?
2: Ja, die weg naar de finale gaat zaterdag verder. Dan speelt Nederland om 7 uur tegen Zweden.
0: Wel interessant dat Nederland ook op dit niveau minder kleur wil zien.
6: Wow.
0: Ik vind het wel heel erg interessant. Dat zeg maar, het is te fel. En we willen het, you want to dim the light and the color. Wow.
6: Nee, maar, zei je dit nou echt?
0: Nee, maar even serieus.
6: Wat heb jij vandaag?
0: Nee, maar wat klagen? Nee, maar je moet je voorstellen, we klagen om een shirt van een Nederlands elftal wat te fel is.
6: En we hadden toch een expert bij die uitleg hoe je tv zachter kan zetten.
0: Wow.
6: Dat is wel echt.
0: Nee, maar dit is echt een land van klagen. Wie klaagt om de felle shirt? Bro, neem een zwart-wit tv of zo. Hou op, man.
7: Fernando.
0: En dan wat minder kleur. You fucking... Oké. Okay.

0: Hey, ja man, very very good morning, chillings. Ja, ik was een beetje nog aan het bijkomen man, van de klachten over dat de shirts van Oranje te vuil zijn. Interessant, waar we allemaal over klagen in Nederland. Maar daar hebben we ook allemaal social media dingen van en mensen die altijd klagen, weet je. Soms zie je het ook, soms in die NPO-lijsten heb je soms mensen die dingen zeggen dat je denkt, oeh, geen, je hebt IQ van een visstick. Maar in ieder geval, ja. Waar gaan we het over hebben? Nee, maar het is echt zo. Ik denk mensen die klagen, die negativiteit uit, uitstralen. Dat is iets mis. Maar het is niet mis. Ik heb een therapeut voor je. Alicia hebben we aan de lijn. Alicia, good morning.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Alicia. Ja, we waren een beetje aan het lachen hier. Maar het was echt heftig waar we allemaal over klagen. Volg je het WK een beetje? Ben je aan het genieten? Of vind je de shirts ook te veel?
1: Nee, zeker niet. Ik vind het wel een mooi shirt. En ja, ik heb tot nu toe nog niet echt veel wedstrijden gekeken.
0: Welke heb je gekeken dan? Welke heb je gevolgd?
1: Nederland alleen, tot nu toe.
0: Wat vond je van die prestaties tegen, tegen Japan? Hadden we die moeten winnen? Of,
1: Ja, ik vond het wel jammer dat ze het op het laatste moment hadden weggegeven.
0: Ja. Ja, maar misschien komt het door de shirt. We gaan het even meemaken de volgende.
1: Ja, precies.
0: Ik kreeg 1 minuut de tijd om 10 vragen te beantwoorden. Van die 10 vragen moet je de 6 goed hebben.
2: En niet zomaar voor een prijs, maar voor tickets voor I Love Urban. Hè? Laten we dat even niet vergeten.
1: Oké, leuk.
0: Ja. Maar leuk aan haar, ze deed volgens mij al mee voor de Gimma. Misschien gooi we een felle shirt erbij. Ben je ready?
1: Ja, zeker.
3: De moordende minuut. De moordende minuut.
0: Welke maand wordt ook wel hooimaand genoemd?
1: Juli.
0: Hoe heet de hoofdstad? Wat is de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek?
1: Pas.
0: Waarvoor staat de afkorting ABN?
1: Algemeen beschaafd Nederland.
0: Jazeker. Wat is de grootste provincie van Nederland in landoppervlakte?
1: Noord-Brabant.
0: Door welke vogel zouden baby's worden gebracht?
1: De ooievaar.
0: Jazeker. Welk sterrenbeeld ben je als je in de laatste week van juli jarig bent? Juli.
1: Vissen?
0: Nee, vissen is februari. Wie staat bekend als de king of reggae?
1: Bob Marley.
0: De woman ook rij, zeker. Hoeveel hoekpunten heeft een piramide?
1: 6.
0: Nee, net, precies. 5. Welke kleur heeft het kenteken van een taxi in Nederland?
1: Blauw.
0: Jazeker. Hoe heet de jongste Nederlandse prinses?
1: Alexia.
0: Nee, is die andere.
1: Ariana.
0: Ja, maar net buiten de tijd. Hoe ga ik dit zeggen, joh?
1: Ja.

0: Yes.
1: Lekker bezig.
0: Je gaat naar I Love Urban.
2: Yes.
1: Gefeliciteerd. Santo Domingo is de hoofdstad van de Dominicaanse Republiek. Gelderland is de grootste provincie van Nederland qua landoppervlakte. Je bent een leeuw als je prult. En ja, als je jarig bent in de laatste week van juli, dan ben je een leeuw. Dus dat?
2: Ja, nou, gelukkig is goed in ieder geval.
1: Ja, toch? Ja, toch? En wij gaan ook brullen als leeuw zijn, want de Oranje Leeuw gaat weer zaterdag schitteren tegen Zweden. Dan gaan we zien of de felle shirts weer helpen of niet. Nee, we gaan het meemaken, man. Thanks in ieder geval.
2: Yes.
1: Lobby.
2: Jullie ook bedankt.

0: Florida. Italië.
1: Are you ready?
0: Yeah. I'm ready. You ready, ready?
2: Elke dag zoekt Fernando de potentiële hit van morgen.
3: Nieuwe muziek, exclusief Nando Leaks. Zoetigheid voor je oren.
2: In de Nando Leaks.
0: Zoetigheid voor je oren.
4: Ik voel mezelf te erg, heb een hoge petje, arrogant.
0: Esco, Flo en Mau.
4: Lopen witte
0: Kevlar.
4: Droge bekken, zoete witte wijn in de bergen. Ik vind het zo niet erg. We peppen 4x4 in de villa wijk. Op Ibi met hoeren.

0: de heetste tunes van dit moment. Keesje zijn beter weggooien, maar I got you. Muziek van Popcorn, Mensa, Tion Wayne, D-Double, Poof, Rick Ross, Esco, Haley Smalls. Allemaal nieuwe tunes en releases, gepropt en gestopt in één playlist. Nando Leaks Sound System. Check die playlist en volg die playlist en zit je helemaal goed. Een van die songs uit diezelfde lijst ga ik nu voor je draaien. You ready? First Man, Young Ali, Young Allen. I don't know.
1: Nando Champions League.

0: First man, Young Ali, Young Allens. Ryan van NOS op 3 was poppin.
1: 2-2 bij de openingswedstrijd is op zich een prima resultaat, maar toch kijken fans van Iran met een dubbel gevoel naar de wedstrijd van hun land op dit WK. Ik hoef je vast niet uit te leggen waarom, maar straks hoor je meer.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Was je eindelijk het perfect?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Adverteer nu vanaf 200 euro per week. Check funnyxads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnyx op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test.

0: klammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu, voor maar 2 euro, bij Burger King.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: Your city, your sound.
2: Phoenix.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Zometeen een overheerlijke mix van de one and only Miguel Heidel. Hij staat paraat met de nieuws van NOS op 3. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. Volgens de politie lijkt het op een geplande moordaanslag. De dader is niet opgepakt. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky maakte spottekeningen over Poetin, de Wit-Russische machthebber Alexander Lukashenko en Sovjet-dictator Jozef Stalin. Hij vluchtte in 2021 uit Rusland en woonde sindsdien in Polen. Fysiotherapeut Jan Bot kan weer aan de slag. Vorige week raakte hij zijn praktijk kwijt bij de enorme explosie in Amsterdam-Osdorp. Jan mag nu gebruik maken van de praktijk van fysiotherapeut Bobby. Die snapt wel dat Jan er voor zijn patiënten wil zijn.
7: Mensen die pijn hebben, mensen die als ze een keer klachten hebben, toch weer hier graag komen. En ik kan me goed voorstellen dat jij datzelfde gevoel hebt. Dat je gewoon voor de mensen bent.
8: Ik wil mensen helpen, is mijn ding.
6: Ja, het Openbaar Ministerie heeft meer informatie gedeeld over de 3 verdachten van de explosie. 1 van de 3 is voorlopig vrijgelaten. De andere 2 zijn Amsterdammers van 24 en 25 jaar. Zij blijven langer vastzitten. Iran speelde vannacht hun eerste wedstrijd op het WK tegen Nieuw-Zeeland. Dat eindigde in een 2-2 gelijkspel. Rondom die wedstrijd vonden er ook protesten plaats tegen de oorlog in het Midden-Oosten, maar ook tegen het Iraanse regime. Het geeft voor Iraanse fans een dubbel gevoel om naar de wedstrijd te kijken, vertelt Mateen Abbasi. Hij kwam als kind vanuit Iran naar Nederland en is voetballiefhebber.
9: Maar ik ken ook mensen van Iraanse komaf die door alle commotie rond het team van Iran zelf ook niet willen gaan kijken. Dus, en dat is natuurlijk wel jammer, want uiteindelijk geloof ik wel dat voetbal een sport kan verbroederen, vooral in zo'n situatie als nu.
6: Niet iedereen wil naar het elftal kijken, omdat de spelers zich niet duidelijk hebben uitgesproken tegen het Iraanse regime.
9: Het zijn toch mensen met een behoorlijk wat bereik, behoorlijk wat aanhang. Want je hoopt toch dat mensen die een bepaalde status hebben binnen het land, dat ze zich toch uitspreken. Aan de andere kant snap ik ook dat ze het niet doen, want ze staan vaak onder druk van het regime. Hun familie staan onder druk. En als ze zich uitspreken, en er zijn een paar voetballers die niet geselecteerd zijn, ja, dan word je of niet geselecteerd. En er zijn zelfs voorbeelden van voetballers die zijn opgepakt.
6: Ja, de keeper van Iran is bijvoorbeeld zelfs voor het Iraanse regime. Dan het weer, een mix van zon en wolken. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.

0: Heerlijk is dat, man. Niet normaal. Zometeen muziek van Frenna, Starlife, Kevin, Roxy Dekker. Je hebt mij. Het weerbericht, wat voor situatie. Wisselvallig, later zonniger, 19 tot 25 graden. Het nieuws van NOS op 3 met de one only Ryan. Good morning.
1: Goedemorgen. Zeker 20.000 ouders kregen onterecht compensatie voor het toeslagenschandaal. Staat in het NRC. De compensatie was bedoeld voor ouders die zonder waarschuwing opeens geen toeslag meer kregen van de Belastingdienst. Maar bij deze groep van 20.000 zou er wel meerdere keren zijn gewaarschuwd. En dus hadden ze eigenlijk geen geld moeten krijgen.
0: Maar wacht even, er zijn mensen dus die geld hebben gekregen. En ja, best wel veel, want er zijn mensen die ook... Ik hoor enge bedragen als boven de 100.000 en weet ik veel wat.
1: Ook een stuk minder, maar
0: ook een stuk minder. Ja, is het veel geld. Geluk, ja. People get a lot of money. Maar moeten ze nou dat geld dan weer terugbetalen?
1: Ja, dat is nu weer natuurlijk de vraag van dit soort dingen. Dat is hetzelfde bij de aardbevingsschade. Ja. Dat zijn ook mensen, ja, iedereen en zijn moeder bij wijze van spreken... die konden zich daarvoor aanmelden. En heel veel mensen hebben dus ook onterecht geld gekregen. Maar de kritiek is altijd op dit soort dingen. Ja, dan krijgen onterecht mensen geld. Aan de andere kant, als je het allemaal heel erg wil uitzoeken... duurt het soms 30 jaar voordat je iemand geld kan geven. Dus ja, dat is een beetje de discussie.
0: Ja.
1: Maar of ze het geld terug moeten betalen, dat weet ik nog niet.
0: Oh, fuck dat, man. Dan krijg je dus helemaal niet. En hoe zit het met die andere mensen die wel dat geld horen te krijgen? Want er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die nog steeds wachten op hun geld. Wat ik heel schandalig vind. Want je kan ze wel vinden om het geld te onttrekken en ze in een bepaald positie zetten. Maar zitten nog steeds mensen jarenlang te wachten op compensatie. Hoe zit het daarmee?
1: Kijk, ik heb me niet heel uitgebreid ingelezen op dit dossier. Het is een gigantisch dossier wat al jaren loopt. Wat ik inderdaad weet is dat er nog mensen zijn die wachten op of een heel bedrag of een deel van het bedrag. En dat daar nog steeds processen in lopen. Dat wordt nog steeds uitgezocht ook om hoe kan je precies bepaalde dingen omzetten in geld. Want als jouw kind bij je wordt weggenomen... Ja, welke schadevergoeding staat daar tegenover? Als jij 10 jaar lang je kind niet kan, kan zien. Dus dat zijn volgens mij wel hele complexe zaken die uitgerekend en uitgezocht moeten worden.
0: Ja.
1: Het lijkt een kwestie van tijd totdat Giovanni van Bronckhorst Robin van Persie vervangt als trainer bij Feyenoord. En dat zorgt voor enthousiaste reacties in Roffa. Want die zijn zijn prestaties uit het verleden niet vergeten.
2: Top, welkom terug. Ze hebben een mooie herinnering aan Gio. Dus ik verwacht gewoon een toptrainer, topspeler, toptrainer. Dus,
3: en een beetje een hoge hartslag bij PSV, want dat wordt al spannend dan.
2: Ik schuil niet hier, dus ik weet niet of je het hebt. Maar we hebben het over Gio en dat vind ik helemaal toppert.
1: Ja, Van Bronckhorst was eerder speler van Feyenoord en ook al een keer trainer. In 2017 werd hij landskampioen en in 2016 en 2018 won hij met Feyenoord de beker. Ja, we hebben allemaal wel eens wat te zeiken en voor veel mensen is social media dan een lekkere uitlaatklep. Helemaal dit WK voetbal. Zo zagen we bijvoorbeeld ook een uurtje geleden toen we het hadden over de klachten op social media over het te felle shirt van Oranje. Waar vervolgens iemand in de studio, ik noem geen namen, ook wat over te klagen had.
0: Wat klagen? Maar je moet je voorstellen, we klagen om een shirt van een Nederlands elftal wat te fel is. Nee, maar dit is echt een land van klagen. Wie klaagt om de felle shirt? Bro, neem een zwart-wit tv of zo.
1: Ja, maar voor de mensen die nu alweer hun toetsenbord willen openen om te klagen over Fernando's geklaag, is er misschien een oplossing. Deze sportjournalist laat mensen hun klachten schrijven met een typemachine.
4: De typemachine vergt een andere focus als je schrijft. Dus je gaat iets dieper nadenken over wat schrijf ik, hoe schrijf ik het. Want je wilt geen fouten maken met de typemachine. En wij hopen dus met deze actie dat mensen iets genuanceerder, iets dieper gaan dan het schelden, laten we zeggen, op de socials.
1: Ja, Fernando, ik zie je heel geïnteresseerd kijken. Mocht je interesse hebben, ook na de wedstrijden van Nederland tegen Zweden en Tunesië staan de teammachines weer voor je klaar.
0: Die man klinkt zo suffig en saai.
5: Fernando.
0: Sorry, we gaan doortypen. Wacht.
5: Dat is toch lief van die man, joh?
0: Ja.

0: Jack Harlow, whip your loving on me. Wat een tekst. Ongelooflijk. Ja, die Jack Harlow. Jij noemt hem even vanilla omdat ik een beetje... ja, voorzichtig ben.
1: Nou, wacht even hoor, want nu lijkt het net... ik bedoel, er gaan al genoeg roddels de wereld rond. Zullen we even nou niet doen alsof ik jou ook nog voorzichtig heb genoemd in deze sens? Want nu komt er weer een heel ander verhaal online. Dus even voor de duidelijkheid...
0: met een bijbehorende foto.
1: Even voor de duidelijkheid. Fernando deelde bepaalde acties in de slaapkamer. Via gesprek met mij, hè? Even, nogmaals, via gesprek. Hij praat er alleen over. Ja, dit is echt een foute timing om met dit soort dingen te komen.
0: Ja, maar mensen, als mensen hier wat over gaan verzinnen,
1: Nee, ze moeten
0: niet... Het is gewoon een dating dilemma, komen is het onderwerp voorbij. We hebben een paar keer in een vergadering gebrainstormd hierover. En toen zei ik van, oh, heftig, maar dat mensen dat doen. En toen werd er door meerdere mensen in de ruimte gezegd, jij bent vanilla.
1: Ja, ik vind jou best vanilla, als ik je verhalen moet geloven.
0: Ja.
1: En dat is oké, er is geen schaamte in vanilla zijn. Maar...
0: want het klinkt zo saai als je dat zegt. Rijn, ben jij vanilla?
1: Oh mijn god, deze vraag ook.
2: Nee, ga ik gewoon geen antwoord op geven.
1: Ja, ik ben
0: niet vanilla.
1: Maar kijk, ik had jou ook anders ingeschat. En ik had het ook fout. Want jij bent ook gewoon Mr. Vanilla en Proud. Dus ik bedoel... waarom stel je mij die vraag niet trouwens? Waarom stel je mij die vraag
0: omdat
1: niet?
0: Omdat ik het antwoord weet.
1: Ach

0: Deze is echt een legend, man. Samen met Arke. Yakuza! Gandalf is in the building. What's
1: ja,
0: up?
1: Toch, ja toch. Ja, we hebben het gisteren eigenlijk een beetje gehad over Michael Jackson. Ik wil niet te veel op hem inzoomen voordat we weer in een lijpe discussie terechtkomen. Maar het is natuurlijk wel een heel mooi voorbeeld dat sommige artiesten zich ook los kunnen koppelen van hun band. Om het maar heel even zo te zeggen. Het was eerst de Jackson's 5. Daarna is Michael Jackson solo natuurlijk een wereldster geworden. Wie is voor jullie een ander voorbeeld waarvan je denkt van ja, super, hoe die uiteindelijk...
2: Ja, Queen Bee.
1: Queen Bee.
2: Ja, Queen Bee natuurlijk. Ja. Ja,
1: oh, alle twee unaniem.
2: Ja, Queen Bee. Ik denk dat, maar eigenlijk, kijk, het is misschien ook niet helemaal eerlijk. Want als je kijkt naar Destiny's Child, het was eigenlijk altijd ook alleen maar Beyoncé.
0: Ja, alle aandacht werd op haar gefocust. Ja. En Kelly was slim, die bleef gewoon meelopen. Want die dacht, hey, ik ga niet weg van deze doekoes. En we gaan gewoon lekker samen alles opbouwen.
1: Heel slim. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik hoor vaak solo tunes nog van Kelly. En dan denk ik, zie haar ook solo optreden en zo. Dan denk ik, wauw.
2: Kelly is geweldig.
0: Kelly is goed.
2: Slaat niet op Michelle. Hè. Michelle staat nu op Broadway met Death Becomes Her.
0: Maar Michelle is zo saai.
2: Ach, Michelle is hartstikke leuk.
0: Eerlijk. Als je naar haar kijkt, stof komt er vanaf.
2: Nee, dat is helemaal niet waar.
0: Wow. Stof
1: komt er vanaf.
0: Heb je haar horen praten? Dat ik zo, wow.
2: Ik zat vorige week nog bij Kiki Palmer. Superleuk interview. Kan je checken op YouTube.
0: Zij is zo iemand, die blijft je niet bij. Ken je dat? Je ontmoet ze en ze blijven je niet bij.
2: Over Michelle Williams?
0: Ja, ik weet niet hoe ze eruit ziet.
1: We gaan kwijt hier zo ook even snel. Destiny's Child Legends hier zo.
2: Hoeveel mensen alsnog beseffen, je moet het zo zien. Ook al was Destiny's Child alleen maar Beyoncé, alsnog weten we allemaal wie Kelly Rowland en Michelle Williams zijn. Dus zo saai was ze niet.
0: Ja, maar weet je wat? Nee, maar weet je, kijk.
2: Weet je, wat is jij dat te lachen?
0: Weet je waarom we weten wie Kelly Rowland is? Zij is de enige die overbleef van de original formatie. En Michelle is de enige die overbleef van alle die mispresentaties die ertussen kwamen.
2: Ja, wat maakt het nou uit? Hoe ze erbij kwam?
0: Haar essen is allemaal zijn wapen.
2: Oh, en iedereen kent dat stukje nog dat ze erin kwam. After na, there comes happiness. Toen kwam ze erin, jongen.
1: Oh, ja, dat is even snel power.
0: Maar goed.
1: We hebben dus Destiny's Child. Ik heb zo meteen een andere zanger van een boyband. Die heeft het solo ook gemaakt.
0: Oh ja.
1: Wie het is, dat ga je natuurlijk zo meteen horen tijdens Rewind.
2: Of als je net had opgelet wat Fernando zei.
1: Ja.

0: hoogte van de nieuwste video's.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege, met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: In the mood for vibes?
3: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
2: Jij brengt de mood bij de vibes.
3: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
4: It's Complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is Complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.

0: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
1: Jouw tof om bij Phonics te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check Phonics.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel. Voel mij
2: zo free. Wacht, wat? €75? Ik loop het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
4: Check Phonics ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.

0: Lijst op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
3: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
4: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
3: Hoe dan?
4: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.

0: het zover is. Eerst nog tijd voor het laatste nieuws van Ryan NOS op 3. Een hele goede morgen.
1: Goedemorgen. Het is extra warm in de stad tijdens een hittegolf. Komt doordat er te weinig groen en te veel van steen is in steden, zeggen verschillende organisaties. Ruim 800.000 Nederlanders zijn hierdoor extra kwetsbaar voor hitte. Het kabinet zou volgens de organisaties met regels moeten komen waarin staat hoeveel parkjes en bomen er minimaal moeten zijn in een buurt. Want voldoende natuur kan voor een paar graden verschil zorgen, zegt Natuur en Milieu.
2: Tot wel 8 graden als je voldoende groen in de buurt hebt. En sommige mensen hebben groen in een tuin, maar lang niet iedereen heeft een tuin in Nederland. Dus moeten we toch zorgen dat die openbare ruimte die van ons allemaal is, dat we daar beter voor zorgen en dat daar voldoende groen is. En daarom starten wij die petitie en hopen we dat iedereen meedoet en de hitte wegtekent samen met ons.
1: Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er niks gedaan wordt. Drie dieven die worden verdacht van inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben zelf de rolluiken kunnen openen. De politie vermoedt dat de daders hiervoor een eigen afstandsbediening hebben. Er zijn volgens de politie verschillende manieren om zo'n rolluik te bedienen.
3: Handmatig, bijvoorbeeld via een app of via een schakelaar. Maar daarnaast kun je een rolluik ook bedienen met een afstandsbediening. Nou, dat werkt via een gecodeerd signaal. En wij hebben het vermoeden dat deze daders dat signaal weten over te nemen of te klonen. En dan kun je dus ineens zelf zo'n rolluik gaan bedienen.
1: Bij de drie inbraken werd er tonnen aan goud en juwelen gestolen. Een opvallend bericht uit China. De regering daar beweert dat ze bespied worden door zeedieren. Andere landen zouden zo willen kijken waar Chinese onderzeeërs rondvaren. China zegt dat ze nu al meerdere keren schildpadden en vissen hebben gevonden met spionageapparatuur. Waar de dieren precies gevonden zijn of welk land ze gestuurd zou hebben is niet duidelijk. Maar dieren worden wel vaker ingezet als spionnen. Zo werden vroeger duiven gebruikt om geheime boodschappen door te geven. En een paar jaar geleden werd in Noorwegen een dolfijn gevonden die waarschijnlijk bij het Russische leger hoorde. Dan het weer, een mix van zon en wolken. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.
6: Quincy. Cabo's trots hoor je zometeen. Eerst 24/7 van Meek Mill.

Maak me niet heet van broederliefde. En het is niet elke artiest gegeven om solo door te breken. Rewind, rewind and play it back. Oh yeah. Rewind met Quincy. Ja, een van de grotere boybands die we vandaag de dag kennen. One Direction. Als groep natuurlijk ijzersterk, wereldwijd de fans. Maar toen ze daarna solo hun carrière op wilden bouwen, ging het niet bij iedereen even goed. Nee. Zayn Malik en Liam Payne die hadden best prima solo carrières. Maar ze zijn nooit op het niveau gekomen van Harry Styles. Ik bedoel, de afgelopen weken Harry Styles in de arena. Gekke werk. Gaan we ietsjes verder terug in de tijd, was daar de boyband NSYNC. En ik moet zeggen, daar was ik vroeger wel fan van. Ja, zeer zeker. Jay-Z Chases was volgens veel fans de beste zanger van de groep. Alleen, dat heeft hem vervolgens weinig gegeven, want zijn solo-album Americum, die flopte gewoon. En met de staart tussen de benen droop hij af. De andere zanger van de groep, Justin Timberlake, die zat aan de andere kant van de medaille. Veel fans, en niet ik, don't get it twisted, die twijfelden of hij het wel waar zou kunnen maken. Maar de tune die nu voor je klaarstaat, daarmee bewees hij dubbel en dwars dat hij het niveau aankon. Cry Me A River, die hoor je nu tijdens Rewind hier op Phonics. Een hele goede morgen.

0: Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe of wie dan ook heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hé, hoezo dan? En dan leg ik eruit, we hadden het niet zo breed. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Norden en Wef.
1: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Funnix Talks en de NPO Luister-app.

0: Nine brown eyes.
1: Dave Timms met Reindeer.
2: In the morning. Morning mashup.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik dus samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Als hij zometeen door je speakers knalt en je denkt bij jezelf, Quincy, kom op, nou man, dit is toch veel te makkelijk. Ik weet de juiste antwoorden. Dan kan je meteen naar de NPO luisteraar toe gaan en die aan mij laten doorkomen. Ben je vervolgens de eerste die de juiste antwoorden toestuurt, dan ga je naar huis met een Funnix Goodie pakket. Hij is vernieuwd, dus ja, ik zou toch wel even goed mijn best doen. Maar anders is meedoen voor de leuk sowieso altijd top. Ben je ready? Luister je goed mee?

Welke twee tunes heb jij zojuist gehoord tijdens de morning mashup van vandaag? Het is jouw moment om te shinen en misschien zelfs in de prijzen te vallen. Drop het door middel van een appje in de NPO Luisterapp. En ben je dus de eerste die de juiste antwoorden toestuurt? Dan ga je naar huis met de Fun is Goodie pakket.

0: Zij is voorzichtig, toch vindt ze die aandacht fijn. Zij is voorzichtig, maar toch was ze mee met mij. Ik zie wat in je, dus ik hou je niet aan de lijn. Weet wat je nodig hebt en dat wil ik voor je zijn.
1: Zoe Toran, samen met Idali, voorzichtig.
2: Morning.
1: Twee tunes gemixt tot één. Jij moet raden om welke twee tunes het gaat die ik samen heb gemixt. Dat is de bedoeling tijdens het spel dat jij en ik elke ochtend samen spelen. The Morning Mashup. Liet hem zojuist horen. Aardig wat appjes binnengekomen in de NPO-luisterapp. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat jij pas net bent ingetuned en denkt, Quincy, mag ik hem alsjeblieft nog één keertje horen? Natuurlijk. Speciaal voor jou nog één keer The Morning Mashup.

0: WhatsApp.
1: BM die zegt, ja, je bent op zoek naar Folded. En de andere weet ik niet meer uit mijn hoofd de naam van de track. Ja, dat is dan wel weer zonde, BM. Want we hebben ze toch echt beide nodig. King Niels die zegt, je bent op zoek naar Folded van Kalani en Band for Band van Central C. En Orin die zegt Folded en Pop Smoke met Dior. Alleen de vraag is welke van deze twee is juist.

gefeliciteerd. Het goodiepakket gaat jouw kant op komen. Er zijn meerdere goede antwoorden binnengekomen, maar er kan er maar één de snelste zijn. Morgen nieuwe ronde, een nieuwe kans. Dan kan je ook gewoon in de prijzen vallen. Maar voor nu gaan we eventjes gevoelig naar R&B luisteren. Weet je, deze voel je.

Rewind op Phonics en Lange, dat is juist degene die onder andere Rijk heeft afgetroefd in de strijd om de Next Best Award tijdens de afgelopen Phonics Awards. Dus dikke shout-out naar Lange. Maar goed, ik heb nog meer hitten voor je klaar liggen. Wat dacht je van Joy Dwayne Filet met Rihanna?

0: complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl.
1: In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
3: Zit in een visser.

0: Joyeux Way Filet met Rihanna. En soms hoor je wel eens namen en dan is het eerste wat je tegen jezelf zegt van jeetje, wat zielig voor het kind dat zo'n naam er is. Ja, dat je weet, die gaat gepest worden, dat weet je gewoon. Nou, ik heb er zometeen een paar voor je klaarstaan en dus ook een grote vrouwelijke artiest die in dat rijtje hoort. Wie het is, dat hoor je zo. We hebben ook nog het laatste nieuws van Ryan, NOS op 3. Wat heb jij zometeen voor ons?
1: Ja, kijk Quincy, jij bent natuurlijk altijd het zonnetje in huis. Maar wij Nederlanders houden ervan om lekker te zeiken. Het liefst even over alles als het kan. En nu het WK begonnen is, hebben de socials weer een nieuw dieptepunt bereikt. Waar nu weer over geklaagd wordt, hoor je zo.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: Volg Funnix op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: It's complicated, man.

0: is de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Met zometeen muziek van Jonah Fraser en J-On, ook DJ Khaled met I'm The One. Soms hoor je wel eens namen en dan is het eerste wat er bij je in jezelf opkomt. Jeetje, wat is dat toch zielig voor dat kind. Je weet, die gaat hoogstwaarschijnlijk gepest worden. Nou, ik heb er zo'n paar voor je klaarstaan waarbij je denkt, ja, dat kan niet. Maar ook dus een grote vrouwelijke artiest die in dat rijtje hoort. Wie het is, dat hoor je zo. Alleen voordat jij en ik daar zijn, eerst tijd voor het laatste nieuws van Ryan NOS op 3. Wel één momentje. Ja. Ja, weet je wat het is? Ja, Ryan, ik wil het niet hardop zeggen, maar ja, jouw stem maakt sommigen een beetje vochtig. Dus ik dacht, weet je, we moeten dat nu opruimen. We moeten het opruimen. Wat zit er in het nieuws?
2: Oh. Ik wilde zeggen, grote kans dat je helemaal niet op mij zit te wachten. Maar ja, blijkbaar als ik het hier hoor, dan is dat niet zo. Maar ja, ik weet toch echt dat steeds minder mensen het nieuws volgen. 6 jaar geleden had 61% van de Nederlanders veel interesse in het nieuws. Maar dat is nu toch maar 45%, blijkt uit onderzoek. Vooral jongeren laten het nieuws vaker links liggen. En steeds vaker vinden mensen hun nieuws op social media, terwijl ze weten dat de info daar niet altijd betrouwbaar is. Een andere trend is dat de helft van de 18 tot 24-jarigen zogeheten nieuwsinfluencers volgt. Dat zijn accounts zoals Sam Mokro. Dat kanaal verspreidt nieuws van andere media verder, maar het is onbekend wie er achter het account zit. Mensen hebben nog wel veel vertrouwen in ouderwetse journalisten. Nederlanders noemen de NOS het meest betrouwbare nieuwsmerk, gevolgd door het ANP en RTL Nieuws. Dat er een akkoord is tussen de VS en Iran betekent niet dat tanken meteen een stuk goedkoper wordt. Gisteren kwam naar buiten dat de landen het eens zijn geworden over afspraken die moeten leiden tot een eind aan de oorlog. Onderdeel daarvan is dat de straat van Hormuz, als het goed is, eind deze week weer open gaat. De olieprijzen zijn sindsdien flink gedaald, maar dat is niet meteen te merken aan de pomp, zegt deze brandstofexpert tegen BNR.
3: De duur ingekochte voorraad willen de oliemaatschappijen uiteraard niet met verlies verkopen. Ja, door langer te wachten met het verlagen van de pompprijzen worden ook risico's afgedekt en blijft de winstmarge intact. En er is nog steeds heel veel onzekerheid.
2: Ja, ik denk dat het in kleine stapjes zal gaan van 1 à 2 cent en dat het nog maanden kan duren voor de prijzen weer op het niveau zijn van voor de oorlog. Er zijn genoeg problemen in de wereld, maar bij Hart van Nederland zien we de echte belangrijke zaken. Er wordt namelijk veel geklaagd over het shirt van het Nederlands elftal. Het werd gepromoot als het felste oranje shirt ooit, maar veel kijkers vonden het te fel. Ja, heeft met een heleboel dingen te maken. Maar volgens Martin van ID, Tech & Games kan je het zelf ook makkelijk oplossen.
4: Standaard staan vaak tv's op dynamische beeldmodus. Daar zou je hem al vanaf kunnen halen bij de volgende wedstrijd van Oranje. Dan zet je hem even op de film- of cinema-modus. Trekt er al heel wat kleur uit. En als je nog eventuele contrast- en kleurversterkers hebt, zet die ook even uit op je televisie. En dan gaan we gewoon naar die finale. Ja, toch?
2: Ja, ging het maar zo makkelijk dat ik mijn televisie even op een andere setting zet. En dat we naar de finale gaan. We gaan het zaterdag zien trouwens. Dan speelt Nederland om 7 uur tegen Zweden.
1: Soms denk ik ook van nieuws, dit kan eigenlijk ook niet serieus zijn, toch? We klagen om te felle shirts. Nou, we hebben te veel tijd. Wij hebben echt te veel tijd in het leven. Dat is mijn conclusie.
2: Dat is denk ik een goede conclusie.
1: Ja, toch?
2: Ja, zeker. Zoek een hobby. Dan het weer. Een mix van zon en wolken. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.
1: Ja. Nee, dat effect. Het is weer in full mode. Ja.
5: Festival FOMO.
6: Hell no.
5: Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
6: Oh my god.
5: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check vanis.nl of de NPO Luister app.

0: Wednesday night, Kate. En soms geven mensen hun kinderen namen dat je denkt, jezus, dit is toch ook zielig voor dat kind.
1: Phonics Rewind. Met Quincy. Rewind.
0: Neem als voorbeeld de Amerikaanse acteur Jason Lee. Hij dacht dat het bijvoorbeeld een briljant idee was om zijn kind Pilot Inspector te noemen. Het zou je ook niet verbazen, wederom in Amerika is er dus een vrouwelijke docent, en niet gelogen, die heet Marijuana Pepsi van Dijk. Marijuana Pepsi van Dijk. En ik denk dat jij en ik beide wel weten op wat voor motion die ouders waren toen zij verwekt werd. Alleen de artieste Glorilla, wederom uit Amerika, die is volgens mij verwekt in de kerk. Dat denk ik. Of in ieder geval met de kerk in de gedachten. Haar voornaam Gloria, daar is helemaal niets geks aan. Maar dan komt vervolgens haar tweede naam. En haar tweede naam is Hallelujah. Besef, Gloria Hallelujah. En ik denk dus dat dit, zo beeld ik me dan in, hè, dat toen zij geboren werd, lastige operatie. Moeder heeft echt zitten zwoegen en zitten puffen. Dus op een gegeven moment, hè, uiteindelijk, daar komt Gloria. Begint huilen. En vol opluchting zegt die vader dan op een gegeven moment, Hallelujah. En dat die moeder dan zegt, hey, that's a great fucking name. That's the name of our daughter. Zo denk ik dan dat is gegaan. Gloria Hallelujah. Ja, sorry. Dat bedenk je toch ook? Dat bedenk je niet. Lieve mensen, als je kinderen krijgt, geef dan wel een naam mee die een beetje pestproof is. Want dit zijn namen wat ik opnoem. Marijuana Pepsi. Gloria Hallelujah. Dat zijn namen waarvan je weet, ja, daar gaat iets mee gebeuren, toch? Maar goed, ze staat nu wel voor je klaar tijdens Rewind of Phonics. Dit is Thank God It's Friday. Klopt.

0: En er is een verzorgster die wel op een hele bizarre manier aan het verzorgen is.
1: Hey, heb je dit gehoord? Echt bizar. Hey,
2: het is tijd voor een bakkie bizar. Even stoppen, kom gezellig bij elkaar. Pak wel lekkers, maak het klaar met een bizar verhaal bij het koffieapparaat.
0: Yes sir, het is 11:30. Tijd voor een bizar verhaal om thuis te kunnen delen zoals ik dat ook elke dag doe. Alleen aan jou dan wel de vraag, hoe loopt dit bizarre verhaal, oftewel dit bakkie bizar af? Kan je zometeen laten doorkomen door middel van een appje in de NPO luisteren. Ik zou zeggen, pak hem er alvast bij, kan je lekker snel mee reageren. En terwijl je dat doet, vergeet ook niet even je benen te strekken. Misschien even een snelle koffie te halen, want je hebt gewoon hard gewerkt deze ochtend. You deserve it, you deserve it. Vandaag zijn jij en ik zijn we in Thailand. Ja, specifiek in het bejaardentehuis, waar de oude mensen lekker genieten van hun pensioen en hun welverdiende rust. Alleen in dat bejaardenhuis werkt dus ook een verzorgster die de bejaarden op een, ja, laat ik het zo zeggen, bijzondere manier aan het verzorgen is. De vraag aan jou is alleen, op welke manier verzorgt deze verzorger die bejaarden? Is dat antwoord A, ze geeft de meest perfecte massages? Antwoord B, ze doet sensuele dansjes recht voor de bejaarden? Of antwoord C, ze kookt de meest gore gerechten die er bestaan? Welk antwoord denk jij dat juist is? Wat is toch die bijzondere manier van verzorgen? Is dat antwoord A, ze geeft de meest perfecte massages? Antwoord B, ze doet sensuele dansjes recht voor die bejaarden? Of antwoord C, ze kookt de meest gore gerechten die er bestaan? De NPO luisterapp, die staat zoals altijd open. Maar nu ben ik heel erg benieuwd waar jouw gedachten zijn. Drop het erin. Gaan we het er zo meteen samen over hebben.

0: de vraag: hoe loopt dit bizarre verhaal af? A.k.a. Bucky Bizar. Vandaag gaat het vooral over een Thaise verzorgster die de bejaarde in een bejaardentehuis op een bijzondere manier aan het verzorgen is. En de vraag aan jou was: op welke manier verzorgt deze verzorgster die bejaarde? Is dat antwoord A? Ze geeft de meest perfecte massages. Antwoord B: ze doet sensuele dansjes recht voor de bejaarde. Of antwoord C: ze kookt de meest gore gerechten die er bestaan. Nou, de NPO-luisterapp, die stroomde vol met antwoorden. Lena, die zegt, ja, ik denk antwoord A, en dat ze dan dus een happy ending krijgen. James, die zegt antwoord B, en er zijn ook spraakberichten binnengekomen, waaronder deze van Martinez.
1: Hola, ik denk antwoord B. Oké, dag.
0: Sander, die liet ook van zich horen.
2: Hey Quincy, op dat bakkie bizar. Ja, ik hoop antwoord B. Die oudjes verdienen wel een sensueel dansje in de laatste jaren. Ik hoop ze in ieder geval voor ze. Is toch mooi. Klein sensueel dansje kan geen kwaad. Hey, fijne dag. Houdoe.
0: Houdoe. Een klein sensueel dansje kan geen kwaad. Nee, op zich, zolang bij een sensuele dans blijft, zou het ook geen kwaad moeten kunnen, toch Sander? Nee. Maar is dat het juiste antwoord? Want het kan dus ook zo zijn dat ze de meest perfecte massages geven, of, andere kant van de medaille, de meest gore gerechten kookt voor ze. Maar ja, er is maar één antwoord juist in dit geval. Die bijzondere manier van verzorgen is dat zij sensuele dansjes doet recht voor de bejaarden. Ja, ongekend wat dat betreft. Ja, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Je ziet dat ze de meest sensuele dansjes doet recht voor die bejaarden. En dan soms met alcohol ook in de hand. En ja, tegelijkertijd denk ik dat er sommigen zijn die zeggen, ja, nou, zo wil ik ook wel oud worden dat ik zo'n showtje krijg op een van mijn laatste jaren. Ja. Online kreeg ze daarentegen wel echt gewoon heel veel kritiek over zich heen. Ze heeft haar excuses aangeboden, maar... Stiekem schrijf ik me wel gewoon in voor dit bejaardentehuis, mocht ik toch een keertje zo oud worden.

0: van oké, je kwam bij de kassa en zei we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.

Trans Navy, oh my god. Die hoorde je juist tijdens Rewind op Funix. Een hele goede morgen, Quincy, door je speakers. En ik hoop dat deze tunes ervoor zorgen dat je heerlijk aan het opstarten bent deze dinsdag. En laten we die lijn ook gewoon doortrekken. Letterlijk en figuurlijk, Jonna Fraser met Tuesday. Die hoor je nu.

0: Dus ga snel naar domino's.nl.
1: Domino's. Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
2: Volg Varnis op Instagram en blijf op de hoogte van alle nieuwtjes, artiesten en leuke content.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your city.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza.

0: een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Lijkt het jou tof om bij Funix te werken? We zijn altijd op zoek naar nieuw talent. Check funix.nl/vacatures. En wie weet spreken we jou snel.
2: Met zometeen het dikste van de week, maar ook lijpen ga je horen met nieuwste RSS. Heerlijk de middag opstarten dus, maar dat doe je ook. Omdat je de stem gaat horen van Barry White van de Lage Landen.
3: No, no, lady. You're breaking my heart.
2: Ja, want dan hebben we het natuurlijk over niemand minder dan Ryan en OS op 3. Een hele goede middag. Wat heb je voor ons?
4: Een hele goede middag, Quincy. Kijk, het is alleen heel leuk, die Barry White van de Lage Landen. En ik vind ook echt dat je het leuk doet. Ik denk ook dat het helpt. Maar alsnog een grote kans dat mensen gewoon helemaal geen zin hebben om mij te horen. Maar het is toch echt tijd voor het nieuws. Geen zorg, ik neem het niet persoonlijk, want steeds minder mensen volgen het nieuws. 6 jaar geleden had 61% van de Nederlanders veel interesse in het nieuws. Dat is nu nog maar 45%, blijkt uit onderzoek. Vooral jongeren laten het nieuws vaker aan zich voorbij gaan. Steeds vaker vinden mensen hun nieuws ook op social media, terwijl ze weten dat de info daar niet altijd betrouwbaar is. Mensen hebben nog wel veel vertrouwen in ouderwetse journalisten. Nederlanders noemen de NOS het meest betrouwbare nieuwsmerk, gevolgd door persbureau ANP en het RTL Nieuws. Gemeenteambtenaren die vandaag in Den Haag aan het werk zouden gaan in een voormalig schoolgebouw zijn vanochtend weer naar huis gestuurd. Er was vannacht een brand na een explosie. Er waren toen 2 beveiligers binnen aan het werk, zegt deze verslaggever van Omroep West.
5: Die waren er dus ook bij toen er wat naar binnen is gegooid. En die jongens die stonden hier net nog te trillen op hun benen. Kregen een politiejas om zich warm te houden. Die zijn zich kapot geschrokken. Gaven wel al aan dat het al wat langer rommelt hier in de straat bij dit pand. Dat er eerder al geprobeerd is om vernielingen te brengen. Het is een behoorlijke bende hier.
4: De ramen zijn uit het gebouw geblazen en binnen is het zwart geblakerd. Een opvallende wissel bij het Tunesische voetbalelftal. De coach is vervangen. Coach Sabri Lamouchi werd gisteren meteen ontslagen nadat Tunesië pak slaag kreeg van Zweden en met 5-1 verloor. Zijn opvolger is de Fransman Harve Renard. Die kan je kennen, want die is nogal een serie bondscoach. Eerder stond hij langs de zijlijn voor Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. En gisteravond tijdens het WK voetbal is er een gelijkspel, gevierd alsof het een absolute overwinning was. Ja, je weet het misschien al, maar Kaapverdië speelde 0-0 tegen het grote Spanje. Zie je nou wel, zegt deze Rotterdamse supporter van Kaapverdië.
6: Heel veel mensen hebben gezegd van, jullie gaan ook maar slag krijgen. Praten. 0-0 tegen Spanje. Wereldkampioen. Bla, bla, bla.
4: Ja, heerlijk. Wie het laatst lacht, lacht het hardst. De held van de wedstrijd was trouwens de keeper van Kaapverdië. Hij hield de ene na de andere bal uit het net. Hij begon het toernooi trouwens met 40.000 volgers. Inmiddels heeft hij er 6,2 miljoen.
2: Dat is echt een absurd verhaal, hè? Echt een absurd verhaal dat je door zo'n goede wedstrijd te keepen gewoon miljoenen volgers krijgt.
4: Je hebt letterlijk de harten van de wereld gestolen.
2: Ja, echt zo. Fenomenaal, sowieso shout-out naar al mijn kabels, man. Ze hebben het laten lukken.
4: Ja, man.
2: Want
4: echt.
2: Eigenlijk de andere landen, op Marokko misschien na tegen Brazilië, ja, eerste speelronde toch een beetje teleurstellend. Dus shout-out naar de kabels. Dat wil ik wel absoluut gezegd hebben, want dit was een fenomenale prestatie.
4: Ja, toch. En ook voor alle andere landen. Het toernooi duurt nog lang.
2: Ja, maar de eerste ronde bedoel ik, hè?
4: De eerste ronde is absoluut gewonnen door Kaapverdië.
2: Ja, ja. Dus we gaan naar Barry White.
4: Oh, sorry. Dan het weer. Een mix van zon en wolken. Het wordt vanmiddag tussen de 19 en 25 graden.
7: Festival FOMO.
8: Hell no.
7: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
8: Oh my god.
7: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funnix.nl of de NPO Luister-app.

Groot gelijk mama, kijk niet meer achterom. Flitsmeister om mezelf op de achtergrond. En als je loopt met vieze hart, dan was het vast je mond. Ik kom vast snel in magnetronen, schat, ik zag station. Echt, het is het lot.

Boys, de laatste twee, de dikste van de week. Like me. Een hele goede middag, Vinci, door je speakers. Met heel veel tunes om je middag mee op te starten. En zometeen een heel bizar verhaal over een vrouw die vreemd ging. Alleen hoe het verhaal in elkaar steekt, dat ga je zometeen horen. Eerst tijd voor Jax Jones. You don't know me.

Brown met Loyal. En over hoes gesproken die niet loyal zijn. Ken je dat verhaal van die vrouw die jarenlang vreemd ging met de beste vriend van haar man? Ja? Terwijl die man ook gewoon elke zondag bij hen thuis kwam eten. Nou, ik zal het je heel snel vertellen. Het is een verhaal uit de UK. En dit zelf is natuurlijk al krankzinnig als ik dat zo tegen zeg. Alleen wat het nog erger maakt is dat deze affaire gewoon jaren heeft geduurd. Die minnaar die kwam vervolgens ook gewoon dus nog regelmatig natuurlijk over de vloer. Aangezien het een van zijn beste vrienden was. Ze zijn ook nog eens samen op vakantie geweest als vriendengroep. Elke zondag zit hij gewoon bij het gezin aan tafel. En uiteindelijk kwam die affaire uit op een hele lullige manier. Maar die klinkt je ook misschien wel bekend in de oren. De vrouw die stuurde naar de verkeerde persoon een tekst. Want ze stuurde naar haar man. Ik kan niet wachten tot we weer alleen zijn. Wat bij hem opeens alle alarmbellen deden afgaan. Uiteindelijk ja, liep de schadevergoeding in die zin hoog in de kosten. Want die man hoefde haar niks te betalen. Die vrouw moest hem wat betalen. Dat waren meerdere komma's, kan ik je vertellen. Maar ja, daar heeft Frenna het ook over. Je hoort hem nu hier op Phonics.

Met de remix van Breathe. Het is net 12:30 geweest. Nog een klein kwartiertje is het 12:15. En dus tijd voor 12:15. Heb je een energieke tune liggen waarvan je denkt, die moet je zo meteen draaien? Drop hem alvast in.

gaan wij ervoor zorgen dat we heerlijk in de energie gaan zitten door middel van 3 nummers. En als ik dit zo tegen jou zeg, welk nummer voorziet jou van heel veel energie? Kan je nu droppen door middel van een appje in de NPO Luisterapp? Die staat sowieso altijd voor je open. Maar in dit specifieke geval wil ik van jou horen welke tune jou van energie voorziet. Ik zou zeggen, jalla jalla, snel die NPO Luisterapp in. Wie weet hoor je zometeen jouw tune.

kwart voor 1. Het is tijd voor Kwart voor Quincy. 3 tunes die voor veel energie gaan zorgen. En deze eerste van Demi die gaat er 100% voor zorgen. Zeker met het succesvolle resultaat van Cabo gisteren. Broederliefde, Dancefloor Killer, die hoor je nu tijdens Kwart voor Quincy.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: Droom je van een stralende glimlach?
2: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
1: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. rijschooldioza.nl.
3: In the mood for vibes?
4: Luister dan nu het subchannel Phonix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
3: Jij brengt de mood bij de vibes.
4: Phonix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
5: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
6: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
5: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonixads.nl. Your city, your sound.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
9: Domino's.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: It's Complicated met Jay
11: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
10: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, It's Complicated.
11: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonix kanalen.
10: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonix.nl.

0: van NWS op 3 met zometeen de rijken die gisteren alleen maar rijker zijn geworden. En hoe dat zit hoor je zometeen. Ik begin in Italië, want daar zijn 7 mensen opgepakt die tijdens de Olympische Winterspelen in februari het spoor hebben gesaboteerd. Zo werden bij Bologna en Venetië stroomkabels doorgeknipt. Hierdoor was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. En 2 van hen worden verdacht van terrorisme, omdat ze explosieven hebben gebruikt bij die sabotage aan de spoorlijn. Dan door naar Den Haag. Daar hoefden sommige ambtenaren vanochtend niet naar hun werk toe te komen. Vannacht brak er brand uit in een oud schoolgebouw na een explosie. En daar werken die ambtenaren. Toen het vuur ontstond waren er binnen 2 beveiligers, zich deze verslaggever van Omroep wist.
1: Die waren er dus ook bij toen er wat naar binnen is gegooid. En die jongens die stonden hier net nog te trillen op hun benen. Kregen een politiejas om zich warm te houden. Die zijn zich kapot geschrokken. Gaven wel al aan dat het al wat langer rommelt hier in de straat. Bij dit pand, dat er eerder al geprobeerd is om vernielingen te brengen. Het is een behoorlijke bende hier.
0: Ja, bij de explosie zijn ook de ramen gesprongen in dat pand in Den Haag. En de muren zijn ook gitzwart. En gisteren zijn de allerrijkste op aarde flink rijker geworden. Toen de beurzen in Amerika sloten, hadden de 500 rijkste mensen op deze planeet meer dan $330 miljard erbij gekregen. En dat is de grootste stijging ooit op 1 dag. Nou, hoe komt die megastijging? Het heeft te maken met de deal tussen Amerika en Iran. Beide landen hebben afgesproken dat de belangrijke zeestraat van Hormuz weer open gaat. En dat is goed voor de handel. En dus schoten alle beurzen in de plus en schoten de vermogens van de allerrijkste op deze planeet dus ook omhoog. Heb je nog weer voor je. Het ziet er goed uit hoor allemaal. Vanmiddag veel zon bij 18 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Vanavond blijft het overal droog.

Raul Alejandro, daarover gesproken. Natuurlijk on a roll, hè, miljarden streams. Je kan hem kennen van zijn tunes Pongo, van Santa. Maar heb jij enig idee wat voor werk hij deed voordat hij doorbrak? Is het A, kledingverkoper? B, magazijnmedewerker? Of C, zat hij

0: Congo voor Russian Rauw Alejandro, Whiskey door je speakers hier op Phonics. En welke baan heeft Rauw Alejandro gehad voordat hij doorbrak?
1: Phonics.
0: Was hij A, kleding verkopen in een winkel, B, magazijnmedewerker of C, zat hij in de bediening? Nou, het juiste antwoord is, of antwoorden moet ik zeggen, het zijn gewoon A, B en C. Alle drie zijn ze gewoon goed. Die man werkte gewoon 7 banen tegelijkertijd. Kan je bijna niet voorstellen hier in Nederland, hè, dat je 7 banen hebt. Hij had een blessure opgelopen. Hij had gewoon een droom. Hij wilde profvoetballer worden. En op een gegeven moment heb je een blessure.
2: Bombastic Sinai.
0: Dus hij ging gewoon keihard strijden om zijn studie te betalen. Zijn huis, zijn eerste studioopnames. Dus niet alleen als die drie banen, maar ook gewoon als kledingverkoper, magazijnmedewerker, bediening, schoenenverkoper, tuinman, administratief medewerker, financieel assistent, ook nog eens op een blauwe maandag. Kijk, dat noem ik pas nou een strijder. Die heeft echt gewerkt voor wat hij nu heeft.

0: En mocht je Engels een beetje roestig zijn, geen stress. Vriendin van de show Google, die heeft het even vertaald voor je.
1: Waarom blijf je niet? Blijf hier na sluitingstijd. Ik weet dat je niet weg wilt. Blijf hier na sluitingstijd.
0: En after hours, letterlijk vertaald, is ook nog eens na de uren. En ik weet niet of jij dat ook hebt, maar ben ik nou de enige die 24 uur in de dag gewoon te weinig vindt? Ik vraag me echt af hoe jij die balans gaat pakken. Want stel je even voor, je werkt van 9 tot 5.

slaapritme is echt helemaal... Ja, dat is echt zo. Ik was vannacht nog rustig tot 3 uur 's nachts actief. Maar goed, daar hebben we het even niet over. 24 uur op een dag, maar meer uren. Waar zou je die tijd dan willen gaan besteden? Zou je dan vaker vrienden willen opzoeken? Zou je een nieuwe hobby willen oppakken? Ik zit er zelfs over na te denken om te gaan squashen of zo. Lijkt me heel leuk om te doen. De extra uren op een dag zouden we in ieder geval goed doen. Ik ben benieuwd hoe het met jou zit eigenlijk. Dus de vraag aan jou aan de hand van onze linecheck. Als er meer dan 24 uur in één dag zouden zitten, waar zou jij je tijd aan besteden? Is dat extra sporten, hobby, zou je vrienden opzoeken? Wat zou jij doen met die extra uren op een dag? Laat het doorkomen in de NPO Luisterapp. Chat gewoon mee in de app. Of laat een spraakmemo achter. Ik ben benieuwd hoe jij hierin staat.

0: met Ik Ken Die Girls. En als we meer dan 24 uur in de dag zouden zitten, waar zou je extra tijd aan besteden?
1: Mic check, 1, 2.
2: Is this thing on?
1: Mic check.
0: Ja, maar dat is de vraag aan de hand van onze linecheck van vandaag. We zijn gedoken in de tekst van Kelani, After Hours. Why don't you

0: Ja, na al die uren. Ik vind dat er gewoon te weinig uren op een dag zitten. Dus wat zou ik dan doen aan die extra tijd die ik zou kunnen gaan besteden? Even kijken, Ferhat die kwam even de NPO luisteren. Maar die schrijft, ik zou elke week spontaan bij Mattie gaan aanbellen. Vroeger deden we dat zonder na te denken. Nu moet je gewoon 3 agenda's naast elkaar leggen voordat je een uurtje kan chillen. Ferhat, ik hoor je. Dat is zo jammer als je wat ouder wordt dat je niet meer gewoon zonder planning aan kan komen kloppen van, joh, we gaan nu gewoon chillen. Ik weet niet wat je aan het doen bent, maar die planning is gewoon plus 1 bij deze. Iman die zegt in de NPO luister, heb meer werkers dat mijn kids het later beter hebben. Dat vind ik heel mooi. Aan de andere kant hebben we ook Kevin. Goedemiddag, man.
1: Yo, goedemiddag.
0: 24 uur op een dag. Jij denkt, nee, het is te weinig. Ik heb die extra tijd nodig om wat te doen?
1: Slapen.
0: Kevin, come on. Slapen, really? Slapen.
1: Ja man, slaappakken. Maar trap in het leven.
0: Maar slaap je dan zo weinig? Hoe is je slaapritme?
1: 5 uurtjes per dag, man.
0: Oké, dat is wel weinig, man. Hoe komt het dat je zo weinig slaapt, bro?
1: Ja, te hard werken, bro.
0: Dat is het. Dat is het. Je bent op zoek naar die dough.
1: Daarom.
0: Maar moet je me uitleggen? Dus je wil me vertellen dat jij 19 uur per dag voornamelijk bezig bent met werk. Wat doe je dan voor werk, Kevin?
1: Ja... Beetje logistiek.
0: Wat voor logistiek, Kevin?
1: Hangt er vanaf.
0: Kevin! Nee, nu ga je gewoon met de billen bloot. Ik wil weten wat je precies doet, Kevin.
1: Hè?
0: Ik wil weten wat je precies doet.
1: Ja, gewoon logistieke dingen bij een pennautomatenbedrijf.
0: Oké, een beetje potato.
1: Ja,
0: precies. Nee, snap ik, man. Moet je eerlijk zeggen, de extra uurtje slaap, die zou ik je ook wel gunnen. Want 5 uur, dat is niks, man.
1: Nee, klopt.
0: Dan moeten we wel wat aan doen, Kevin.
1: Daarom.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar Ziggo.nl.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
0: Domino's. Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.

0: allerlei lokale overheden bijvoorbeeld plannen hebben op het gebied van het verschonen van binnensteden bijvoorbeeld.
1: Maar ook fabrieken en huishoudens, allemaal moesten ze minder gaan uitstoten. En als die maatregelen worden doorgezet, dan worden we in 2030 vier maanden ouder dan in 2016. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar celstraf geëist voor zijn rol in de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Het was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat die man van 26 die dag een politieauto in brand stak. En volgens het Openbaar Ministerie gooide hij een soort fakkel in die wagen. In de zwaar beveiligde gevangenis in Vught heeft een gevangene een andere gevangene gestoken. Dat deed hij met een zelfgemaakt wapen. Het incident was eerder deze maand, maar is nu pas bekendgemaakt. Het slachtoffer in Vught werd naar het ziekenhuis toegebracht. Het is niet bekend hoe het nu met hem is. En trappisten van een abdij in de buurt van Tilburg hadden zin in iets nieuws. In plaats van bier zijn die mannen achter het biermerk La Trappe nu frisdrank gaan maken. Ja, op basis van een 75 jaar oud recept dat ze per toeval op zolder vonden.
2: Toen zijn we in het archief van het klooster gaan kijken en daar is de receptuur ook gevonden. Maar die receptuur hebben we niet gebruikt, want dat was mierzoet. Niet meer van deze tijd.
1: Nee. Ja, de originele frisdrank werd tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog gebrouwen. En ze hebben er een nieuwe drank van gemaakt, maar dan met minder suiker erin. Het weer, dat ziet er goed uit vanmiddag. Veel zon bij 18 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden van het land. En vanavond blijft het overal droog.

0: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
3: It's complicated met Jay
4: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
3: Elke week geven wij antwoord op een complicated question.

0: phoenix.nl. Hey, hey.
1: Phoenix. In the mood for vibes?
2: Luister dan nu het subchannel Phoenix Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
1: Jij brengt de mood bij de vibes.
2: Phoenix Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. De lucht in Nederland wordt steeds schoner en daardoor gaan we ietsjes langer leven. 6 jaar geleden besloot de Nederlandse overheid dat de lucht in ons land schoner moest worden met tal van maatregelen, zegt het RIVM.
1: Een daarvan is de verschoning van het verkeer. Dat komt onder andere ook door het Europese beleid, maar ook doordat...

0: hoop zo dat jij erachter gaat komen welke artiesten verstopt zitten in de Beatblender vandaag. 5 tracks dus van 1 artiest in een hele snelle roundup. Ik zit even te kijken. Hij is vandaag korter dan 3 seconden. Maar ik kan je wel garanderen, het is echt een hele herkenbare stem. Dan moet jij gaan raden welke artiest het vandaag is. Mocht je het weten, drop het dan zo snel mogelijk in de gratis NPO Luisterapp. En als je dat heel snel doet, dan ben jij binnenkort trotse eigenaar van een Pharnix mini-voetbal helemaal in de WK-editie. Dus geloof me, die wil je hebben. Zet je radio een tandje harder mocht je versterking in de buurt hebben van studiegenoten, van collega's, van familieleden, zegt ze. Kom even deze kant op, je moet mee gaan luisteren. Want zo klinkt hij, de Beatblender van vandaag.
1: Beatblender.
0: Oh, deze ging wel echt ganalo snel. Sorry, not sorry. Ik ben benieuwd.

0: Caesar. Fashion Week hier op Phonics. Beat Blender. En ik zie voorzichtig al wat goede antwoorden voorbij komen in de NPO Luisterapp over de Beat Blender van vandaag. 5 tracks van 1 artiest, maar ik zie ook wat antwoorden voor ik denk, ja? Really? Lena, Demi, die gaan voor Chris Brown.
1: Misschien.
0: Nope. Nick gaat voor Jason Derulo. En zie ik ook nog eens Esperance, die zegt R. Kelly. R. Kelly, ja?
2: Ouch!
0: Nee, niet goed. Nee, niet het antwoord wat ik zoek. Ik kan me voorstellen als je net de Beat Blender hebt gehoord. 5 tracks van 1 artiest, heel snel achter elkaar dat je dacht, oh, hij gaat gewoon echt te snel. Hij gaat gewoon te snel. Die appie zie ik ook voorbij komen in de NPO Luisterapp. Ben ik gewoon heel even terug om je nog een keer te laten horen. Mocht je hem goed hebben, nou, dan heb je misschien wel een extra zekerheidje, want je krijgt een extra hint van me. Want deze artiest die in de Beat Blender zit, die hielp mee aan het doorbraak van Justin Bieber via zijn eigen platenlabel. Dus welke artiest hielp Justin Bieber mee aan zijn doorbraak door zijn eigen platenlabel in te zetten? En diezelfde artiest, die hoor je dus hier.

0: voor jou. Hoor jij wie er schuilt in de beatplanner van vandaag? 5 tracks van 1 artiest. Het antwoord krijg je zometeen. Ik wil eerst even kijken naar de NPO Luisterapp. Ja, Chris Brown. Nee, helaas niet goed. R. Kelly, Nelly zag ik voorbij komen. Ik zag zelfs Frenna voorbij komen. Nee, niet de antwoorden die ik zoek op deze beatplanner. Beatplanner. Artiest die je net heel snel hoorde, met die 5 tracks, die hielp Justin Bieber met zijn doorbraak via zijn eigen platenlabel. En hoor ik je denken van, ja, maar wie is het dan, Chris? Wie is het? Het is deze naam.
1: Oh, Chrisje boy fruitig. Ja, man, ik weet precies wie jij zoekt, man. Jij zoekt gewoon...
2: Usher.
0: Usher in de beatplanner van vandaag, inderdaad. Hij hielp dus Justin Bieber met zijn doorbraak. Volgens mij Baby was het eerste nummer, toch, wat uitkwam? Ik ben er niet op vast, maar volgens mij klopt dat. Even kijken, wie was de allersnelste in de NPO luisteren met het juiste antwoord? En die eer gaat vandaag naar Kaylee. Gefeliciteerd! Ik hoor je lachen, ik denk dat je blij bent.
3: Ja, heel blij.
0: Gelukkig. En jij gaat ervoor door met een Funix mini voetbal WK. Heb je er een leuke bestemming voor? Ben je into voetbal?
3: Ja, vooral mijn zoontje. Die is helemaal in te voetbal.
0: Helemaal leuk. Daar gaat hij ervan genieten. Hé, schepje er bovenop. Jij mag bepalen welke track van Usher we gaan dalen, Kaylee, gaan draaien. Zeg het maar eens.
3: Doe maar je.

De nummer 2 uit de Phonics X-chart. Je hoorde Jonna Frezen samen met Jayon Panna hier op Phonics. Een hele goede middag. Je luistert naar Chris. Met zometeen ook Yo Silvio featuring Young Felix. Toxic komt jouw kant op. En wist je dat DJ en producer Trobi ook gewoon zingt op zijn nieuwe album? Ja, ik ben er dus van de week achtergekomen. Op welke tune dat is ga ik je zometeen vertellen. En ook hoe dat klinkt ga je horen. De deze van Chris.

Heel simpel eigenlijk. Wow, wow, wow. Eerlijk gezegd, ik had het zelf ook niet door. Maar als je dan samen met de beat hoort, dan denk je, ah, ja.

Dat ik hoor hem, hè. Extra money op de bank. Niet alleen omdat hij de track heeft geproduceerd en geschreven. Maar ook even wat extra Sena-puntjes als uitvoerende zanger op de track. Toch even stekken. Kan niet tegen de kots aan pinken. Toby on the beat.

yeke, demo, oyeke, jello, oyeke.

0: en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyxAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via Phonics.nl/nieuws.
3: Hermano's! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-check-in. Mooi niet? Vandaag een SOA-check-in. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
4: It's complicated met Jay
5: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
4: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics-kanalen.
4: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phonics.nl.
6: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeperam. Bij Roeperam.

0: altijd goed.
1: Funix, yeah!
2: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
3: Droom je van een stralende glimlach?
4: Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije.
3: Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Bij VloerenKings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. VloerenKings.nl. Koningen in vloeren.
8: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funix.nl/vacatures.

0: Amsterdam weet het antwoord wel.
1: Als je midden in de nacht naar een bevalling moet en de partner belt dat het hoofd al zichtbaar is. Ja, en je mag 30 rijden. Je bent zelf ook best wel, je zit wel met klotsende okseltjes in je auto. Omdat je natuurlijk niet weet hoe snel dat kind geboren wordt. Ja, dan ga je niet 30 rijden midden in de nacht.
0: Zegt ze tegen RTL Nieuws. Ze pakte een bon omdat ze 39 reed in plaats van 30. En ze volgt die boete aan bij de rechter en wil dat de regels voor spoedritten worden aangepast.
1: En we zijn in Amsterdam ook bezig om over de taxibaan te mogen rijden. Maar dat heeft ook weer meer haken en ogen. Want ze denken dan ook dat wij eigenlijk te pas en te onpas over die taxibaan zullen crossen.
0: Ja, kleine kans dat dat gaat gebeuren dus. Carolien had wel mazzel, want haar boete werd kwijtgescholden. Het weer, veel zon nu bij temperaturen rond de 20 graden. Vanavond blijft het overal droog. En de komende dagen wordt het eigenlijk alleen maar warmer. Morgen op de meeste plekken zon, alleen in het noorden dan wat regen. Bij maximaal 26 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check vanis.nl of de NPO Luister app.
4: Met zometeen Genius, Joe en Zoe Tauran met Te Laat.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NMS op 3. In België is een celstraf geëist tegen een man die 7 mensen heeft doodgereden. Tijdens carnaval, 4 jaar geleden, reed hij met hoge snelheid op de slachtoffers in. Het Belgische OM eist 27 jaar cel tegen die man, vertelt deze verslaggever.
1: Wel, de aanklager ziet gewoon geen enkele verzachtende omstandigheid. Niet in de feiten, niet in zijn persoonlijkheid. Want volgens hem is Falzone egocentrisch, weinig empathisch en heeft hij weinig inzicht in wat hij gedaan heeft. En hij had ook al een eerdere veroordeling voor dronken rijden en hij reed vaak te snel.
0: En morgen hoort de man welke straf hij krijgt. De politie heeft opnieuw 3 mannen opgepakt voor de dagenlange gijzeling en een zware mishandeling van een Spaanse man. Dat was in februari in Pernis in de buurt van Rotterdam. Eerder werden in die zaak ook al 3 mensen aangehouden. Waarschijnlijk was een drugsconflict de aanleiding van die ontvoering. Mensen die werken via het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Die werken via Temper, vaak in de horeca, logistiek of schoonmaak. Temper zelf zegt dat deze mensen ZZP'er zijn, maar daar gaat het Hoge Rechtshof niet in mee. Dat betekent dat deze mensen onder een andere cao moeten vallen. En mag een verloskundige te hard rijden als ze met spoed naar een bevalling toe moet? Nou, Carolien, een verloskundige

FM vroeg van gisteren welke tracker sowieso in de lijst moet komen. En ik zat zo te scrollen tussen de comments en ik zie ineens Ronnie Flex. Hij kon het niet laten. Hij had de comment, heel simpel, hij zei... Sowieso een track waar ik zelf op sta. Hey, ik wil dat zelfvertrouwen van Ronnie, hè. En het leuke van dit alles is... Hij heeft toch gelijk ook. Een Funnik Zomer Top 500 zonder Ronnie Flex... is als een Nederlands elftal zonder Depay. And I said what I said. Now I'll say it again. Numbers don't lie. Alleen, er is wel een probleem. Ronnie, die bepaalt die lijst niet alleen. Dat doet de Funnik fam. Dus ik zou zeggen... Stem nu op jouw 5 favoriete zomertracks via Funnik.nl. En dan gaan we kijken of Ronnie Flex uiteindelijk gelijk gaat krijgen... dat hij ook echt de lijst inkomt. Of dat iemand anders deze zomer gaat pakken.

0: van oké, okay, je kwam bij de kassa en zei we gaan splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen. Ow!

Leighton Green, Lil Baby, City Girls en P&B Rock met Leave Him Alone hier op Phonics. Zometeen ook LF System met Afraid of Feel. En ben ik weer op zoek naar een power pokoe. Mocht je hem hebben, drop hem alvast in de NPO luisterapp. Hier is deze van Yves Laurent.

0: zakken.
1: De Power Pokoe.
0: Wat eerlijk is eerlijk, het loopt.

Yo Chris, voor de power poku. Ken je die van MAD? Avotrapa voor. Die is lekker hoor. Die zal me wel weer op de been brengen.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check FunnyXAds.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
1: Droom je van een stralende glimlach? Bij Qualident zijn facings net zo voordelig als in Turkije. Maar dan gewoon in Amsterdam. En je betaalt eenvoudig in 10 termijnen. Boek nu je consult op Qualident.nl. Qualident, de voordeligste kliniek van Nederland.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check PhonicsAds.nl. Your city, your sound.
2: Wil je echt voordelig je rijbewijs halen bij een van de grootste rijscholen in jouw regio? Kom dan lessen bij Rijschool Dioza en geniet van een professionele rijopleiding die bij jou past. Meld je nu aan op rijschooldioza.nl.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
3: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Wij bieden nu ook motor, automaat en aanhangwagenles aan. Rijschooldioza.nl.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: In the mood for vibes.
7: Luister dan nu het subchannel Phonics Vibes. Van Joe tot Chris Brown en SZA.
6: Jij brengt de mood bij de vibes.
7: Phonics Vibes. Luister je nu via de NPO Luister-app.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: It's Complicated met Jay
10: en Mahi.

0: een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: politie een verkeerde meting. Zo laag mogelijk meten om te zien bijvoorbeeld als er hagelstenen de aarde bereiken. Ja, dan wil je gewoon zo laag mogelijk meten, zodat je mensen op tijd kunt waarschuwen dat er zware hagelbuien aankomen.
1: Nou, ik heb het weer van de goede radar gekregen. Vanavond blijft het overal droog. En de komende dagen wordt het alleen maar warmer. Morgen op de meeste plekken zonnig. Het wordt maximaal 26 graden.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister-app.
4: En Wef heeft een geldobsessie, maar waar komt dat vandaan? Dat hoor je zo. Oh.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NOS op 3. Ik begin met nieuws over het ongeluk bij het schoolkamp in Zeeland. Want de jongen van 19 die achter het stuur zat, wordt verdacht van dood door schuld. Hij blijft ook nog 2 weken langer vastzitten, heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Afgelopen donderdag ging het helemaal mis. De auto reed een groep kinderen aan die op schoolkamp was. 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van de Zeeuwse school kwamen om het leven. Homogenezing in Nederland is nu definitief verboden. De Eerste Kamer heeft er vanmiddag ook officieel mee ingestemd. En door die nieuwe wet wordt het verboden om een zogenoemde conversietherapie toe te passen op kinderen of volwassenen in een kwetsbare positie. De lucht in Nederland wordt steeds schoner. De maatregelen die daar een paar jaar geleden voor werden genomen lijken allemaal te werken. En dat komt onder meer door vergroening van de industrie, maar ook door de groei van het aantal elektrische auto's, zegt het RIVM.
1: We zien in Nederland dat de ingroei van het aandeel elektrisch verkeer toeneemt. En dat dat eigenlijk ook sneller gaat dan verwacht. Dat draagt inderdaad toch wel belangrijk bij aan schoner verkeer en minder uitstoot in stedelijk gebied.
0: En als alle plannen worden doorgezet, dan leven in 2030 4 maanden langer dan in 2016. Alleen dus door schonere lucht. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in Polen. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij vervolgens de spot dreef met onder andere president Poetin. En zegt jouw buienradar dat het gaat hagelen op het moment dat het strak blauw is? Dat zou kunnen kloppen, want 1 van de 2 radars die we in Nederland hebben wordt op dit moment verstoord door een rij bomen. Ja, die radar staat in Herwijnen, in Gelderland is dat. En door die verstoring kan de buienradar kuren vertonen, zegt de oprichter van de app.
2: De neerslagradar is essentieel om te meten in die buien van wat is daar aan de gang. En meten is weten, maar op het moment dat je niet goed kunt meten, weet je ook niet wat er in die bui gebeurt. En krijg je per definitie...

0: Anna.
1: Ik laat je meeleven, dat is die energy. Oh, shawty, yes, believe it. Vacation is cheaper than therapy. Oh, shawty, no caps, you need it.
2: Ik weet nu waar mijn obsessie met geld vandaan komt, man.
3: Noordin.
2: En Wes.
3: Goedemiddag, ja, nu ik over nadenk. Jij bent inderdaad wel altijd met geld bezig.
2: Ja, klopt inderdaad.
3: Dure auto's, mooie huizen,
2: Kijk,
3: kleding.
2: Ik moet gewoon eerlijk toegeven, ik heb vroeger nooit geld gehad. Ik kom uit een gezin waarbij mijn moeder niet werkte. We hebben het altijd heel erg zwaar gehad. Mijn moeder kon ook geen schoolboeken betalen. We hebben het echt zwaar gehad.
3: Heb je nog meer van dat soort voorbeelden? Wanneer was de eerste keer als realisatie, als kind zijnde, dat je dacht, oh, wij hebben geen geld thuis?
2: Toen de stroom werd afgesloten bij ons. Ik denk op dat moment. En toen besefte ik niet eens van, oh, ik heb... Het boeide niet, want mijn moeder maakte het nog steeds super gezellig. Maar ik denk toen ik het zeg maar om me heen zag dat mensen wel geld konden spenden en gewoon alles konden kopen wat ze wilden. En ik het niet eens durfde te vragen aan mijn moeder, omdat ik wist, wij hebben het gewoon niet, snap je? Mm-hmm. En dat vond ik een beetje lastig. Dus ben ik heel vroeg gaan werken.
3: Hoe jong, hoe oud was je? Wat is je leeftijd?
2: Ik denk 14. Ik ben op mijn 14e ben ik begonnen.
3: Waar?
2: En ik was op het strand in Scheveningen. Oh ja. Toen ging ik tassen op straat verkopen daar. Weet je, op de pier moest ik dan een soort als een propper moest ik mensen naar binnen halen om die tassen te verkopen. Ja, dat kon ik blijkbaar heel goed. Op mijn 14e heb ik gedaan en al heel snel had ik ineens 3 baantjes. En was op een gegeven moment verslaafd aan geld maken.
3: Dus jij had 3 baantjes op je 14e?
2: Ja, klopt. Maar ja, 3 banen op je 14e terwijl je nog op school zit. Ja,
3: dat kan toch niet? Hoe ging je school dan? Want je moet huiswerk maken, je moet dingen blokken,
2: ja,
3: je moet plannen.
2: Ik was alleen maar aan het werk.
3: Maar is dit denk je ook een reden waarom jij school niet gehaald hebt?
2: Ja, ik denk het echt. Want ik reed in mijn 19e reed ik al in een BMW en ik vond het geweldig. Maar ja, volgens mij had ik geen diploma.
3: Ja.
2: Dus ik was gewoon school naar school aan het hoppen.
3: Bij mij werkte het dus heel anders. Mijn moeder was heel stimulerend in school. En die zei, je moet 1 dag in de week werken. Al is het 4-5 uurtjes in een avond ergens. Het boeit me niet. 1 dag in de week moet je werken. Verder kreeg ik echt alles van mijn moeder. Ik heb gewoon een pas met mijn moeder, haar hoofd erom.
2: Nee.
3: Dat heet de IDIP-pas. Wordt het genoemd in onze vriendengroep. En daarmee kon ik dan gewoon als ik ging stappen of ging eten. Als
2: Wat?
3: Ik dan niet te gek deed. Gewoon een beetje normaal. Hoeft er geen
2: cent aan. Sugar mom.
3: Ja, dus mijn moeder die heeft mij gewoon helemaal verpest. Maar ik heb uiteindelijk wel mijn hbo gehaald.
2: Ja, oké.
3: Dus ik heb nooit financiële druk gevoeld. Want ik moet werken om mijn sociale leven te kunnen hebben. Dus ik heb eigenlijk nooit financiële onrust gekend in mijn leven.
2: Maar vind jij dat als je studeert je niet hoeft te werken?
3: Nou, ik vind niet dat als je dat samen kan doen, vind ik het heel knap. Maar ik vind wel als ouder zijn, als dat. Later mijn kinderen, als ze op school zitten, hoeven ze niet te werken buiten 1 dagje in de week. Om een beetje de handen uit de mouw te schudden. Omdat werken kan je hele leven nog, studeren kan je maar 1 keer. En het is echt heel belangrijk, omdat het gewoon het vergroot je kansen voor later.
2: Ja, oké, true. Nou,
3: het betekent niet dat jij niet hebt gestudeerd dat je niet rijk wordt. Dat zeg ik niet, maar mij is gewoon geleerd, als je een papiertje hebt, dan kan je altijd...
2: Je hebt altijd een plan B, C en D. Maar wij zijn heel erg benieuwd naar jouw mening. Als je studeert, hoef je niet te werken.
3: Jij vindt het wel. Jij vindt gewoon werken met je handen, hoor.
2: Ja, oké, kijk, je moet geen 3 banen hebben zoals ik. Dat is echt overdreven. Maar ik vind dat werken, dat hoort gewoon bij het leven. Dus ik vind echt wel dat je een beetje moet werken als studeer je. Maar heel benieuwd naar jouw mening. Laat het even weten in de NPO Luister app. Als je studeert, hoef je niet te werken.

0: En als je studeert, dan hoef je niet te werken. Noordin en Wef. Dat is wat we met jou aan het bespreken zijn. Wef, jij vindt absoluut wel werken als je aan het studeren bent. En ik zeg nou, beter focus op die studie. Want je kan maar één keer studeren en werken kan je hele leven nog. Sima, wat denk jij?
1: Nou, ik vind dat je wel mag werken. Kijk, je hoeft niet per se te werken als je studeert. Kijk, als je het kan permitteren, dan hoeft het niet. Maar ik vind wel dat de jeugd tegenwoordig mag werken om te weten hoe het is om geld te verdienen. En hoe hard het is om geld te verdienen.
0: Vraag je, heb jij zelf gestudeerd?
1: Ja, zeker. Ik heb HBO gedaan.
0: Oké, dus jij weet inderdaad echt die struggle van studie. Hoe zeker, erg je zeker, moet plannen. Zeker. Hoe erg je die deadlines, die stress daarvan. Ja. Wordt het dan denk je niet te veel als je ook nog eens die financiële druk daarbij krijgt? Dat je ook die verplichtingen... Waar blijft dan ruimte voor sociale activiteit of wat voor jezelf te doen? Dat is er dan toch bijna niet?
1: Jawel. En daarom moet je juist plannen. Ik moet natuurlijk wel tegenwoordig... Ik heb het idee dat het tegenwoordig de jeugd gewoon niet weet... dat dingen niet zomaar voorgeschoten kunnen worden. Weet je, dat je gewoon echt wel moet weten van... Oké, als ik zoveel uurtjes werk, krijg ik zoveel geld op mijn bankrekening. Mm-hmm. Mm-hmm. Die besef is er tegenwoordig niet.
0: Dus jij zegt zeker wel werken buiten je studie. Rednie, wat denk jij daarvan?
2: Nee, maar gewoon lekker studeren, focussen op je studie. En sowieso, heel de scholing is in Nederland raar geregeld. Je moet betalen om kennis te vergaren. Mm-hmm. Je moet betaald worden om naar school te gaan. Dat lost het hele spijbelprobleem op. Mensen gaan veel betere opleidingen volgen. Dat is goed voor je economie.
0: Dus jij zegt eigenlijk, ons systeem is niet goed. Je zou juist eigenlijk geld moeten krijgen om het nog meer te stimuleren dat je dan naar school gaat. Wef, zou in jouw tijd zou dat iets denken geweest? Stel, jij zou geld krijgen om te studeren.
3: Sorry dat ik het zeg en ik mag het echt zeggen, want omdat ik op het mbo zat. Maar ik denk echt oprecht dat als je geld zou krijgen om naar school te gaan, dat echt bijna niemand meer op het mbo zat.
0: Maar wat is er mis met mbo en waarom?
3: Nou, geloof mij, ik heb heel veel scholen gezien op het mbo. En het
0: jij bedoelt even gewoon nu het niveau. Dus je hebt
3: de mensen die daar naar school gaan, en dat is naar mijn ervaring. Hè? Ik praat nu over mijn eigen ervaring.
0: Ja, maar we zijn nu hele groepen mbo. Ik ben het daar niet mee eens.
3: Nou, maar ik mag het zeggen, want ik heb op 3 scholen gezeten. Naar mijn ervaring, wat ik heb gezien, dat mijn mede-mbo-studenten geen zin hadden om naar school te gaan. Want hun dachten, als wij klaar zijn met deze mbo-studie, dan gaan we toch weer wat anders doen. Want we gaan niet zoveel geld verdienen.
0: Oké,
3: snap je?
0: Nee, dat snap ik wel. Maar zou het dan helpen als...
2: maar niet naar school gaan is geen geld.
3: Ja, maar dat denk je niet op 16-jarige leeftijd. Dan denk ik zie het dan wel. Ik krijg toch studiefee.
2: Maar waarom ga je dan wel op 16-jarige naast je school werken? Als je geld wil hebben.
3: Omdat je dan direct geld krijgt. Dat is het verschil.
0: Nee, maar hij zegt, stel nou, je krijgt geld om naar school.
3: Ja. Dus zijn theorie vind ik juist goed.
0: Oh, ja, dat haalde jij er ook niet uit, hè, Rednie?
3: Oh, sorry.
0: Of wel?
2: Nee,
0: ik haalde dat er ook niet uit.
3: Nee, je moet president... Sorry, Rednie, ik draai je helemaal mee. Jij moet president worden.
0: Rednie voor president. Ja, daar komen nog meer binnen dingen. Roland die zegt, het komt door jongens als Noordin dat de jeugd tegenwoordig zo verpest is. Oh, ze willen niet werken, want alles wordt toch wel door mama of papa geregeld. Maar als mama of papa er niet meer is, ja, wie dan? Ja, dan hoop ik dat mijn opa en oma daar nog zijn, Roland. Nee. Dankjewel in ieder geval voor jullie mening. De Funnixapp zegt 83% wel werken, dus dan weet je dat.
4: Hey, Pix. Wat zeg je, man?

0: leven.
1: Hé, hey, luister dan. Zometeen is het middagtentamen en ik heb echt jouw hulp nodig. Het is een kennisquiz. Hoe dat zit, vertel ik je zo.
2: Oh, you wanna know where?

0: budget voor eten, drinken en andere must-haves.
1: Ja, toch?
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven, samen met je bestie of mattie. Ga naar funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.

0: Daarin heb ik jouw hulp ontzettend hard nodig. Want als ik het niet weet en als Wef het niet weet, dan... Ja, heb ik hulp.
1: Weet niemand het. Nee,
0: dan hebben wij een hulplijn. En jij hebt zo'n goede hulplijn. Jij hebt me gisteren gewoon vermorseld, verslagen.
1: Ja, heerlijk op de maandag.
0: Was het niet 4-1?
1: Volgens mij wel. Ja, Sylvana echt een topspeler. Ik ben echt blij met haar. Dus ja, jij hebt iemand nodig, Noor.
0: Ja, ik heb gewoon ook echt even iemand nodig die gewoon wil knallen met mij vandaag. Pas, niet echt knallen. Maar. Nee, ik heb gewoon even iemand nodig die gewoon er vol voor wil gaan. Middagtentamen, winnen. Het is gewoon echt heel leuk om ook mee te doen. Dus reageer even Team Noordin in de NPO Luister-app. Team Noordin, NPO Luister-app.

0: In welke sport is de term birdie gebruikelijk?
1: Wef. Rugby.
2: Nee. Het is iets Engels. Birdie.
0: Ja, birdie.
1: De tijd is al voorbij,
2: tennis,
1: hoor.
2: Tennis?
0: Nee, het is
1: de tijd
0: golf.
1: Is al lang al voorbij.
0: Golf.
1: Ja, ik weet ook dat het is iets Engels. Ik ben slim, het is iets Engels. Huh? Heb een tentamen?
3: Was dat vandaag?

0: geleerd?
1: Ja, ik heb dus niet geleerd.
0: Adobo.
2: Hey, stilte alsjeblieft. Dan is het nu tijd voor het middagtentamen.
0: Sander, de producer, is partijdig.
3: Nee.
4: Alweer?
3: Wat?
4: Wat nou
0: we waren
4: weer?
0: Al 5 seconden voorbij.
3: Helemaal niet. Maar in ieder geval, we zijn het middagtentamen aan het doen. Daar moet je inderdaad binnen 5 seconden reageren. Dat is een van de regels. Een andere regels is dat je je naam moet roepen, Noordin of Wef. Degene die als eerst reageert mag dan antwoord geven. Is het fout, dan is het andere team aan de beurt. En is dat ook fout, dan mag onze hulplijn een antwoord geven.
0: En bij mij is dat Sylvana.
3: Hey Sylvana, jij zit er lekker in hè, deze week. Je hebt al een keer gewonnen. Tuurlijk. En jij zegt vandaag gaan we team Noordin weer pakken.
5: Tuurlijk, we gaan voor de winst.
3: Maar dat denk je anders over hè, Arno?
6: Ja, zeker wel.
3: We gaan er gewoon voor strijden vandaag. En stel het staat gelijk, dan hebben we een bonusvraag. Sander, hey, ben ik iets vergeten?
4: Eigenlijk helemaal niks.
3: Onze onpartijdige, objectieve quizmaster.
4: Dankjewel.
3: Zullen we dan maar gaan beginnen?
4: Heel graag.
2: Het middagtentamen.
3: En iedereen die kan gewoon meedoen, hè?
4: Zeker, terwijl het nog steeds 0-0 staat. Vraag 2. Wie was van de Griekse goden de oppergod?
3: Noordin.
4: 5.
3: Zeus.
4: Ja, dat is goed. 1-0. Vraag 3. Busy had ooit een samenwerking met een bekende DJ met de tune Ze Willen Mee.
3: Noordin. Jesto?
4: Nee, is geen Jesto. Welke DJ is dat?
3: Ze willen. Nu, ja.
4: 4. 3.
3: Oh,
4: 2,
3: ik weet het.
0: Chucky.
4: Nee, geen Chucky. Nee, ik weet het. Sylvana, weet jij het?
7: Is het DJ Hardwell?
4: Ja. DJ Hardwell.
3: Oh, lekker. Ja, ik zag Jesto of Hardwell, maar sterk ja. Hoor, Sylvana. Heel sterk.
4: 1-1. Vraag 4. Wat is de artiestennaam van Under Dogan?
0: Wef.
3: 5, 4, 3.
0: Murder Turk.
3: Ja, shit.
4: Murder.
3: Ja, natuurlijk.
0: Natuurlijk.
4: En vraag 5, wees scherp. Wef staat voor. Welke superheld heeft als alter ego Bruce Wayne?
0: Wef. Batman!
3: 3.
4: Is on a tour.
0: Niet normaal, guys. 2 dagen.
4: Oh.
0: Je bent zakkies, Noordin.
4: Oh. Onpartijdig, zei je toch?
0: Oh, 2 dagen in een rij, Sylvana. We zijn gewoon een winning team. En morgen horen we je weer.
5: Tuurlijk.

Laat me je zeggen hoe het zit. Wow. Die vissa is lit. I'm a bitch, dikke akka, veel grip. Als je lift, word je hier dismissed. Laat me je zeggen hoe het zit. L.

0: Eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-0606-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
0: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
3: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
4: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
3: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
5: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met één dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
6: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
7: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roepram. Bij Roepram.

0: Spanking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: In 15 maanden een volledig erkend mbo-diploma behalen bij het Maascollege. Met 1 dag in de week les op school in Rotterdam, Amsterdam, Utrecht of Breda. Kies dan nu een opleiding in de zorg en welzijn, sport en bewegen of economie en recht. Meld je nu aan op maascollege.nl.
3: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funx.nl/nieuws.
4: Trek je niet echt lekker? Ga naar Roeprand.

0: USA. Een roti van Roep smaakt altijd goed.
1: It's Complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonics kanalen.
3: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor $5 bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
4: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit nieuw onderzoek. De verschillen zitten niet alleen in de hoogte van die straf, maar ook in de manier waarop zaken worden afgehandeld. Zo krijgen mensen met hogere opleiding of een beter salaris vaker een boete, terwijl mensen met een zwakkere positie vaker voor de rechter moeten komen. En volgens de onderzoekers doen rechters dat niet altijd met opzet. Door naar Italië. Daar zijn 7 mensen opgepakt vanwege sabotage van het spoor. Dat zouden ze hebben gedaan rond de Olympische Winterspelen afgelopen februari. Die sabotage ontregelde treinverkeer in Noord-Italië. De daders hadden het gemunt op die spelen, zegt onze correspondent.
1: De groep heeft zijn harde kern in Rome, maar vertakkingen in andere delen van Italië, waaronder Bologna, Milaan en Napels. En de acties waren inderdaad gericht tegen de Olympische Spelen en het kapitalistische en volgens de anarchisten militaristische karakter ervan.
0: Een Belgische hardrijder hoort morgen welke straf hij krijgt voor het doodrijden van 7 mensen 4 jaar geleden. Tijdens carnaval reed hij met hoge snelheid in op die slachtoffers. De Belgische OM wil hem 27 jaar de cel in, zo heet vandaag duidelijk, vertelt deze verslaggever.
2: Wel, de aanklager ziet gewoon geen enkele verzachtende omstandigheid, niet in de feiten, niet in zijn persoonlijkheid, want volgens hem is Falzone egocentrisch, weinig empathisch en heeft hij weinig inzicht in wat hij gedaan heeft.
0: Ja, tijdens de zaak vandaag toonde de dader wel berouw en hij bood ook zijn excuses aan tegen de nabestaanden. En Wimbledon laat oude tijden herbeleven, want deze zomer spelen Venus en Serena Williams weer in de vrouwendubbel. De zussen wonnen samen 6 keer dubbelspel op Wimbledon. Voor het laatst in 2016. Serena Williams stopte 4 jaar geleden met tennis, maar keerde onlangs alweer terug. De organisatie van Wimbledon geeft ze nu nog 1 kans om weer samen te spelen op het heilige gras.
3: They've been handed wild cards for the ladies' doubles, which they will play in together. All right, so big news this for Serena and Venus Williams.
0: Ja, de zusters Williams zijn inmiddels 44 en 45. Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. De komende dagen loopt de temperatuur steeds verder op. Morgen overal zonnig. Het wordt dan maximaal 26 graden.
4: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
5: Oh my god!
4: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funx.nl of de NPO Luister-app.
6: Noordien en West. En zometeen hoor je wie van ons twee betrokken was bij iets ernstigs. Oh.

0: 5'9 brown eyes.
1: Een van ons was medeplichtig bij iets heftigs.
2: Okay, we went through everybody. Who did it?
1: Ja, het is weer tijd om te raden wie van ons twee aan het liggen is en wie de waarheid spreekt. Want de vraag van vandaag is, who did it?
3: En Sander, de producer, heeft de vrouw van één van ons twee eruit gepikt. En jij mag gaan raden van wie dat vrouw is. Hij gaat ons allebei één vraag stellen om daar dus achter te komen. Dus Sander, ja, wat is het verhaal van vandaag?
4: Iets ernstig, iets heel ernstig. Het verhaal van vandaag is, ik was medeplichtig voor moord. Eén van jullie is medeplichtig voor moord. Dat is niet zomaar iets. Wef, hoe is dat gebeurd?
3: Lang verhaal kort te maken, toch? Is het?
4: Ja.
5: Vertel maar gewoon wat je wilt vertellen.
3: Nou, er werd alcohol geschonken in een vissenkom en zo ging de vis dood.
4: Oké, en Nor, hoe is dat bij jou geëindigd dan?
5: In een grote crash.
4: Oh mijn god.
3: Ik was medeplichtig voor moord. Was ik het of was Noorden? Net laat het even weten in de NPO Luisterapp. How do you guys have so much?

0: Ik ben medeplichtig aan een moord.
1: Oké, we went through everybody. Who did it?
0: Bij wie hoort dit verhaal? Tessie zegt, ik denk dat het doordeel was dat hij een vogel ging aanrijden.
2: Ilse die zegt, een vis vermoorden heeft iedereen wel een keer gedaan. Dus ik zeg, wef.
0: Wat, een vis vermoorden heeft iedereen wel een keer gedaan? Ilse, wat is er mis met je?
2: Heb je dat nog nooit gedaan?
0: Daar gaan we zo achterkomen.
2: Jozef zegt, moet Noorden wel zijn, maar ben benieuwd wat.
1: Who did it?
3: Het was Wef.
2: Ik gaf een huisfeest bij mijn zus thuis toen ik 16 was of zo. En iemand die ik had uitgenodigd, een hele goede vriend van mij, die zei, mag ik een vriend meenemen? Toen zei ik, tuurlijk, ja, ik vertrouw
0: dan
2: jou.
0: Dan gaat het altijd mis.
2: Ja, precies.
0: Mag ik een vriend meenemen?
2: Het is altijd de vriend van.
0: Ja.
2: Nou, als eerst
0: gingen... chill guy.
2: Ja, als eerst gingen de gordijnen van mijn zus naar beneden. Dat was zo één wat kapot ging. Maar tweede, mijn zus had een goudvis die ze heel erg dierbaar was.
0: Hoe heette die?
2: Ja, dat weet ik niet meer. Oh. Misschien Fishy of zo. Echt een rare naam. Dus in de ochtend word ik wakker, want mijn zus sliep wel gewoon boven. Ik word wakker. Ik kijk, ik zie die vis gewoon zo zweven in het water. Ik denk, nee. Ik die kom schudden. Hij wordt niet wakker. Ik denk, wat is er aan de hand? Dus ik heb iedereen van, yo, ik weet niet wat ik moet doen. Die vis is dood. En daarna zegt die vriend, oh, ik denk dat het door mijn vriend komt. Die had per ongeluk alcohol in die kom geschoten.
0: Dat kan echt niet. Dat is echt schandalig.
2: Ja, dat is
0: dat
2: zo ernstig. Ja, mijn zus was echt verdrietig. Ik moest ook de huissleutels inleveren en ik mocht nooit meer feest geven. No.

0: en bij elk festival aanwezig zijn is mogelijk als je miljonair bent.
1: Noordin
2: en Wes.
0: Ja, of als je even die festipas weet te fixen. Vorige week hier bij ons had mijn geheime koffer. En daarin is dus een festivalpas. Die dus jou naar alle festivals brengt waar Funnix deze zomer ook is.
3: Ja, jij kan dus die tickets krijgen als je je aanmeldt via Funnix.nl. En wie weet zien we je op een van de festivals.
0: Ja, dus ga even naar Funnix.nl, meld je aan. En dan gaan we gewoon lekker festivalletjes pakken.
4: Tell me when to say that with your gender.

0: dromen, zelfs als je 40 bent. Waarom ga ik je zo vertellen?
1: Noordin en Web.
0: Ja, het WK is begonnen en er wordt geschiedenis geschreven. Ook als je niks met voetbal hebt, kan je er niet omheen. En wat dit WK zo bijzonder maakt, is dat het eigenlijk het WK is van de kleine landen. Er hebben nog nooit zoveel kleine landen meegedaan aan het WK. En allemaal verschillende culturen die ook hier in Nederland wonen. En Brett, die goede vriend van me. Jij bent Curaçao's.
2: Ja,
0: Curaçao-naar, excuses.
2: Zeker.
0: Antilliaan mag niet meer, hè?
2: Nee, dat is niet meer.
0: En kan je dat even uitleggen voor mensen die dat... Ik heb veel vrienden die nog steeds zeggen Antis, bijvoorbeeld. Waarom kan dat niet?
2: Dat is omdat wij nu gewoon op onszelf zijn. We zijn van Curaçao, Curaçao-naars.
0: Zie! Oké, okay, luister. Jullie hebben met 7-1 verloren van Duitsland.
2: Maatje, wij hebben gescoord op het WK. Onze allereerste goal ever. Kan jij zeggen dat jij bij de eerste goal van NL was? Of überhaupt bij je land? Was jij bij het moment dat jouw land voor het eerst mocht deelnemen in het WK?
0: Nee.
2: Wij allemaal wel.
0: Ja.
2: Wij hebben dit gezien. Misschien hebben we het verloren, maar wij hebben het WK gewonnen voor Curaçao.
3: Wow.
2: Wij zijn na deze eerste wedstrijd al kampioenen voor Cura.
0: Ja, en dat vind ik dus zo mooi. Want als wij 7-1 zouden verliezen van Duitsland, dan zou de bondscoach ontslagen zijn. Dan zou de brand gesticht worden. Zouden gereld worden. En jij zegt, wij van Curaçao, wij hebben gewoon gewonnen.
2: Ik heb misschien 6 tegengoals gezien nadat wij hebben gescoord. Maar we hebben alsnog feest gevierd. Want wij hebben onze eerste goal met WK gehad.
0: Hoe je het zegt met die trots en die eer, dat vind ik gewoon echt prachtig. En gisteren was er ook iets heel bijzonders. Cabo Verde speelde tegen Spanje. En ze hebben de nul gehouden. En er is in die nacht van een simpele man, een voetballer van 40 jaar oud, een superster gemaakt. Die op dit moment 7 miljoen volgers heeft. Wie dat is en wat zijn verhaal is, vertel ik je zo meteen. En hij wilde dus stoppen met voetballen.

0: Nooit stoppen met je dromen, hoe oud je ook bent. Soms heb je maar één moment nodig. Eén moment waarop alles kan veranderen. En waarom het laat zien dat je nooit moet stoppen met je droom. Een moment waarop je in één nacht een wereldster kan worden. Ik heb het over een speler van Cabo Verde. Van Kaapverdië, die op zijn 40ste een superster werd. Gisteren had deze man nog 50.000 volgers. Hij wilde stoppen met voetballen. En wat denk je? Hij hield als een muur alles tegen Spanje. Schreef geschiedenis voor zijn land. En 24 uur later staat die man op 8 miljoen volgers.
1: Jeetje.
0: En is hij de talk of the town. Hij wilde stoppen, ging door en laat dus nu zien dat jij ook nooit moet stoppen. En ik heb mijn collega Dulcie. Hoe heb jij het beleefd gisteren?
1: Ik heb er nog steeds geen woorden voor. Het is zo, ik voel zo'n gevoel van trots. Ik kan het niet omschrijven.
0: Ja, wow. Want Kaapverdië speelde gewoon 0-0 tegen Spanje. Dat is echt ongekend.
1: Maar voor ons voelt het als een overwinning. Hè? Wij hebben gewoon gisteren gewonnen. Zo voelde het. We gingen in Rotterdam bijvoorbeeld. Nou, iedereen ging de straat op. Tuteren. Zoals onze.
2: Dat is heerlijk.
1: Ja, dat is echt vlaggen overal.
0: Je moet me even helpen met de naam. Want ik zou het op zijn Nederlands zeggen. Hè? De held waar we het op dit moment hebben. De keeper Josimar José Evaro Díaz. A.k.a. Vozina.
1: Nee.
0: Hoe moet het?
1: Het is dus eigenlijk... Ik pak het even bij, want hij heeft ook een lange naam. Hè? Ja. Josimar José Évora Díaz.
2: Wauw, heerlijk hoe
0: José
1: Évora Díaz.
0: A.k.a. Vozinha. Weet je dat ook weer?

0: eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch, beta.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Check de leukste Phonics podcast nu via de Phonics app.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads. Your city, your sound.
1: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
2: It's complicated met Jay en Mahi. We bespreken.

0: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@funix.nl.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funix.nl/nieuws.
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
5: Your city, your sound.
6: Phonics!
7: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.

0: altijd via phonics.nl/nieuws. Voel mij
1: zo free. Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
2: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
2: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
3: Your city, your sound.
4: Phonics!
5: Maas College introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
6: Beo zoek naar de hitste hits van dit moment.
7: Hey, what's up everybody? This is J Balvin. And all the music, exclusive music. Na

0: Goedenavond, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Er is uitgelekt welke plannen het kabinet heeft om de stikstofcrisis op te lossen. Rondom 20 grote natuurgebieden in Nederland komt nu een zone waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten, vertelt verslaggever Lars Geerts.
1: De overheid gaat veel vragen van de bedrijven in die regio. Dat ze wellicht moeten verplaatsen, dat ze meer landbouwgrond moeten aanhouden, dat ze innovaties moeten toepassen of inderdaad in het uiterste geval moeten stoppen.
0: Het kabinet hoopt dat ze met dit plan de steun hebben van de boeren.
1: Nou ja, er is een heel breed overleg opgezet en er wordt ook steeds, zo wordt ons benadrukt, gesproken met de boerenorganisaties. De boeren zelf die geven ook aan dat er nu wel iets moet gebeuren, want die zitten al 7 jaar in onzekerheid. En voor hen begint het nu ook te knellen. Maar andere, wat activistische organisaties zoals Farmers Defence Force en Agractie, daar rekenen ze eigenlijk sowieso al niet op de steun. Maar als ze de grote organisaties binnenhouden, dan vermoeden ze dat dit plan gaat werken.
0: Ja, het gaat dus om plannen van de coalitie, maar die heeft geen meerderheid in de Tweede Kamer. Daarom zullen dus ook oppositiepartijen dit plan moeten gaan steunen. Als je huurt in de vrije sector, gaat een groot deel van je inkomen naar je woonlasten toe. En dat is veel meer het geval dan mensen die een koophuis hebben, blijkt uit CBS-cijfers. Bij huurders gaat zo'n 30% van hun inkomen naar woonlasten. Bij mensen met een koophuis gemiddeld 16%. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van mijn NOS-collega's. Die keken naar in totaal 48 demonstraties en één man was bij 31 daarvan aanwezig. Ja, en nog geen wedstrijden die op het WK rond deze tijd beginnen. Het is nog even afwachten tot 9 uur vanavond. Maar dan gaan we ook echt helemaal los, vertelt mijn sportcollega Anne.
2: Vandaag is de WK-dag van de supersterren. Dat begint al om 9 uur, waar de grote titelfavoriet Frankrijk met Kylian Mbappé aftrapt tegen Senegal. Een vrij lastige tegenstander. Misschien wel, naast Marokko, het beste team uit Afrika. Even later, Haaland en Noorwegen, die aan het WK begint, worden gezien als favoriete Dark Horse. En dan midden in de nacht, Lionel Messi, zijn 6e WK tegen Algerije. En als je dan echt nog heel veel zin hebt om voetbal te kijken, kun je morgenochtend om 6 uur lekker ontbijten met Oostenrijk-Jordanië. Wat een heerlijke tijd beleven we toch als voetbalfans.
0: Ja, gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen op de meeste plekken zonnig. Alleen in het noorden van het land kan het een beetje gaan miezeren. Het wordt maximaal 26 graden.
3: Festival FOMO. Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god!
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check Funnix.nl of de NPO Luister-app.
5: Nordin en West. Raven, en hoor je zometeen door je speaker.

0: Als je nog geen geld hebt voor de festivals, we got you.
1: Phoenix,
2: Noordin.
1: Noordin en Web. Deze week gaan we tickets weggeven voor I Love Urban 27 juni in het Oeverpark in Rotterdam. Met optredens van Broederliefde, Idali, Ronnie Flex en nog veel meer.
0: Ja, en daar gaan we een spelletje voor spelen. De Urban Dictionary. Wij geven jou zo meteen een paar woorden uit onze Urban Boek. En daar moet jij dan antwoord op geven als jij weet wat het is. Gisteren hadden we bijvoorbeeld Gitte. Daar hadden veel mensen moeite mee. Dat was GTI. Hij wil mijn prestatie wat gas aan de weg in die Gitte.
1: Ja, maar deze moet je wel kennen.
0: Ja, we hebben dus nu drie woorden. Hebben ze goed, dan pak je tickets voor I Love Urban. Die woorden gaan we nog niet aan jou vertellen. Enige wat jij hoeft te doen, Urban te reageren in de NPO Luister app. Reageer dus nu Urban in de NPO Luister app. En wie weet pak jij tickets voor I Love Urban.

0: Firestar Rush door je speakers hier op Phoenix. En als je nog geen geld hebt voor festivals, geen stress, ik ga je regelen. Phoenix.
1: Noordin.
2: Noordin en Web.
0: We geven namelijk tickets weg voor I Love Urban 27 juni in Rotterdam. Optredens van Broederliefde, Idali en Ronnie Flex.
3: Ja, maar je moet natuurlijk wel straattaal kennen als je kans wil maken op die
0: tickets.
3: Want
0: we hebben hier de Urban Dictionary. Je moet het wel goed noemen, hè? Je moet gewoon onze Urban Language kennen. Ik vind straattaal vind ik een beetje scheldwoord.
3: Oh.
0: Als het een minachtend is, iets wat alleen op de straat gedaan wordt. Maar onze Urban taal is vandaag de dag op
3: urban
0: alle
3: ook
0: fronten.
3: Niet echt een heel leuk woord, maar goed.
0: Ja, omdat jij Urban gewoon tegenwoordig een vervelend woord vindt. Omdat daar alle muziektermen onder worden gegooid.
3: Ja,
0: die een
3: misschien
0: beetje,
3: is dat het inderdaad.
0: Ja, dat vind je echt vervelend.
3: Maar goed, we hebben iemand aan de lijn, namelijk Shakib, 29 jaar uit Purmerend.
4: Ja man, ik ben er.
0: Ja, jij wil graag een mattie meenemen, hè?
4: Ja, dat klopt.
0: Ben je goed in die urban woorden, denk je? Of zeg je, ik vind straattaal woorden... wat zeg jij, straattaal? Hoe gaan we het noemen?
4: Urban klinkt netter, maar ik denk dat straattaal duidelijker is voor iedereen. Ja. Moet ik zeggen.
0: Oké, dan gaan we maar gewoon beginnen, Wef.
3: Oké, ben je
0: ready?
3: Heb jij
0: deze drie woorden goed, dan pak jij 2 tickets voor I Love Urban. Heb je het fout, dan kan, als jij nu aan het luisteren bent, dan kan je inbellen naar 0909-3869-3869. En dat kan pas als hij het niet goed heeft. Ja, dus niet al gaan bellen. Dankjewel.
3: Oké. Als eerst, foto.
4: De stad.
3: Oké, dat is 1. Als tweede, pijp.
4: Een wapen.
3: Oké. En als derde, braca.
4: Een broek.
3: Oké.
0: Wat betekent dat jij de dingen bent voor I Love Urban?
4: Nee, ja,
3: dat
4: wel. Ik dacht dat
3: het
4: wat moeilijker
3: zou zijn. Ja, ik wou het moeilijker maken.
0: Nou, gisteren had ik Gitte en toen, dat ging ook al fout. Dus toen dacht ik, misschien moeten we... Maar dan gaan we morgen weer wat lastiger
3: maken. Morgen gaan we het lastiger
4: maken. Ja, doe het. Te makkelijk, sorry.
0: Oeh, je triggert me nu wel heel erg om
4: doe maar.
3: Morgen gaan we.
0: Jij komt er goed vanaf en gefeliciteerd met je tickets.
4: Thanks, man.

0: Ik wil naar het park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe of wie dan ook heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En dan zit van, hè, hoezo dan? En dan leg ik eruit, we hadden het niet zo breed. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Noorden en Wef.
1: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Phonix Talks en de NPO Luister-app.

0: Zure snoep kan helpen tegen paniekaanvallen.
1: Wilde weetjes.
0: Weer een nieuw weetje wat ik op het internet heb gevonden. En één die best persoonlijk is. Ik heb een verleden met paniekaanvallen. En eigenlijk nooit gedacht dat zure snoep zou kunnen helpen. Ik heb er überhaupt nooit van gehoord dat iets anders dan medicatie zou kunnen werken. Dus ik vraag me af of dit zou kunnen. 61% van de Phonics fam die denkt dat het waar is. Dus dit is eigenlijk al een reden genoeg om dit te gaan onderzoeken. Wij spreken straks Romee. Zij is van Mindas en heeft zelf ook last gehad van paniekaanvallen. En zij kan vertellen hoe die paniekaanvallen dan gaan en wat je er tegen kan doen.

0: Zure snoep kan helpen tegen paniekaanvallen.
1: Wef wilde weetjes.
0: Deze week gaan we onderzoeken of het eten van zure snoep kan helpen tegen een paniekaanval. Ja, om daar dus achter te komen moeten we natuurlijk eerst weten hoe een paniekaanval voelt en wat het eigenlijk met je doet. Romee is ervaringsdeskundige en deelt haar ervaringen als jongerenambassadeur van MindUs. Goedenavond Romee.
2: Een hele goede avond.
0: Ja, sinds wanneer heb je eigenlijk last van paniekaanvallen?
2: Ik ben nu 23 en eigenlijk heb ik het grootste deel van mijn tienerjaren wel geworsteld met paniekaanvallen.
3: Zo, hoe uitzicht dat dan?
2: Vooral een hele hoge hartslag, heel erg onrust in mijn lijf. Ook gedachten van, oh, het gaat niet goed, het gaat mis hier zo. Maar ook trillende handen. Dus ja, je ziet en van binnen en ik voelde veel van binnen en soms zag je het ook van buiten.
3: Ja, ik heb dat ook wel hoor, bij vlagen ook in mijn jeugd gehad en nu ook nog steeds. Ik denk misschien komt het voor de druk van werken, vele ogen, dat je echt dat gevoel, dat hele opgejaagde en benauwde gevoel. Is dat een beetje wat je ook omschrijft of niet?
2: Ja, zeker. En ook de eerste keren dat je denkt van wat overkomt me, wat voel ik. Op den duur leerde ik het wel herkennen dat ik dacht, oh, dit is er weer eentje. En,
3: wat doe je dan op zo'n moment? Hoe kom je er dan vanaf?
2: Nou, vooral hielp het wel om echt bezig te zijn met mijn ademhaling. Dus gewoon diep in en diep uit te ademen. Ook tegen mezelf te zeggen van, hey, het is oké, het komt goed. Je komt hier ook weer doorheen. En soms ook juist eventjes te focussen op prikkels om me heen. Dus te kijken van, wat zie ik, wat hoor ik? Eigenlijk om weer een beetje te aarden.
0: Ja, want je bent er dus nu van af en je gebruikt eigenlijk je ervaring om anderen te helpen.
3: Je hebt dat dus niet meer.
2: Nee, nu eigenlijk zo goed als nooit meer.
3: Ik vraag me dan even, met puur ademhalen en dingen?
0: Ja, ik denk omdat je je leert het zo snel herkennen, dat voordat je daadwerkelijk dan weer zo'n aanval krijgt, ben je het voor.
2: Ja, dat ook. En het scheelt ook, weet je, ik weet ondertussen waar het een beetje vandaan kwam. En die dingen heb ik aangepakt. Dus dat maakt ook dat de spanning die ik toen had, die is ook niet meer zo hoog als dat die nu is.
0: Ja.
3: Oké, dus het gaat wel echt om spanning ook in je dagelijks leven. Wij zijn natuurlijk aan het onderzoeken of zure snoep kan helpen tegen een paniekaanval. Jij bent ervaringsdeskundige, wat denk jij?
2: Ja. Ik kan me dus best wel voorstellen dat het werkt. Nu moet ik zeggen, ik heb de laatste tijd vaak op TikTok voorbij zien komen, maar omdat ik recent geen last meer ervan heb gehad, heb ik het niet kunnen testen. Maar wat ik wel zelf ook heel vaak deed en wat helpend was, is om gewoon een icepack of zo te pakken. Dus gewoon echt even een koude fysieke prikkel. En dat hielp mij dus ook. Dus ik kan me best wel voorstellen dat iets van een zuur snoepje of zo, dat ook kan helpen.
0: Oké, als mensen tips willen over paniekaanvallen, waar kunnen ze dan terecht?
2: Nou, er is dus een landelijk platform genaamd In Je Bol. En dat is voornamelijk voor jongeren / jongvolwassenen. Waar je van alles kunt vinden over mentale gezondheid. En er staan dus onder andere ook tips en informatie over hoe je om kunt gaan met paniekaanvallen.
0: Nou Romee, dankjewel voor je verhaal. Morgen gaan we verder met dit onderzoek. En met iets wat mij eigenlijk echt direct heeft geholpen. En dat is iets wat we live gaan doen met je adem.
3: Oh, we gaan dus leren ademen. Of niet? Of mag je nog iets over zeggen?
0: Nou, je moet sowieso ademen, anders ga je dood.
3: Oh shit, Sherlock. Nou, Romee, het wordt tijd om muziek te draaien. Wat denk jij?
2: Vind ik een heel goed idee.

0: Van een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/phonics. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
1: Bij Sport City hoef je niet te kiezen. Kom lekker trainen en blijf hangen voor een extra setje gezelligheid. Met 120 locaties is Sport City je sportclub om de hoek.
0: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonics. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonicsads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonics Ads. Your city, your sound.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check phonicsads.nl. Your city, your sound.
4: It's complicated met Jay
2: en Mahi.

0: tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via phonics.nl/nieuws.
2: Hermano's, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor 5 donnies bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch, beter.
3: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
4: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer, waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. De zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, dat heeft er minder last van, dan mogen dan meer koeien oplopen.
0: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
2: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
0: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelt

0: per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof. Daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, dat heeft er minder last van. Dan mogen dan meer koeien oplopen.
1: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
2: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts, die komt ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
1: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer, vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Festival FOMO.
4: Hell no.
3: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
4: Oh my god.
3: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check funx.nl of de NPO Luister app.
5: En zometeen wil ik weten, hoe gierig ben jij? Na Culas, waar was je?
6: Your city, your city.

0: Fresh en KM met de bare minimum. Ja, en hoe gierig ben jij eigenlijk?
1: Goedenavond, Annelijn. Wat gezellig dat je er weer bent.
2: Annelijn, wat heb ik jouw stem en je vibes gemist?
1: Lekker bezig, het is zo fijn. Dit uur met Annelijn.
2: Shout-out naar jou, Annelijn.
3: On the block.
4: Met Annelijn.
0: Ja, een hele goede avond. En ik kan je alvast zeggen, de situatie die ik je zo meteen ga voorleggen... Ik ben heel gierig in die situatie. Dus als ik jou vraag hoe gierig ben jij, schaam je niet om te zeggen... ik ben ook kapot gierig, Annelijn. Maar laat me je eerst even vertellen wat er nou is gebeurd. Ik woon namelijk in Amsterdam en alles hier is gewoon duur. Koffie kost ongeveer 1 miljoen euro tegenwoordig. En vandaag ook weer ga ik gewoon lekker even een iced latte halen ergens... bij een of ander koffietentje in Amsterdam-Noord voor 6 euro. Ja, en heb je dus tegenwoordig... dat er dus op die pinautomaten komt te staan van wil je fooi geven of niet. En die mensen die hebben zoveel audacity dat ze vragen om 10% fooi, 5% fooi. Je mag ook 0, dit fooi geven. En ik denk gewoon alleen maar bij mezelf. Fooi? Jullie breken mijn bank al. En plus fooi geven zonder service. Ja, sorry. Ik persoonlijk kan er niet helemaal met mijn hoofd bij. Ik heb... Ja, het is misschien heel slecht als people pleaser die ik ben... gewoon af en toe wel eens gewoon fooi gegeven. Dus op zo'n fooi ding gedrukt. Omdat ik iemand dan heel aardig vond of ik durfde niet uiteindelijk geen fooi te geven. Maar ik heb nu besloten, vanaf vandaag, ik ga dat niet meer doen. Ik vind het belachelijk, want fooi geef je toch niet bij het afhalen. Fooi geef je als je een service hebt gekregen bij een restaurant. Of weet je wel, ergens waarbij die mensen het verdienen. Nou, noem me misschien gierig. En ik ben dus ook wel benieuwd, ben jij net zo gierig... als ik, of ben ik het? Geef jij fooi ergens als je dus iets afhaalt? Of zeg jij net als ik, nee, voor fooi moet je me echte service verlenen hoor. Drop het even in de NPO Luister app. Ik ben heel benieuwd hoe gierig ik nou eigenlijk ben.

0: Ik kwam bij de kassa en zei, we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phoenix Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar itscomplicated@phoenix.nl. Dan gaan wij jou proberen te helpen.
3: Ja, en hier aan de blak vanavond ben ik benieuwd. Ben ik gierig of ben jij net zo gierig als ik? Tegenwoordig word je namelijk ook bij het afhalen van een koffietje gevraagd om fooie te geven. Ja, ik vind dat persoonlijk belachelijk. Geef jij fooie als je iets afhaalt of niet? Drop het in de NPO Luister-app.

0: Kanye West hoorde je met Run This Town. En we hebben het vanavond, ja, hoe kan het ook anders, alleen maar weer over geld. Money, money, money. En ben jij dan gierig of ben je niet gierig? Het is een beetje de vraag, want geef je fooi als je ergens afhaalt? Ja, ik zeg het niet zomaar. Tegenwoordig, als ik ergens een koffietje ga halen. Ik woon in Amsterdam en dan ga je zo'n koffietje halen ergens bij zo'n koffietent. Er is ook op elke hoek wel weer een nieuwe te vinden. En dan staat er op de pinautomaat fooi geven of tip geven. En dan met vier opties ja, hoeveel fooi je wil geven. En dan voel je je dus echt gewoon zo'n gierige Nederlander. Ja, ik mag het zeggen, hè. Ik mag het zeggen. Dan voel je zo'n gierige Nederlander als je dan gewoon niet fooi geeft. En dat je dan moet klikken op geen fooi. Maar ja, ik bedoel, je gaat iets afhalen. Je hebt geen service gekregen. Ik vind eigenlijk dat het gewoon niet zou moeten. Je moet helemaal geen fooi betalen. En dus heb ik besloten vanaf vandaag, ik ga het ook niet meer doen. Weet je, ik ga niet meer people pleaser zijn en gewoon mensen fooi geven. Terwijl, wat hebben ze nou eigenlijk gedaan voor die fooi? You know? Daarom vroeg ik aan jou, ben ik gierig of niet? En ben jij misschien wel net zo gierig als ik? Nou, om te beginnen bij Fatima, die zegt, ik ben aardig hoor, niet gierig. Gierig ben je als je überhaupt niet gunt. Ja, ik denk Fatima dat je bedoelt van, je bent gierig als je überhaupt niet iets koopt daar of zo. Dus ze moet al blij zijn dat je wat koopt. Dat is ook een manier om erover na te denken. Gerson zegt, fooi, met allemaal vraagtekens. Ze krijgen toch salaris? Ja, Gerson, jij bent er duidelijk zo eentje. Ja. Jij bent er zo eentje. Jij gaat waarschijnlijk ook naar restaurants en dan zeg je van, je geeft geen fooi, want ze krijgen salaris. Nee, kijk, dat is natuurlijk niet helemaal hoe het werkt. Je betaalt fooi voor service. Dus ja, die mensen krijgen salaris. Maar je betaalt fooi voor service. Dus dat klopt dan weer niet helemaal. Melissa zegt, ik geef alleen fooi als ik goede service krijg. Ja, Melissa, dat snap ik. En Mitchell zegt, ik geef sowieso geen fooi. Dan moet je echt een gekke service verlenen. Ben het helemaal met je eens. Mitchell, voor jou moeten mensen in een restaurant op hun hoofd gaan staan. Willen ze dat jij een tientje fooi geeft. Dat vind ik wel gierig hoor. Ja, Mitchell vind ik wel gierig. Lucas zegt, als je 6 euro betaalt voor een koffie, voor wat ga je dan nog fooi geven? Noem me maar gierig Hollander, maar daar ga ik echt niet aan beginnen. Ja, ik kijk even links van mij naar Max.
1: Een van die gierige Hollanders.
0: Een van die gierige Hollanders. Join the squad. Hey, jij bent niet vies van een koffietje afhalen.
1: Nee, maar ik ga zeker geen fooi geven als ik een koffietje haal.
0: Nee?
1: Nee, voor een bedrag van inderdaad, nou, ik weet niet waar jij trouwens koffie had voor 6 euro, maar als ik 4, 5 euro betaal voor een koffietje, waarom zou ik dan nog fooi geven? Ja. Nou, wat ga je dan geven? 20 cent? 30 cent?
0: Ja.
1: Nou, ik geef
0: ja,
1: alleen fooi eigenlijk in een restaurant. Als dan de service inderdaad goed is, dan vind ik het normaal om fooi te geven. Maar voor inderdaad een bedrag, hey, als ik iets afreken voor 5 euro, ga ik geen fooi geven. Nee.
0: En geef jij altijd fooi in een restaurant?
1: Bijna wel, maar als er ook maar één dingetje niet goed is, dan kunnen ze het wel vergeten.
0: Dat vind ik zo typisch.
1: Ja.
0: Ja, ik ken mensen als jij. Jullie wachten en gaan zoeken totdat
1: wij gaan zoeken naar redenen om geen fooi te geven. Ja, dat klopt. Ja.
0: En precies dan van, oeh, nee, deze vork is niet helemaal schoon.
1: Nee, maar laat het een les zijn, toch, voor ze?
0: Nee, ik ben dus wel echt iemand, ik ben echt een certified fooigever. Soms een beetje too much. Maar dat komt omdat ik dus heel lang in de horeca heb gewerkt.
1: Ja,
0: en
1: ik ook.
0: En ik weet, maar mensen die goede fooi geven, die worden meer gerespecteerd.
1: Okay.
0: Dat is echt zo. Ja, dat is echt zo. Dus als jij, weet je, als je nu luistert en je hebt een favoriet restaurant, laat me je een tip geven. Geef gewoon altijd een beetje net te veel fooi. Ja, ik kan niet in je portemonnee kijken, maar je zit toch al in dat restaurant, weet je. Geef gewoon net iets te veel fooi en dan blijf je toch net beter hangen bij die mensen. Maar ik denk wel dat we moeten concluderen, Max. Fooi geven bij afhalen is crazy.
1: Dat moet je inderdaad niet meer doen.
0: Ik ga dat echt niet meer doen.
1: Nee, oprecht. Stop er direct mee.
0: Ja, stop er direct mee. En als je nu luistert, je hoort het. Je hoeft geen fooi meer te geven bij afhalen. Het is gewoon echt audacity. New music. New music. New op 5.

tijd of niet. Ja, Camille die was namelijk op pad weer onze reporter om te checken of je verjaardag minder belangrijker wordt hoe ouder dat je wordt. De antwoorden die hoor je zometeen na Broederliefde.

0: met Camille.
1: Toen ik een kind was, was mijn verjaardag de beste dag van mijn leven. Als ik beneden kwam, was het hele huis versierd. Ik kreeg cadeaus en natuurlijk het kinderfeestje. En nu ik ouder word, is het just another day waarop mensen mij feliciteren. Daarom ben ik in Amsterdam met de vraag, wordt je verjaardag minder belangrijk als je ouder wordt?
2: Minder belangrijk? Ik denk van niet. Ik denk dat verjaardagen, in ieder geval in mijn familie, die blijven hun verjaardag ook gewoon vieren. Omdat dat ook gewoon een reden is om elkaar ook gewoon te blijven zien. Dus ik denk hoe ouder je wordt, hoe belangrijker misschien een verjaardag zelfs wordt, omdat je steeds minder mensen om je heen hebt.
3: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik denk niet dat het minder belangrijk wordt, maar het voelt misschien wel zo. Vroeger lag je echt wakker van, oh, ik ben morgen jarig, en nu word ik wakker en denk ik, ja, ik ben jarig, maar het voelt eigenlijk hetzelfde. Just another day, ja.
4: Ik denk maar wat je er zelf van maakt. Ik vind mijn verjaardag tegenwoordig niet zo belangrijk, maar ja, ik ga nu ook richting de 30 en dat vind ik wel heel confronterend.
5: Als kind was ouder worden dat concept alleen al heel leuk, want dan kreeg je steeds meer vrijheid, dan mocht je dingen zelf bepalen. Dat was tot een zekere hoogte. Ik denk dat eigenlijk tussen 18 en 21 dan een beetje ophoudt. Ja, en dan is ouder worden is richting doodgaan of zo. Dus ja, ik weet niet. Daardoor is ook, ja, dan denk je van, oh, ik ben nu weer een jaartje ouder en het gaat ook steeds sneller of zo. Als kind dan is die perceptie van tijd gewoon veel langzamer. Nee, daardoor denk ik dat ik nu iets minder stilsta bij mijn verjaardag of zo. Ja.
1: Wat is je verjaardag dan ook iets wat je nu nog viert?
2: Ik denk niet, zeg maar, zoals vroeger, zeg maar. Dat is wel anders, dat je, zeg maar, wakker wordt gemaakt door je ouders. Dat, zeg maar, je bent jarig, je bent echt super erg op aan het verheugen. Dat heb ik niet per se meer, dat ik super erg verheug op mijn eigen verjaardag, zeg maar. Maar ik heb wel dat ik het gewoon met familie altijd zal blijven vieren, dat wel.
3: Niet meer dat ik een maand van tevoren uitnodigingen stuur van ik vier een feestje of zo, met familie en alles, maar ja, het is wel gewoon een dag waarin mensen je feliciteren, wat meenemen en gewoon gezelligheid.
6: Nou ja, vroeger vond ik het wel heel leuk met die kinderfeestjes en zo, dat was echt super excited en zo, maar nu heb je ook weer andere dingen. Ik ben dan laatst 21 geworden, heb je een 21 diner. Nou, je hebt wel speciale leeftijden wanneer het dan weer extra leuk is.
1: Want wat is dan voor jullie het grootste verschil in de beleving van als kind en nu?
2: Vroeger werd je verjaardag een beetje gevierd door anderen en nu vier je het eigenlijk zelf en je neemt anderen met jou mee. Dat is het denk ik meer.
4: Als je, zeg maar, jong bent, dan leef je er heel erg naartoe. Dus die aanloop is veel meer. En nu is het meer van, oh, oké, ik ben jarig, ik ga wat doen. Maar vroeger kon ik wel gewoon een nacht wakker liggen van mijn kinderfeestje, dat ik daar helemaal excited over was. Dus dat, ja. Yeah. On the block. Amsterdam.

0: En 4 maanden geleden was er nog Artist of the Week hier. Misschien ken je hem nog wel van deze track.
1: Trabajo, sí, claro que está bien soñar, pero no cae bajo. Me prometí par de cosas, no se consiguen de relajo. Y al ver en la cuenta bajo, me tenía hasta el carajo.
0: Ja, Latin Vibes door je speakers. En hij is gewoon weer in de building voor een kleine update. Meer hoor je daarover zometeen naar Chief System. Maar eerst John en Antario. Bon vibe.
2: Draai de bokring, draai de bokring. Zakken in de valtje, dat je denkt.

0: je nu een event, merk of actie wil promoten? Wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: Your city, your sound.
4: Phonix!
5: It's complicated met Jay
6: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
5: Iedere zondag een nieuwe aflevering van It's Complicated op alle Phonix-kanalen.
7: Hermanos! Ja, dat dacht je vandaag een outfit-checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoa.nl. Ja toch? Beta.
8: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
9: Maascollege introduceert de flexibele leerroute. Een verkorte deeltijd mbo-opleiding waarbij jij bepaalt wanneer je studeert. Online en op locatie. Met 5 blokken van 10 weken in de avond. Fast forward je jouw carrière. Maascollege.nl.
10: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin Vloeren.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat de boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
1: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
0: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO. Vind de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god!
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check vanix.nl of de NPO Luister-app.
4: A1 en J1 hoor je met Night Away naar Iowa Star.

0: beveiligingscamera's. De twee woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Linette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info check funx.nl of de NPO Luister app.
3: A1 en J1 hoor je met Night Away naar Iowa Star.

0: J1 en Tion Wayne door je speakers met Night Away.
1: On the Block met Annelij.
0: Ja, en je weet natuurlijk, inmiddels hebben we Artist of the Month, maar we hebben heel lang Artist of the Week gehad. Een artiest die een week lang in de spotlight staat hier op Phonix. En die Artist of the Weeks, ja, die kun je vergeten of niet. Die kunnen doorgaan met muziek of stoppen met muziek. En wat wij nou leuk vinden is om nou hen weer opnieuw uit te nodigen, die gewoon keihard doorpakken. Misschien wel een EP droppen of zo, hè? Wat dacht je van I Am Beddo in the Building?
2: Yo, what's good?
0: Ja, goed dat je hier bent. 4 maanden geleden zat je hier nog.
2: Ja.
0: Tijd vliegt, toch? Het voelt echt als gisteren.
2: Het vliegt. Dat is niet normaal, man.
0: Niet normaal. Hey, welkom terug, zou ik willen zeggen. Wat is er allemaal gebeurd in de tussentijd?
2: Nou, ik heb veel muziek gedropt. Ik heb ook live optredens gedaan. En ik heb nu dus mijn laatste EP gedropt met Jodem. So, ja, Malamania, check it out. Spotify, overal.
0: Malamania, wat betekent Malamania?
2: Malamania betekent bad habits. Dus ja, iedereen heeft bad habits. Mm. En ja, je probeert gewoon te verbeteren. Dus dat is een beetje de betekenis van de titel.
0: Oké. Ja. Hey, je zegt het net zelf ook al. Je hebt verschillende tunes met Jodem. Eigenlijk alle 3 van je EP zijn met hem. Hoezo?
2: Nou, we zijn al lang matties. Ik ken hem echt al, bijna 10 jaar of zo. En we begonnen met muziek te maken in 2021.
0: Mm-hmm.
2: En sinds toen waren we altijd samen in de studio. En hij komt bij mij langs en ik ga naar hem toe. En we dachten, oké, we moeten nu wel een project gaan droppen. Mensen vragen altijd van, hey, wanneer gaan jullie wat samen doen? Dus nu eindelijk.
0: Ja, en dat klinkt heel goed. Ik vind ook dat je in jouw sound een soort van ontwikkeling hebt gehoord. Mm-hmm. Dus je was natuurlijk Artist of the Week met deze tune, 7 AM in Barranquilla.
3: Sí, claro que está bien soñar, pero no cae bajo. Me prometí par de cosas, no se consiguen de relajo. Y al ver la cuenta bajo, me tenía tal carajo.
0: Lekker nummer vond ik toen ook al, dat ik dacht, oké. Maar deze sound, ik heb even een snippet gepakt van Nympho bijvoorbeeld, van je nieuwe EP. Ja, die klinkt toch wel echt ontwikkeld.

0: como el verano.
1: Wat is er gebeurd met deze sound, man? Ben je zoiets van, weet je, ik wil dansbare muziek gaan maken?
0: Ja, kijk, weet je, vorig jaar... Kijk, ik begon met Dembow maken. Mijn eerste nummer op Spotify is Dembow. En vorig jaar heb ik alleen maar trap en hiphop gemaakt. En mensen zeiden van, wanneer ga je reggaeton maken? Wanneer ga je Dembow maken? En ik zei het begin van dit jaar, hey mensen, ik ga jullie heel veel reggaeton en heel veel Dembow dit jaar laten horen.
1: Ja.
0: En ja, zo is het ontstaan.
1: Ja, ja. En het klinkt supergoed.
0: Ja, zeker.
1: Wat kunnen we nog meer van Beto gaan verwachten in de aankomende tijd? Er komt natuurlijk nog een hele zomer aan, hè?
0: Ja, zeker. Nou, sowieso veel nieuwe tunes, nieuwe muziek. Veel content ook. Live optredens ook. En ik probeer de laatste tijd vaker live te gaan op TikTok. De laatste keer gingen we live op TikTok. En toen hadden we mensen gezegd van, hey, als wij 500 likes krijgen, dan gaan we Malamania droppen op zaterdag. En dat is uiteindelijk gelukt. People were fucking with it. Dus ja, zo is het gelukt. En ja, dus live optredens en na muziek, genieten van de zomer en genieten van de WK, man.
1: Ja, genieten van het WK. Ik weet wel voor wie jij bent. Volgens mij heb je al een shirtje aan.
0: Ja, representing. Ze spelen vanavond toch, dus ja.
1: Oh, wauw. Ja, dus Oké. Nou, dan kan ik je alleen maar heel veel succes wensen. I Am Beto is back, dus onze Artist of the Week. Ik wil je heel veel succes wensen de aankomende tijd. We gaan sowieso nog meer van je horen. Check dus zijn nieuwe EP, Malamania, als ik het goed zeg, hè?
0: Si, si, si. Dat is goed, ja.
1: Thanks for coming.

0: maar door.
1: We gaan er staan, als er bij mijn mama je weet.
0: Wij regelen budget voor eten, drinken en andere must-haves.
2: Ja toch!
0: Jij hebt de festivalzomer van je leven. Samen met je bestie of mattie. Ga naar funnix.nl/festival en fix je FOMO met de Funnix Festipass.

0: Die Bianca, Ira Star en Omalee.
1: Artist of the Month.
0: Ja, van grote namen gaan we hier aan de blok verder naar lokaal talent. Talent misschien wel uit jouw stad. Talent dat jij misschien wel kent. En dat het gewoon verdient om op Phoenix gedraaid te worden. Niet één dag, niet één avond, niet een week, maar een hele maand. Ja, en deze maand is dat onze Artist of the Month KK. Met haar track Summertime hoor je haar dus elke avond voorbij komen op het blok op Phoenix. Ja, en het is natuurlijk de uitgewezen gelegenheid voor een opkomende artiest of jou om haar muziek op de radio te krijgen. En als jij nou denkt, nou, dat verdien ik ook. Ik wil ook wel mijn muziek op de radio. Ik wil ook wel dat de Phoenix Family mijn muziek hoort. Dan is het één ding wat je moet doen. Dat is naar de Phoenix website gaan. www.phoenix.com/artistofthemonth. Ja, en wie weet ben jij gewoon de volgende Artist of the Month. Zit jij tegenover mij, krijg je ook een challenge van mij. Krijg je de kans om elke

0: dag jouw track te laten horen aan de Phonics Family. Maar deze maand is dat dus KK met haar track Summertime All The Way From Almere. Ja, en ik bedoel, die is lekker hoor.
1: Artist of the Month.
2: Yo guys, KK Ribabo Speakers, Artist of the Month bij Phonics. En dit is mijn track Summertime.

0: Movez Joe door je speakers. Hier aan de blok waar het toch wel een beetje spannend gaat worden.
1: The Mystery Track.
0: We spelen zometeen weer de Mystery Track, net zoals elke avond. En jij maakt kans op een Phonics Goodie Bag. En daarbij ook 15 seconden shout-out tijd. Ja, heerlijk toch? Kun je gewoon 15 seconden lang de mic van mij overnemen. Zeggen wat je wil. Misschien wil je wel even een shout-out doen naar je toxic ex. Misschien wel een toch wel een beetje promotie maken voor je eigen bedrijf. Of een paar lines gooien. Hè? Gewoon een 1, 2 bars. Kan allemaal, mag allemaal. Maar je moet er wel wat voor doen natuurlijk. Want we gaan de Mystery Track spelen. Eigenlijk is het heel simpel. Er is een Phonics track die jij kunt raden. En hoe raad je die nou? Nou, dat doe je aan de hand van een aantal hints. En die hints kun je achterhalen door een aantal vragen te beantwoorden. Wel binnen 30 seconden tijd. Hoe meer vragen je goed hebt, hoe meer antwoorden je goed hebt, hoe meer hints je dus hebt verzameld om er uiteindelijk achter te komen wat die Phonics Mystery Track is. Ja, en als Phonics luisteraar gaat het natuurlijk helemaal goed komen. Want een Mystery Track is altijd een nummer dat je vaak voorbij hoort komen op Phonics. Of ooit heel vaak voorbij hebt horen komen. Ja, en dan kijk ik even links van mij naar de quizmaster van vanavond. Maximaal.
2: De kwalificatievraag voor vandaag is...
0: Oh ja, nee, we hebben natuurlijk een kwalificatievraag. Oh, sorry, ja, dat had ik helemaal vergeten
2: en
0: te
2: jij dacht, jij was...
0: Ja, wil je nou meedoen?
2: Je bent een kind niet bij de les. Oh.
0: Ja, pest mij maar. Ja. Wil je nou meedoen met de Mystery Track? Dan moet je wel de NPO Luister-app erbij pakken en de kwalificatievraag beantwoorden. En?
2: Dat is...

0: Ja. Maak de titel van...
1: Opnieuw!
0: Sorry. Maak de
1: jongens,
0: titel van
1: het gaat
0: de...
1: helemaal fout hier met Max. Ik denk, krijg jij een TIA of zo? Wat gebeurt hier?
0: Ja, dat denk ik wel als het zo doorgaat.
1: Nee, de kwalificatievraag is...
0: Maak de titel van dit oude tv-programma af. So You Think You Can.
1: Oké. Okay. Maak de titel van dit oude tv-programma af. So You Think You Can. Denk jij het antwoord te weten? Drop het in de NPO Luister-app.

0: Nine brown eyes.
1: Thames and Dave met de Rain Dance. Ja, en het is not looking good, bruv. Of wel dan, Max?
2: Nee, er komen gewoon geen
1: goede reacties binnen. Nee. We hebben natuurlijk voor de mystery track, waarbij je een Phonics goodie bag kunt winnen en 15 seconden shout-out tijd, een kwalificatie.

0: vraag waarmee jij in de NPO Luister app die moet beantwoorden als je mee wil spelen. Dat is de kwalificatievraag. Max, kun je hem nog een keer opnoemen?
1: Maak de titel van dit oude tv-programma af. So You Think You Can...
0: Ja.
1: Puntje, puntje, puntje.
0: Hij is toch best wel makkelijk. Voor mensen van een bepaalde generatie zeker. Maar misschien moeten we nog één hint geven. Wie zat er in de jury? Kunnen we één naam noemen?
1: Het is Dan Carity.
0: Dan Carity. Die zat in dat programma. Een professionele danser, volgens mij, of choreograaf is hij. Misschien dat dat ook nog wat weggeeft. In ieder geval, maak dus de titel van dit oude tv-programma af. So You Think You Can. Denk je het antwoord te weten? Drop het in de NPO Luister app.
2: Maxa Streumans.

0: Oh, ik krijg ook ademnood. Het is zo druk in die NPO-luister-app. The Mystery Track. Ja, wat zijn jullie ook allemaal bedweters, hè? Eén iemand die geeft het foute antwoord. Er kwam natuurlijk geen goed antwoord binnen op de Mystery Track kwalificatievraag. En wij hebben hem nog even herhaald. Nou, en de reacties stromen binnen. Ook die van jou, Rishine. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, maak nou even die titel een keer af van dat oude tv-programma waar Dan Carity in zat. So You Think You Can.
1: Dance.
0: Dat is helemaal goed. Ja, goed hoor. Toch wel. Toch wel goed. Hé, nou, we hebben jou als eerste reactie ontvangen. Dat betekent maar één ding. Jij gaat meedoen met de Mystery Track. Het is heel simpel. Je mag eigenlijk gaan raden welke Phonics-track wij het over hebben. Je krijgt zometeen 30 seconden de tijd om 5 vragen te beantwoorden. En elk goed antwoord op elke vraag is een hint naar die track. Dus hoe meer goede antwoorden je hebt, hoe meer hints naar die Mystery Track. Heb je het uiteindelijk goed geraden? Nou, dan krijg jij een Phonics goodiebag opgestuurd en 15 seconden Shara-tijd.
1: Yes, is goed. Is goed.
0: Ja, de kwalificatievraag, die heb je al helemaal gekild. Eerste vraag is dus done. Dus we gaan gelijk door. Je tijd gaat nu in met vraag nummer 2. Welke Canadese rapper dropte deze maand nog 3 albums?
1: Drake.
0: Hoe heet een Nigeriaanse artiest met het woord kid in zijn naam?
1: Wiskid.
0: Hoeveel is 80 min 79?
1: 1.
0: Welk jaar was het 10 jaar geleden?
1: 2016.
0: Oh, en hij killed it. He came and he scored. Allemaal binnen de tijd. Hoor je dat? De tijd is nu pas voorbij, Rishine. Daarmee ga ik je alvast feliciteren. Je hebt het heel goed gedaan. Alle 5 de antwoorden goed. Ik ga even herhalen welke antwoorden jij hebt. En even kijken of je met die hints al kan gaan raden wat die track is. Je hebt als eerste hint Dance. Tweede hint Drake. Derde hint Wizkid. Vierde hint 1. En de 5e hint is 2016. Heb je enig idee naar welke track ik op zoek ben?
1: One Dance.
0: Oh, dat is heel snel. Ik ga hem invoeren en even kijken of je nog een keer scoort. En hij doet het!
1: Yeah!
0: Heel nice, Rishine. Je bent er heel, heel vlug bij.
1: Ja, verder blijven toch.
0: Als jij Nederlands elftal zou spelen, zouden we WK winnen.
1: In de schut, hè? Dank
0: je. Hé, dat betekent dat die Phonics goodiebag jouw kant op komt. Dus blijf nog even hangen. En natuurlijk ook die 15 seconden shout-out-tijd. Die zijn van jou. Je mag zeggen wat je wil. Of je er nou klaar voor bent of niet. De tijd die gaat nu in.
1: Shout-out naar Almere. Shout-out naar mijn zus. Shout-out Jalisa. Hildeblok. Defro. Disandro. Shout-out iedereen. Stejo. Ook een big shout-out naar jou. En shout-out naar de man above. Grootste shout-out eigenlijk. Ja. Ik heb nog tijd over. Oh ja. En een shout-out naar mezelf.

Smoke Slate featuring Camila Cabello. En een woordenschat magazine. Ja, het klinkt als iets wat jij wel op je tafel wil hebben natuurlijk. Die ene track die je doet denken aan een bepaalde fase uit je leven. Of misschien wel dat ene fashion icon wat je in je hoofd hebt. Nou, alles komt samen in een nieuw magazine, het woordenschat magazine. We gaan het er zo meteen over.

0: effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funxads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funx Ads. Your city, your sound.
1: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funxads.nl. Your city, your sound.
2: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.funx.nl/vacatures.
0: Your city, your sound.
3: Phonix! Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
4: Bij Vloerenkings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl. Koningin in Vloeren.
5: Visa? Check dan nu het subchannel Phonix Visa. Deze club is 24 uur per dag geopend voor jou.

0: altijd via phonics.nl/nieuws.
1: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij CarSpot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. CarSpot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
2: It's Complicated met Jay
3: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
2: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo in de vraag die we deze week in onze inbox kregen. It's Complicated.
3: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
4: Hermanos, ben je nou ook toe aan een SOA-update? Bestel dan nu je SOA-test voor

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
1: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
0: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info. Check vanx.nl of de NPO Luister app.
4: Het woordenschat magazine. Zometeen hoor je meer naar Party Next Door. For certain.

0: Leo Kleine en Jonna Fraser met Fashion Week.
1: On the Block met Annelijn.
0: En iedereen heeft wel een album, een artiest of een track die misschien voelt als een tijdcapsule van een bepaalde fase in je leven. Morgen verschijnt een magazine dat precies dat gevoel probeert te vangen. De verhalen, de roots en de impact van hip-hop. Het is het Woordenschat magazine, gemaakt door studenten van de HVA. Lorianne die is daar een van. Goedenavond, Lorianne.
2: Goedenavond, Annelijn.
0: Hoi, hey, wat kunnen we allemaal in dat magazine gaan tegenkomen?
2: Nou, eigenlijk nemen we de lezer mee door wat hip-hop is. De realistische kant. En veel breder dan alleen muziek. We nemen eigenlijk de lezer mee door de roots. Onder andere de muziek, de lifestyle, de cultuur, sport en fashion. Dus eigenlijk veel meer dan alleen de muziek.
0: Ja, want hip-hop is ook eigenlijk natuurlijk veel meer dan alleen maar muziek. Hey, ja. Jullie werken samen aan dit magazine met een groep van 27 studenten. Nou heb ik ook wel gestudeerd, maar ik kan me voorstellen dat is best heavy. Waar begin je dan met zoiets?
2: Je begint met een heel veel brainstormen, veel ideeën, wat natuurlijk naar één idee moet komen. Veel meningen. Dus dat was zeker een uitdaging, maar we hadden wel een duidelijk doel. En dat is een mooi en waardevol magazine maken voor de juiste doelgroep.
0: Ja, je hebt het over doelgroep 20 tot 60 jaar, best wel een brede doelgroep ook. Waarom hebben jullie daarvoor gekozen?
2: Nou, hip-hop heeft gewoon een hele grote doelgroep. Het is echt een community, het is een cultuur. En we vonden het dan te lastig om eigenlijk een expertise doelgroep te kiezen. Dus vandaar dachten we, weet je, we willen zoveel mogelijk mensen uit de scene aanspreken. Vandaar eigenlijk 20 tot 60.
0: Nice. Hey, en stel nou, ik sla jullie magazine open, hè? Op welke pagina moet ik dan echt even kijken? Wat is nou een favoriet van jou?
2: Als ik zou adviseren, zou ik zeker de community reportage bekijken. Waarbij we eigenlijk mensen uit de scene vragen wat community en hip-hop voor hen betekent. En daar staan gewoon mooie portretten op en mooie quotes uit de scene. Dus als je benieuwd bent naar de community en de cultuur, zou ik zeker die bladzijde opslaan.
0: Ja, is het ook een beetje een mooi boek om naar te kijken? Volgens mij wel, hè?
2: Zeker.
0: Het is wel iets voor in je woonkamer.
2: 100%, we noemen het eigenlijk meer een koffietafelboek.
0: Oh ja.
2: Het is eigenlijk een chic magazine met 192 bladzijden die je eigenlijk even rustig op je gemakje moet doorlezen.
0: Ja, heel tof. Hey, maar ik heb wel begrepen, het is echt een beetje een limited edition. Dus hoeveel exemplaren hebben jullie dan gedrukt in totaal?
2: We hebben in totaal 800 exemplaren gedrukt. En dit is eigenlijk de enige keer dat we hem gaan drukken. Dus hierna is hij nergens meer te vinden.
0: Oeh, zo maak je hem wel extra schaars.
2: Ja, toch?
0: Nice. Nou, super tof om te horen, Lorianne. Morgen hebben jullie dus die launchparty, hè, met z'n allen. Dan wordt het boek ook officieel gelanceerd in het Sieraad in Amsterdam. Ik wil je alvast heel veel plezier wensen. En volgens mij mag ik jullie ook wel feliciteren met een heel goed geslaagd schoolproject.
2: Zeker, dankjewel. We zijn heel erg trots en we gaan het morgen gewoon met alle 27 en alle betrokkenen vieren.
0: En stel mensen willen het boek zien, kunnen ze het nog ergens checken?
2: Zeker. Op onze website woordenschat-magazine kun je zeker de inhoud bekijken, een paar sneak peeks. En als je echt geïnteresseerd bent en er ook doorheen wilt bladeren, kan dat voor €24,95.
0: Nou, nice. Je hoort het. Lorianne, dankjewel.
1: On the Block. Amsterdam. Yeah.

Liefde hoorde je met Officieel door je speakers. Ja, en wat doe je als er op de grond geen plek meer is om samen te komen? Ja, dan moet je daar een oplossing voor verzinnen. En wat die is, dat vertel ik je zo meteen met een city update uit Amsterdam of all places. Na Blaze Faya, Limitless en Kiba. Je hoort Kwan Soho.

0: Radio met Panna.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: Stel je nou voor, jij woont ergens op de hoogste verdieping in Amsterdam. Je hebt een mooi dakterras waar je niet echt gebruik van maakt. En ineens wordt dat dakterras een beetje omgebouwd naar een soort buurthuis voor mensen uit jouw omgeving. Ja, dat gebeurt er echt in Amsterdam dus, bij het Sluishuis op Zeeburg. Want ja, er is op de grond gewoon niet heel veel plekken meer voor mensen om samen te komen. En dus gaan ze allemaal daar op het dak chillen. Luister maar even mee.
3: Het dak delen met publiek, dus dat betekent met locals, maar ook met toeristen. Er komen allerlei mensen op dit dak. Er komen soms mensen uit Japan. We hadden Denen laatst op bezoek.
0: Ja, allemaal toeristen ook dus gewoon daarop. Nou, ik kan me heel goed voorstellen dat jij als Amsterdammer denkt, nou, ik zit daar helemaal niet op te wachten. Maar misschien ook wel. In ieder geval zijn er wat Amsterdammers die het idee leuk vinden, maar die zeggen, niet op mijn dak.
4: Nou, ik persoonlijk niet.
5: Vind ik lastig.
4: Maar voor jonge mensen lijkt me dat echt juist echt een heel erg goed plan.
5: Ik ben wel voor een soort gezamenlijke ruimte waar mensen samenkomen, zoals een park. Maar ik weet niet of ik per se dat zou willen op mijn dak. Het ligt een beetje aan wat het idee van de buurt ook is en wat mensen daarin willen.
0: Ja, ik vind het maar bijzonder. Ik zou het niet willen hoor. Nee, echt niet. Blijf van mijn dak af, zou ik zeggen. Verder met muziek. Yves Laurent, Brasco.

0: van Burna Boy, Last, door je speakers.
1: On the Block met Annelijn.
0: Ja, en heerlijke muziek van Burna Boy. Misschien denk jij wel, nou, ik heb nog wel een nummer wat ik nog lekkerder vind dan dat. En dit is jouw moment. Je kunt het droppen in de NPO Luister-app. Welke track wil jij nu even horen? Laat hem gewoon doorkomen. Via een appje, via een voice-memo. Het mag, het kan allemaal. Welk nummer wil jij nu horen? Misschien omdat je gewoon lekker even zin hebt om te relaxen. Ook misschien wel lekker naar een afro-vibe wil, zoals Burna Boy net bracht. Of misschien juist in die dance-vibe bent en lekker een upbeat nummer nodig hebt voor die extra energy vanavond. Hoe dan ook, drop het in de NPO Luister-app. En wie weet ga ik jouw favoriete track zo meteen lekker voor je draaien.
1: New music.

0: Sensational. En weet je wat ik ook altijd zo'n sensational vind? Als jij in de NPO Luister-app laat weten welke track jij gewoon lekker wil horen vanavond. Misschien wel omdat je gewoon lekker op de bank zit te chillen. Misschien omdat je voetbal aan het kijken bent en je wilt een extra vibe erbij. Of misschien ben je wel aan het werk of in de gym. Het kan allemaal. Shout-out naar jou. Sowieso wat je ook aan het doen bent. En als jij ook die track hebt laten doorkomen in de NPO Luister-app. Shout-out naar Lorien, shout-out naar Gino, maar ook naar Redmar, die stuurt het volgende.
1: Wel een mooi nummer uit Parijs wil ik wel graag horen. Ik ben nu Parijs tegen Senegal aan het kijken.
0: Oh, Parijs tegen Senegal. Ja, wie support je dan? Ik ga even nadenken. Ja, ik ga toch voor Senegal dan wel, hoor. Dat moet een mooie wedstrijd worden. En als je het hebt over een mooi nummer uit Parijs, misschien wel over Parijs, moet ik gelijk denken aan Kenny B met Parijs. Redmar, deze is voor jou.

0: de Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Check Funnics ook op YouTube. Je vindt daar al onze series, reports, docu's en nog veel meer.
2: Abonneer je nu op ons YouTube-kanaal om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's.

0: Auto Ranking. Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
1: It's complicated met Jay
2: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
1: Elke week geven wij antwoord op een complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, it's complicated.
2: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Phonics kanalen.
3: Bij Vloeren Kings vind je de mooiste vloeren. Altijd met de laagste prijsgarantie. Wij zijn de grootste en de beste in kwaliteit en service. Bezoek ons in Den Haag of Amsterdam en binnenkort ook in Rotterdam. Vloerenkings.nl, koningen in vloeren.
4: Wil jij ook ervaring opdoen binnen de mediawereld? Check onze vacatures op www.phonics.nl/vacatures.
0: Hermano's! Ja, dat dacht je, vandaag een outfit checkie. Mooi niet? Vandaag een SOA-checkie. Bestel je SOA-test bij ikwilvanmijnsoaaf.nl. Ja toch? Beta.
5: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen. En hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Er raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Festival FOMO.
3: Hell no.
2: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
3: Oh my god.
2: Deze week I Love Urban Festival. Meer info check vanis.nl of de NPO Luister-app.
4: Hot take, je locatie delen met je partner is toxic, ja of nee?
5: Yo.

0: in de hotline, please?
1: Please record your message.
0: That can only mean one thing. On the Lijn's
2: hotline. Ja, de NPO Luister-app stroomt al vol met reacties op de hotline question van vandaag. Is je locatie delen met je partner toxic of niet? We gaan er zo meteen achter komen, want mijn hotline, oftewel mijn voicemail, is weer ingesproken. En vandaag door Shanna. En Shanna die heeft zoiets van, luister, ik heb een discussie met vriendinnen waar we niet uitkomen. En we hebben jouw mening nodig, Annelijn. En niet alleen die van mij, maar ook die van de rest van de Phonics Family. Dus pak alvast die NPO Luister-app er lekker bij. Laten we even luisteren naar wat Shanna te zeggen heeft.
3: Hey Annelijn, ik had gisteren dus een discussie met mijn vriendinnen over of jij in een relatie je locatie met de ander moet delen, ja of nee. Ik vind persoonlijk dat je locatie delen met de ander gewoon betekent dat jij een jaloers persoon bent. Hoezo ga jij je bezighouden met waar jouw partner is? Maar een heleboel van mijn vriendinnen hebben gewoon zoiets van, je moet je locatie delen met je partner, want wat heb je te verbergen? Het is ook gewoon voor veiligheid, dit, dat. Wat zeg jij? Is locatie delen met je partner de normaalste zaak van de wereld? Of is het inderdaad voor toxic mensen?
2: Ja, goede vraag hoor, Shanna. Goeie vraag. Ik kan gelijk zeggen, ik deel mijn locatie niet met mijn partner continu. Ik denk ook persoonlijk dat dat maar beter is voor mijn mentale gesteldheid. Want anders zou ik continu achter die telefoon zitten kijken waar hij uithangt. Gaat hij een avondje uit en dan zit ik weer te kijken, nou, is hij al aan het rijden? En je weet toch hoe mannen zijn? Dan gaan ze zeggen van, ik kom nu. En dat duurt het nog 2 uur. Dus, ja, ik kan me wel voorstellen dat het best voor wat toxic situaties kan zorgen. Maar is het ook daadwerkelijk voor toxic mensen? Drop even in de NPO Luister-app. Hoe denk jij hierover? Is je locatie delen met je partner toxic? Of is het iets wat gewoon de normaalste zaak van de wereld is en wat eigenlijk

0: park. Dan zeg ik, nou, dat gaan we dus dit weekend gaan we dat niet doen. We gaan het over een tijdje weer doen. Nee, maar ik wil naar dat park, want mijn vriendin Zoe of wie dan ook heeft ook gezegd dat ze naar het park gaat. Ik zeg, lieverd, toen ik jong was, ik kan me herinneren dat ik maar één keer volgens mij in heel mijn jeugd naar zo'n park ben geweest. En ze had zoiets van, hé, hoezo dan? En dan leg ik eruit, we hadden het niet zo breed. Check nu de nieuwe aflevering van Club Crash met Noorden en Wef.
1: Iedere vrijdag op het YouTube-kanaal Funnix Talks en de NPO Luister.

0: Ali, Ronnie Flex en Frenna. Ja, wat is het toch een lekker nummer.
1: I know when the hotline bling.
2: Please record your message.
1: That can only mean one thing.
3: On the Lens Hotline.
0: Ja, vandaag hebben we meer een soort hot take, hot topic. Namelijk je locatie delen met je partner is voor toxic mensen. Ja, ben je het daarmee eens of niet mee eens? Je kunt het droppen in de NPO Luister app. En het is niet zomaar van iemand, nee. Shanna die heeft gewoon een hele discussie met haar vriendinnen over deze situatie. Zij vindt namelijk, als jij je locatie deelt continu met je partner, dan ben je gewoon jaloers. Dan wil je gewoon weten waar iemand altijd is. Ben je een control freak? En haar vriendinnen hebben zoiets, of tenminste een paar van haar vriendinnen zeker hebben zoiets van, nee, dat is gewoon de normaalste zaak van de wereld, je locatie continu delen met je partner. Nou goed, wat vind jij? Je kan het droppen in de NPO Luister app. Patrick zegt, ik heb niks te verbergen. Zeker niet alleen voor toxic mensen. Als mijn vrouw wil weten waar ik ben, dikke prima. Ik ben ook vrachtwagenchauffeur. Ja, Patrick, jouw vrouw en jij hebben gewoon het vertrouwen erin dat jij gewoon alleen maar in die vrachtwagen zit. Dat je daar gewoon lekker alleen zit. En dat is helemaal goed. Ja, ik ben blij voor je. Dat kan ik wel zeggen. Diallo zegt, goedenavond aan de lijn. Jazeker, dat is grote, grote toxic. Red flag. Ik vind het niet kunnen als jij een relatie hebt dat je altijd je locatie moet delen. Diallo, ik had het niet van je verwacht dat je... Jij wel, Max?
4: Nee, ik verbaas me er een beetje over. Dit is voor de eerste keer dat Diallo en ik niet op één lijn zitten.
0: Ja, jullie zitten vaak op één lijn, hè?
4: Ja,
0: met elkaar.
4: Diallo was echt mijn guy, maar nu begin ik toch te twijfelen.
0: Ja. Nee, dat begrijp ik. Waarom vind jij het eigenlijk gewoon totaal geen red flag om je locatie te delen?
4: Nou, ik vind het de normaalste zaak van de wereld eigenlijk om dat te delen.
0: Ja, het ook zelf?
4: Ja, ik en mijn vriendin die hebben elkaars locatie. Maar ik kijk daar ook eigenlijk helemaal niet zo vaak op.
0: Dus jij zit niet in de avond, is even...
4: Nee, ik weet gewoon dat ze thuis is en anders dan vertelt ze waar ze is.
0: Oh, must be so nice. Ja. Je leeft echt in zo'n fantasiewereldje, weet je wel. Van, oh ja, ik weet wel waar je bent en ik vertrouw je en bla bla bla bla bla. Maar snap jij ook dat er relaties zijn waarbij het gewoon niet goed is voor iemand om te weten waar de ander continu is, omdat die persoon de hele tijd gaat kijken?
4: Ja, en daarom ben ik inderdaad heel blij dat ik niet in zo'n toxic relatie zit. Nee, ja, het is zo'n opluchting, dat wil jij niet weten.
0: Ja, dat snap ik dus wel. Ik ben ook wel een beetje jaloerser op, maar ik denk ook wel dat het misschien een beetje in je karakter zit. Als je gewoon wat jaloerser aangelegd bent, of wat achterdochtiger of nieuwsgieriger, dat je dan toch wel misschien een beetje een hyperfixatie krijgt op de locatie van je partner.
4: Of je vertrouwt hem niet, helemaal. Of haar niet.
0: Never trust a man, sowieso. Melissa ook niet, hè?
5: Nooit dat je mijn locatie krijgt.
0: Nog een keer. Melissa, nog een keer. We willen je nog een keer horen.
5: Nooit dat je mijn locatie krijgt.
0: Nooit, zegt Melissa. Nooit doen. Ja, nee, je moet natuurlijk lekker helemaal zelf weten. Maar ik denk dat het in heel veel situaties hartstikke toxic kan zijn. En als je gewoon... Weet je wat ik eigenlijk denk, Max? Ik denk dat die relaties waarbij je locatie met elkaar delen niet toxic is, dat het daarbij ook niet nodig is.
4: Nee, ja, klopt. Dat had ook net zo goed...
0: Precies, jij kijkt er niet eens op.
4: Nee, ja, klopt.
0: Wat ontzettend ondankbaar. Weet je wat ik zou doen met de locatie van mijn vriend? Heb ik een keer een locatie, heb ik ook eindelijk tijd voor maken in de avond. Jezus. Nou, verder met muziek van...

0: Sean en Javante hoorde je met After Party.
1: Breaking news.
2: Your city update.
0: En als ik zeg rode lijn, dan is de kans heel groot dat je gelijk moet denken aan de demonstraties van de afgelopen jaren in verschillende steden tegen het geweld in Gaza. Heel terecht natuurlijk, en het is nog lang niet afgelopen, en dat vindt ook actiegroep Justice Now. In Tilburg houden zij namelijk weer zo'n demonstratie, maar dit keer op een hele andere manier. Er wordt namelijk letterlijk een rode lijn gespannen van de ene straat tot helemaal in de andere straat in Tilburg. Met een hele duidelijke boodschap. Tilburg, sluit je aan. Want ja, de vraag die blijft gewoon: hoe ver reikt nou uiteindelijk de verantwoordelijkheid van een stad als mensen duizenden kilometers verderop zo enorm blijven lijden? Nog steeds in 2026 is dit de realiteit. En dat is gewoon super jammer, maar ontzettend goed dus dat actiegroep Justice Now hiervoor opkomt. In Tilburg dus, de aankomende periode, ga je het zien, de rode lijn dwars door het hart van Tilburg. Heel goed, zoals ik net al zei, dat mensen daar nog steeds blijven opkomen voor de injustice die mensen in Gaza nog steeds vandaag de dag wordt aangedaan.
1: On the block.

laten leven. Ja, en er is een tijd van komen en gaan. Zo staat zometeen ook Phonics Vibes voor je klaar. En is de blok alweer afgelopen, maar niet getreurd. Want morgen ben ik er weer van 7 tot 11. Ik laat je achter met heerlijke muziek. Rihanna, Jay-Z, die je zometeen hoort met Umbrella. Na deze van Burna Boy. Good night.

0: Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check funnixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Funnix Ads, your city, your sound.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je bedrijfsplan, branding, website en promotie. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: Bij Sport City sport je op jouw manier. Ga voor die krachtsessie alleen, doe samen een groepsles en train je lachspieren. Sport City, je sportclub om de hoek.
4: Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: It's Complicated met Jay
9: en Mahi. We bespreken eeuwenoude vragen en moderne problemen.
8: Elke week geven wij antwoord op een Complicated question. Zo, en de vraag die we deze week in onze inbox kregen, is Complicated.
9: Iedere zondag een nieuwe aflevering op alle Funnix kanalen.
10: Het laatste nieuws uit de scene check je natuurlijk altijd via funnix.nl/news.
11: Binnenkort je bruiloft, clipopname of wil je gewoon goed voor de dag komen? Huur dan de perfecte auto bij Carspot Autoverhuur. Rolls-Royce, Lamborghini, Bentley, Mercedes-AMG, Audi RS of een Range Rover. Carspot Autoverhuur. Volg ons via Insta.
12: Funnix. Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden. Twee wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren na klachten over de wethouders. De twee zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op. Nu Feyenoord officieel eigenaar is van stadion De Kuip, wil de directie 10.000 extra zitplaatsen toevoegen. Ook zijn er plannen voor nieuwe toegangspoorten, betere horeca en het aanpakken van achterstallig onderhoud. Feyenoord heeft sinds deze maand de meerderheid van de aandelen van De Kuip en is daarmee de eigenaar. Er ligt ook nog een optie om het stadion te slopen en opnieuw te bouwen. Maar volgens Omroep Rijnmond richten de meeste plannen zich op het verbouwen van het huidige stadion. De pindakaasvloer keert terug in het Rotterdamse Museum Boijmans van Beuningen. De vloer wordt volgende maand opgebouwd als eerbetoon aan bedenker Wim T. Schippers, die vorige week overleed. Volgens het museum is er geen betere manier om Schippers te eren. De vloer was in 1969 voor het eerst te zien. Er zijn geen afspraken over het formaat van de vloer met een laag pindakaas, van merk naar keuze. Het weer nog. Het is droog en het koelt vannacht af naar zo'n 12 graden. Vanuit het westen raakt het bewolkt. Morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en buien. In het zuiden droog en daar schijnt ook de zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden van het land. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info? Check funnits.nl of de NPO Luister-app.

0: Je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Bereik jouw doelgroep op Phonix. Vaak, effectief en met de juiste vibe. Of je nu een event, merk of actie wil promoten, wij helpen je op te vallen samen met jou. Check phonixads.nl voor tarieven en ontvang vrijblijvend een passend voorstel. Phonix Ads. Your city, your sound.
3: Sunsplash Reggae Festival. Zondag 5 juli, Zuiderpark, Den Haag. Met live optredens van Popkaan, Richie Spice, Petto Ranking, Christopher Martin, Steel Pulse, 450, Psycho, Lila Ike, Luciano en many more. Tickets en more info, sunsplashfestival.nl.
2: Adverteer nu vanaf €200 per week. Check funnixads.nl. Your city, your sound.
4: Droom jij ervan een eigen bedrijf te starten? Startmonster helpt je met je logo, website en marketing. Ook als je WordPress-site gefixt moet worden. Bel 085-06-06-550 of ga naar startmonster.nl/funnix. Startmonster. Dromen is goed. Starten is beter.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
4: Start Monster. Dromen is goed. Starten is beter.
7: Bij Sport City voelt sporten als thuiskomen. Het is de plek voor spinnen, boksen, yoga, cardio, krachttraining en gezelligheid. Sport City, je sportclub om de hoek.

0: Siri Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid. En agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Festival FOMO.
2: Hell no.
1: Win de hele zomer tickets voor de tofste festivals en feesten.
2: Oh my god.
1: Met deze week I Love Urban Festival. Meer info check funx.nl of de NPO Luister-app.

Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen, zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon. Tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

parfummetjes en touchettes. Borden van Hermes, ik heb mijn keuken nooit gebruikt. Ik heb echo in mijn huis, ik hoor mezelf als ik moe ben. Je bent zeker nog niet bezig met wat hij doet, je moet zoeken. Ik breng iets aan naar mijn moeder, ze gaat Zanzibar met zusjes.

0: je kwam bij de kassa en zei we gaan het splitten. De rekening.
1: Ja, dat bestond niet. De nieuwste aflevering is nu te bekijken op het YouTube-kanaal van Phonics Talks.
2: Heb je ook een complicated question? Stuur die dan naar

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal.
1: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27.